0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Een hele goede morgen. Het is 6:00. Je luistert naar Radio Rijnmond.
2: En zometeen trakteren we op Anouk. Olivia Dean komt eraan. En Europe. En er kan er maar één zijn. En dat is de final countdown.
1: Maar eerst krijg je het laatste nieuws van Dave. Dave, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De zoektocht naar de vermiste ambulancemedewerker uit onze regio, die zoek was na een wandeltocht op het Caribische eiland Saba, is definitief gestaakt. Er is meer dan een week naar hem gezocht, onder meer met speurhonden en drones. De plaatselijke autoriteiten spreken over een moeilijk besluit. Gouverneur Johnson zegt dat het ook niet de uitkomst is waarop was gehoopt. Erik Matthijssen was werkzaam bij de ambulance dienst Zuid-Holland-Zuid en ook woonde hij in onze regio. Tot nu toe is geen van de opvarenden van het cruiseschip de Hondius besmet met het hantavirus. Dat blijkt uit eerste onderzoeken na aankomst van de Hondius in de Rotterdamse haven. Toen het schip maandag werd afgemeerd bij de landtong Rozenburg, zijn alle 27 mensen die nog aan boord waren getest. Eerder waren bij hen aan boord ook al monsters afgenomen. Ook die testuitslagen waren negatief, meldt het RIVM. De opvarenden met een niet-Nederlandse nationaliteit blijven tot 17 juni in afzondering in een soort quarantainedorp dat tijdelijk is neergezet. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken. Ze moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet, meldt Nieuwsuur. Het gaat om ruim driekwart van de gemeente. Merendeel daarvan heeft geen enkel asielzoekerscentrum dat het hele jaar open blijft. In onze regio voldoen volgens het COA alleen de Hoekse Waard, Rotterdam en Zwijndrecht aan de eisen wat betreft de opvang van asielzoekers. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en dan wel al een noodopvang bieden, maar Van der Brink wil juist opvangplekken voor de lange termijn. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen in Europa is in 10 jaar tijd fors toegenomen. Dat meldt het Europese Gezondheidsdienst ECDC. Vooral gonorreu en syfilis komen vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu is sinds 2015 verdrievoudigd tot meer dan 100.000. Syfilis kwam 45.000 keer voor. In Nederland was voor beide SOA's ook een stijging van het aantal infecties te zien, maar minder dan het Europees gemiddelde. Volgens de onderzoekers wachten mensen tegenwoordig langer met testen. Verder moeten landen meer doen aan preventie. Het weer, veel zon, droog, zomerswarm met temperaturen tot 27 graden. Ook vanavond is het helder en droog. Morgen veel zon, droog, in de middag wat wolken en het wordt 29 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Dankjewel Dave. En ik had eigenlijk niet anders verwacht zo'n dag voordat Pinksteren echt losbarst natuurlijk. Maar er staan op dit moment geen files, dus je kan lekker doorkachelen. Dus wat zeggen we dan?
4: Gas op die lolly!
0: Dit is Radio.

0: Peter en Milou.
1: Radio met een grote R.

0: Anouk schreef Are You Kidding Me na haar breuk met haar ex. Die was op dat moment de drummer van haar toenmalige band. Ja, extra pijnlijk, of juist geniaal, was dat hij dus tijdens live-optredens gewoon dit nummer moest drummen, terwijl hij werd afgezeken. Are You Kidding Me van Anouk was dat voor je op Radio Rijnmond.
1: Een hele goede morgen. Het lijkt mij wel. Ik word ook altijd afgezeken door mijn co-host op het moment dat ik iets verkeerd zeg. Het is 6:06 op deze gloednieuwe dag.
0: Op deze brand new day.
1: Bij een fonkelnieuwe kakelverse editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Vanuit met Peter en Milou op Radio Rijnmond. En je hebt ons weer gevonden. Je komt waarschijnlijk uit de regio. Je komt waarschijnlijk uit Ridderkerk, Schiedam, Vlaardingen, Rotterdam, Dordrecht. Waar je ook vandaan komt. Je bent van harte welkom in dit programma. We zijn super blij dat je er weer bij bent. En Milou, wat zit er in de show vandaag?
0: Nou, het is Pinksterweekend. Het wordt heerlijk weer. Maar Pinksterweekend staat ook de Europa Run weer centraal. En dat is een estafette run van maar liefst 500 kilometer. Waarbij de finish in Rotterdam te vinden is op tweede Pinksterdag. Ja, het doel van de Europa Run is geld ophalen voor de palliatieve zorg. Dus leven toevoegen aan de dagen waar vaak geen dagen meer toe te voegen zijn aan het leven. En dit jaar doet er een heel bijzonder team mee. Dat is namelijk Stichting Ambulancewens. En wij gaan zo meteen bellen met Kees Veldpoer, de directeur daarvan.
1: Ja, de directeur van Stichting Ambulancewens. Dat is wel heel bijzonder. En wat ook bijzonder is, we schakelen later deze show naar Egypte. Oh. Want de grote dag is aangebroken voor niemand minder dan Rico Verhoeven.
2: Ik heb altijd een beetje een gevoel van, oké, ze willen even de temperatuur van het water voelen, zeg maar.
3: Ja.
2: Oké, nou geloof me, de temperatuur van het water is kokend heet, vriend.
1: Hij heeft er zin in, want hij gaat boksen. En het is niet zomaar een boksgevecht, het is echt een titelgevecht tegen de allerbeste van de wereld. Namelijk tegen de ongeslagen bokskampioen Oleksandr Usyk. En dan denk je, wat hebben jullie daar dan mee te maken?
0: Ja.
1: Want ik kom uit deze regio, Rico Verhoeven komt daar niet vandaan. Bovendien is het in Egypte. Nou, er is een Rotterdammer mee, dat is Leon. Die is daar namens de Nederlandse Profboksbond om Rico Verhoeven te steunen. Dus dat is wel heel gaaf. Dus we schakelen zo meteen naar Egypte, naar Leon, om te checken hoe de situatie daar is.
0: Ik krijg ook vandaag weer het beste van de jaren 80, 90 en nu. Met zometeen een heerlijk rock anthem van Europe. En straks hoor je ook Nena met Kim Wild. Maar eerst Olivia Rien.

0: beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90.
3: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandacht trekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou.

0: Het was dus helemaal niet de bedoeling om dit nummer uit te brengen. Jurp wilde dit nummer namelijk gebruiken als letterlijke final countdown tijdens hun concerten voordat ze het podium opgingen. Maar de platenmaatschappij was daar niet mee eens. Die vond het zo lekker klinken dat ze wilden dat dit een echt nummer werd. Dat ze het uit gingen brengen. Nou ja, de band was stom verbaasd, want dat hadden zij helemaal niet zo bedacht. Maar ze brachten het wel uit en de rest is geschiedenis. Jurp en Final Countdown voor je op Radio Rijnmond.
1: Het is vandaag natuurlijk ook de Final Countdown van heel veel mensen. Van ja, de Final Countdown voordat het extra lang Pinksterweekend begint, maar ook voordat het vakantiegeld gestort wordt. En we spraken Richard Groenendijk in onze show over de Musical Award voor beste mannelijke hoofdrol. Misschien heb je dat wel meegekregen. En ja, wat is het toch een groot talent, hè? Wat is het ook een ontzettend lieve man.
0: Ja.
1: Of is Richard niet in de eerste plaats gewoon heel sexy en knap?
2: En we hebben hem aan de telefoon, een van de meest getalenteerde en liefste artiesten uit onze regio. Het is Richard Groenendijk. Goedemorgen, Richard.
3: Ah, ik zou ze graag een knapste horen. Dat zou ik zo graag willen.
0: Nou, bij deze ook de knapste.
2: De allerknapste van de wereld. Daar is die Richard Groenendijk.
3: Goedemorgen.
2: Oh, heerlijk zeg. Ja, ik heb ervan genoten, ook wel een traantje weggepinkt. Maar neem ons even mee terug. Hoe heb jij gisteravond beleefd?
3: Nou, hetzelfde. Ik heb er ook van genoten. En in de auto terug wel een draadje weggepinkt. Het was... Ik ben natuurlijk dit jaar 30 aan het vak. En het is wel een beetje een kers op de taart. Het is, die rol die ligt me heel erg nauw aan mijn hart. En we hebben met z'n allen met heel veel keihard gewerkt. Die nominatie was er fantastisch. Maar als je hem dan natuurlijk ook nog werkelijk wint... dan het is gewoon echt te gek. En weet je, ik leer ooit van Jenny Arion... prijzen, je hoeft ze niet te weigeren. En je hoeft ze niet op te spelden. En het is ook zo, dus ik ga het me heus niet voor de raam zetten hier. Maar het is gewoon op dat moment, het is gewoon even heel erg leuk. Het is gewoon echt een opsteker, dus nee, daar ga ik niet flauw over doen. Mensen zijn altijd zo bezig met een ander. Van nou, ik snap niet dat hij dit doet, of ik snap niet dat zij zus doet. En belachelijk, ik denk namelijk serieus dat als je, wat ik ook zei, je gewoon in je leven lekker met je eigen zaken bemoeit, kan je het ver schoppen.
2: Ja.
3: De meeste mensen die ik ken, de succesvolle mensen, dat zijn niet de mensen die constant bezig zijn met een ander. Weet je, als jij gewoon lekker in het leven staat en je bent bezig met je carrière, en of dat nou, dan hoef je niet in Carré of met een musical wordt, maar altijd, wat je ook doet, als je gewoon lekker bezig bent met maken en verzinnen, dan heb je helemaal geen tijd om je druk te maken over een ander. Ooit heeft iemand tegen me gezegd, je hebt mensen die dingen verzinnen en creëren en je hebt mensen die er wat van vinden. En zorg dat je bij de eerste groep hoort, want daar is het namelijk het allerleukst.
2: Jullie staan nu dus 7 keer in het Oude Luxor. Dat is een heel bijzondere plek voor jou, want was dit niet in 1995 tijdens de finale van Kamaretten de plek waar je doorbrak?
3: Ja, doorbrak. Dat was er maar. Nee, het was wel de plek waar ik begon.
2: Ja.
3: Maar dat was niet meteen, het was geen eclatant succes hoor. Ik weet nog dat de Volkskrant schreef, de derde finalist Richard Groenendijk telde met zijn broddelwerk niet mee.
0: Oh.
3: Dus het was daarna, ga maar terug in de horeca was het. Nou ja, het is een lange weg geweest vanaf het Luxor, maar het is wel de eerste keer geweest dat ik op zo'n groot podium stond. En het Luxor is voor mij, en dat weten jullie inmiddels, wel een hartstikke belangrijk theater. En het nieuwe Luxor zegt wel jaren, ja, maar je kan ook hier spelen, maar ik blijf lekker in het oude.
2: Nee, joh, hij blijft lekker in het oude, zo is het ook. En ik moet eerlijk zeggen, ik was best wel geenthousiasmeerd door het verhaal van Richard, dus ik heb zelf ook tickets gehaald voor de musical. Voor de eerste Pinksterdag in het oude Luxor. En het leuke is, ik hou helemaal niet van musicals, dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat zijn. Maar omdat hij zegt, het lijkt meer op cabaret, deze voorstelling. Dus ja, dat heeft me doen overhalen. Het is een cadeautje voor mevrouw, zullen we maar zeggen. Het hele verhaal vind je ook op Rijnmond.nl trouwens.

0: Nena en Kim Wild met Anyplace, Anywhere, Anytime.
1: Het is zo gezellig alweer op de Rijnmond. En Brian is wakker, die zegt goedemorgen grote vrienden. En op uit vandaag een kakelverse dag. En Ted, die heeft niet zo goed geslapen, maar die wenst ons ook een goedemorgen. Ben, die zegt ook goedemorgen. Die gaat naar de Europa Run maandag. En die verheugt zich enorm op het komende Pinksterweekend.

0: is Radio Rijnmond met het beste van de jaren 80, 90 en nu. Radio met een grote R. Bob Marley en The Wailers hoorde je en Steer It Up.
1: En zo meteen is het tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je deze ochtend van Dave Datema.
2: Hij is lelijk, tenminste, dat is de bijnaam, maar ook heel populair. En het belangrijkste is, hij komt terug. Waar het over gaat, dat hoor je zo meteen.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: De Jura Inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
7: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
8: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
9: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
0: En wat wel prettig is, op deze vrijdag er staan op dit moment geen files in de regio, dus je kan lekker doorkachelen. Dan gaan we naar het weerbericht. Steven van der Gijs, een hele goede morgen. Volgens mij heb jij ook goed nieuws, of niet?
10: Ja, als je van zomerweer houdt, Peter, dan heb ik zeker wel goed nieuws. Want ja, de komende dagen staan helemaal in het teken van fraai zomerweer met volop zonneschijn. Vandaag is er ook volop zonneschijn, blijft het droog. Het wordt zomers warm. Temperaturen stijgen naar 26 of lokaal 27 graden. Er staat weinig wind. Langs de kust vanmiddag mogelijk een verkoelend windje van zee. Nou, morgen is er opnieuw veel zon en blijft het droog. In de middag trekken vanuit het noordwesten wel een paar onschuldige wolken over. Maar het wordt nog wat warmer. Temperaturen morgenmiddag tussen de 26 en lokaal zelfs 29 graden.
1: Oh, heerlijk. En hoe de rest van het Pinkster weekend uitziet, dat horen we dan van jou over een uurtje. Dankjewel, Stefan.
10: Tot zo.
1: Het is ondertussen 6:30 geworden. En dat betekent hoogtijd voor de hoofdpunt van het nieuws met Dave Datema. Dave, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Er wordt niet meer gezocht naar de vermiste ambulancemedewerker Erik Matthijs op het Caribisch eiland Saba. Er is meer dan een week gezocht, maar dat heeft niets opgeleverd, zegt de gouverneur van het eiland. Daarom is het moeilijke besluit genomen om de zoektocht te beëindigen.
11: This is not the outcome that any of us had wished for. While the search as of today is concluded, we hope that in due time there will be a final closure to this tragedy.
2: Ook al wordt er niet meer gezocht, we hopen dat er ter zijner tijd een definitief einde komt aan deze tragedie, zegt de gouverneur. Erik Matthijssen werd ruim een week geleden als vermist opgegeven nadat hij was gaan wandelen op het eiland. Er ging onder meer een team van het Urban Search and Rescue naar Saba. En het wrange is dat Matthijssen daar zelf ook deel van uitmaakte van het USAR-team. Gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen moeten vanaf volgende week op het matje komen bij de minister. In de spreidingswet is vastgesteld hoeveel asielzoekers moeten worden opgevangen. Maar volgens cijfers van het COA voldoen alleen Rotterdam, de Hoekse Waard en Zwijndrecht daaraan. Veel gemeenten hebben wel een noodopvang, maar geen opvang voor de langere termijn. En daar zoekt de minister naar. Vooropgesteld, er is overigens een verschil tussen de opvang van asielzoekers en de opvang van statushouders. Dat zijn twee verschillende dingen.
0: Ja, zijn het nou echt, zijn die aantallen echt vastgelegd, Dave?
2: Ja. De spreidingswet heeft, daar staat in vastgesteld van hoeveel mensen je moet opvangen. Gebaseerd op het aantal inwoners dat je hebt. Dus een beetje eerlijk verdeeld. Kijk, bijvoorbeeld, er is één gemeente die natuurlijk met kop en schouders bovenuit steekt. Dus de gemeente Westerwolde. Daar ligt Ter Apel. Daar zouden volgens de gegevens iets van 100 mensen opgevangen moeten worden. Maar ja, dat zijn er meer dan 2000 natuurlijk. Omdat het aanmeldcentrum daar zit.
0: Die 100 liggen alleen al in het gras.
2: Nou ja, dat waren er gisteren, werd er gezegd van ze slapen weer buiten. Dat waren er toen 4 of 5. Laat het niet groter maken dan het is.
0: Nee, zeker niet. Maar toch, het is wel schrijnend, hè?
2: Absoluut. En de Deux Chevaux, die in Nederland beter bekend is als de lelijke eend, komt terug op de markt, schrijft het AD. Citroën heeft aangekondigd dat het bekende wagentje opnieuw wordt gelanceerd. Nou, eerder verscheen er al een nieuwe eend. Dat was een beetje een soort opnieuw ontworpen. Maar nu komt echt er ook een retro Deux Chevaux. Die zal helemaal lijken op de originele eend, maar krijgt wel een elektrische motor. Hij moet voor minder dan 15.000 euro op de markt komen. In oktober wordt de nieuwe oude versie gepresenteerd in Parijs.
0: Mooi.
1: Dankjewel, Dave.
2: Hoi.
8: Dit is Radio Rijnmond.
0: Dat zijn meteen Miles Smith en Joel Stone. Maar eerst Ace of Base voor je.

0: Uit de jaren 80, 90 en nu Ace of Base en All That She Wants.
1: Ja, en All That She Wants. Het is een bijzondere dag vandaag. We hebben er weer een jaar op gewacht en het zorgt elk jaar weer voor een glimlach op je gezicht. Jawel, het is zover. Gisteren, vandaag, misschien over een paar dagen, maar het is zover. Het vakantiegeld wordt uitbetaald. En de vraag van vandaag is... Wat ga jij doen met je vakantiegeld? Nou, Nino, wat ga je doen?
0: Ik weet het nog niet. Ik ga het sowieso opzij zetten. Waarschijnlijk voor een vakantie. Of een geheim spaardoel.
1: Een geheim spaardoel?
0: Een geheim spaardoel waar ik nog niet te veel over kan vertellen op de radio.
1: Oh nee, oké. Okay. Ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Oké, okay, nou, ik ben heel erg benieuwd wat jouw geheime spaardoel is. Maar daar komen we dan later nog wel op terug. Ik zit ook even te denken. Ik ga een deel apart zetten op een spaarrekening ook. Voor een nieuwe auto. Want mijn huidige auto die heeft deze week... 200.000 kilometers aangetikt.
0: Zo.
1: Dus ja, die kan er elk moment mee ophouden natuurlijk. En er rijdt nog geen bus naar Den Haag, of vanuit Den Haag naar Rotterdam, nee, op het moment dat ik hier moet zijn. En de rest van het geld gaat naar mijn vakantie in augustus in Italië.
0: Maar laten we eerlijk zijn, vakantiegeld is hartstikke leuk. Is ook erg welkom bij de meeste van ons. Maar je kan er ook nog net niet je vakantie mee betalen. Dus het is een aardigheidje eigenlijk.
1: Ga jij nou het vakantiegeld bagatelliseren?
0: Misschien wel. Ja, maar dat is toch zo. Het is heel fijn. Maar het is niet dat je heel je vakantie ermee kan betalen.
1: Nou, stel dat je 3000 euro netto hebt. Dat is een heel goed bedrag. Stel dat je 3000 euro netto hebt in de maand.
0: Ja.
1: Nou, dan heb je ongeveer 2000 euro vakantiegeld.
0: Minder, denk ik.
1: Nee, meer.
0: Meer?
1: Volgens mij heb je dan 2000 euro... Vakantiegeld is ongeveer... Nee, minder. Klopt. Iets van 1800 heb je dan, denk ik.
0: Dat is voor één persoon een week vakantie.
1: Het is ongeveer 60% van je netto salaris, volgens mij, hou je ervan over. Hé, potverdorie, ik weet het niet precies. Maar misschien weet jij al wel wat je met je vakantiegeld gaat doen. Heb je een bepaald spaardoel?
0: Ja.
1: Of hou je het echt apart voor vakantie? Wat ga jij doen met je vakantiegeld? Krijg je überhaupt vakantiegeld? Heb je het al ontvangen? Nou, laat het me even weten.

0: Jill Stone en Super Duper Love voor je hier op Radio Rijnmond. Een hele goede morgen. We hebben het over het vakantiegeld. Wat doe jij met je vakantiegeld?
1: Nou, Aati laat via de Rijnmond app al weten dat hij een nieuwe fiets gaat kopen met zijn vakantiegeld. En Tim die app dat het allemaal alweer op is. Want hij zit op een heerlijke vakantie.
0: Ja, heb je die foto's gezien die hij mee heeft gestuurd?
1: Ik zit even te kijken, dat water. Ik heb nog nooit zo'n blauw water gezien. Hij is in Cyprus met zijn gezin.
0: Zeeschildpadden heeft hij gezien. Het is echt schitterende vakantie die hij daar op Cyprus heeft. Dus ja, ik snap dat zijn vakantiegeld op is. Want vakanties zijn duur hè, tegenwoordig.
1: Nou, zegt dat wel. En daarom zet Nigel het op zijn spaarrekening voor dagjes uit, zegt hij.
0: Dat is wel heel erg slim. Wat gebeurt er eigenlijk? Krijg je nog vakantiegeld als je eenmaal met pensioen bent? Dat vragen we aan René van der Linden. Goedemorgen, René.
2: Goedemorgen, Peter en Miro.
0: Jij bent vaste luisteraar en je bent ook vroege vogel. Nu is het zo dat jij sinds kort, is er iets veranderd in je leven, hè?
2: Ja, klopt. Ik ben sinds begin januari ben ik officieel met pensioen gegaan. Ik mag nog wel een dag in de week werken.
0: Ja.
2: Maar ik krijg van één keer per maand krijg ik pensioen en, wat ze dan vroeger al zeiden, van Drees, oftewel AOW.
0: Ja, ja. Je moet er ook gewoon keihard om lachen zelf. Ja,
2: ja joh.
0: Hoe voelt dat nou uiteindelijk om die switch te maken? Dan heb je je leven lang gewerkt. Wat voor werk heb je gedaan ook alweer?
2: Ja, ik heb diverse functies gehad, maar mijn laatste was bij de veiligheidsregio gewerkt. Ik was als woordvoerder bij communicatie en dat doe ik nog steeds als in piket, zoals dat heet. Dus als er echt wat aan de hand is en ik heb dienst, dan vertel ik nog wat voor hulpdiensten te doen.
0: En hoe voelt het dan om in één keer met pensioen te zijn?
2: Nou, gelukkig is het niet zo van het een of het andere moment dat je niet meer hoeft te werken. Dus
1: dat is
2: een mogelijkheid geweest dat ik nog wat mag blijven doen. En ja, dat vind ik wel fijn. En ik ben daarnaast ook nog steeds vrijwilliger bij de brandweer hier. Dus het is niet zo dat ik hele dag achter de bekende geraniums ga zitten.
0: Je hebt genoeg om handen zo te horen.
1: En René, jij hebt heel veel vakantiegeld dan wel in je leven gekregen.
2: Nou ja, dat vroeger werd het inderdaad rond vakantietijd uitbetaald. Maar tegenwoordig op het systeem, dan krijg je iedere maand krijg je een stukje. En dan kan je zelf kiezen of je dat wil laten uitbetalen in juni. Of je kan ook zeggen, doet in december in één keer alles.
0: Dat kan ook, hè?
1: Slim.
0: Ja. En weet je al wat je gaat doen met je vakantiegeld?
2: Nou, het was altijd wel welkom natuurlijk, hè, want nou, je zei het al, vakanties zijn best wel duur en je moet dan je vakantie boeken. Ik ga dit jaar weer kamperen, dat is wat goedkoper ook, maar ook wel heel erg leuk. Dus het was altijd wel heel erg welkom om het daarvan te betalen. Ja. Nou, dit keer, ik krijg het een stukje vanuit de AOW-kant en ik zet het gewoon opzij. Dus ik kan al wat dingen in huis laten doen. Dus dat komt wel mooi uit.
0: Nou, het komt wel op zijn toren in Huizen van de Linden. Ja, dat komt helemaal goed, hoor ik al. Hey, en om jou een beetje een hart onder de riem te steken. Het is toch een klein. Het is niet helemaal een zwart gat.
1: Nee.
0: Het is geen vrije val die je maakt. Maar om toch een beetje een hart onder de riem te steken als verse pensionado. En om die tijd een beetje door te komen, benoemen we jou officieel tot onze eretitel Vroege Vogel. Ben je er klaar voor om hem te ontvangen?
2: Ja, natuurlijk.
0: Dan komt hij aangefladderd. Waar woon je?
2: Ik woon in Besluis.
0: Besluis.
1: Is die aangekomen?
2: Daar komt hij. Ja, ik heb hem hoor.
0: Ja.
2: Ik heb hem. Dankjewel.
0: Hoe ziet hij eruit vandaag?
2: Dat is mijn sluisse kleur, hè? Dat is blauw-wit.
0: Kijk, blauw-wit. En volgens mij heeft hij een envelopje in zijn snavel met je vakantiegeld. Kijk. Hey, maak er een mooie dag van, René. Geniet ervan.
2: Ja, jullie ook.
0: Hoi,
2: dankjewel. Tot ziens.
0: Tot ziens. Doeg, hoi. Zometeen George Ezra, Anyone For You. Eerst MC Mike.

0: MC Mikeyer G en DJ Sven Holiday Rap voor je op Radio Rijnmond.
1: Ja, we moeten toch wel even op terugkomen. We hadden 2 dagen geleden hadden we het over die muggen.
0: Ja.
1: Over die muggenplaag bij jou thuis. Jij hebt stilstaand water bij jou in de buurt.
0: Een slootje.
1: En die muggen vinden het echt heerlijk toeven bij jou thuis. Dus het wemelt van die insecten. En je wordt ook vaak gebeten. Je had jeuk aan je kont.
0: Ik had jeuk aan mijn kont en ik heb nu jeuk aan mijn arm nog steeds.
1: En nu jeuk aan je arm. Je ziet Milou de hele dag krabben. En we vroegen luisteraars om input. En ik wil even weten hoe dat is afgelopen. Maar voordat we van jou horen hoe het is afgelopen, even een korte flashback. Want heel veel luisteraars hadden dus tips. Annemarie die zei bijvoorbeeld, je moet jezelf insmeren met body lotion, met een kokosluchtje. Al was 1 maatregel volgens haar nog effectiever. Ze zei, ik zweer bij horen.
0: Ja.
1: Al ruim 20 jaar in mijn oude huis, maar ook in mijn nieuwe huis. Ook Arend die zei, een hoordeur is helemaal het einde. En dan met zo'n screendoek, dat is sterk en houdt zowel de zon als de muggen buiten. Brian, ja, die had een beetje een lugubere oplossing om die muggen te bestrijden. Die ging nog een stapje verder met zijn hoor. Die zette namelijk ook stroom op.
0: Zo.
1: Dat vinden ze niet fijn, zei hij. Je hebt wel geknetter, net alsof je vuurwerk hoort. Maar hij had ook nog een diervriendelijker oplossing. Hang een boterhamzakje met water bij het raam. En als ze dan komen aanvliegen, die muggen, dan schrikken ze van de reflectie, omdat ze veel groter lijken.
0: Ja.
1: Jij dacht dat het een broodje aap was.
0: Ik dacht dat het een grap was.
1: Nee, het is echt waar.
0: Maar het is echt waar.
1: Ja. Maar de meeste luisteraars, verreweg de meeste luisteraars, die zworen bij de good old muggenstekker. En ja, ik ben heel erg benieuwd. Jij zei namelijk tegen mij, ik ga het gewoon doen. Ik ga een muggenstekker kopen. En ik ben benieuwd. Je bent naar de winkel gegaan.
0: Ja, ik ben naar de winkel gegaan. Ik ben naar de plaatselijke drogist gegaan toen ik klaar was met werken. En ik kom daar aan. Ik had een doel. Ik ga die muggenstekker pakken.
1: Ja.
0: Dus ik loop zo naar dat vak toe. En gewoon geen muggenstekker meer te vinden. Gewoon helemaal geen muggenstekker meer te vinden.
1: Is dit het verhaal?
0: Dit is het verhaal. Jullie hebben zo hard geïnfluenced hier zo op Radio Rijnmond.
1: Iedereen heeft zijn best gedaan om jou te beïnvloeden, positief te beïnvloeden, alles voor je te doen. Ben je dan naar een online platform gegaan? Heb je hem daar besteld, neem ik aan?
0: Ja, maar hij is nog niet binnen.
1: Oh, dus ik weet besteld? Nog
0: niet. Ik heb hem wel besteld, maar in allebei mijn drogisten bij mij om de hoek waren ze gewoon niet meer te vinden. Ik denk dat iedereen naar Radio Rijnmond heeft geluisterd en die stekker heeft gekocht.
1: Ik denk dat we te veel hebben geïnfluenced, inderdaad.
0: Nou en ja, bedankt,
1: dan horen we over een paar dagen na Pinksteren hoe dat is afgelopen. En we hebben het vandaag over vakantiegeld. Wat doe jij met je vakantiegeld? Laat het mij weten. Draaien wij George Ezra voor je.

0: Beste van de jaren 80, 90 en nu. Radio met een grote R. Dit is Radio Rijnmond met George Ezra en Anyone For You.
1: En zo meteen bellen we met Stichting Ambulance Wens. Wat zijn

0: geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Thuis eten zoals aan de Mediterraan. Met een tagine van Kookpunt kun je er tegenaan. Of is Italiaans meer je ding? Kookpunt heeft alles voor een geslaagde evening. Paella pannen voor inductie of gas? Natuurlijk met een bijpassend sangria glas. Zoek je pannen vrij van alle schadelijke lagen? Vergeet niet om Jannie en Frans even om advies te vragen.
2: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
4: Yes, het is 15 seconden voor 7. Je luistert naar Rijnmond.
5: Zometeen hoor je hier Lou Bega en Sommieu.
4: Eerst het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
6: Goedemorgen. De zoektocht naar de vermiste ambulancemedewerker uit onze regio die zoek was na een wandeling op het Caribische eiland Saba is definitief gestaakt. Er is meer dan een week naar hem gezocht, onder meer met speurhonden en drones. De plaatselijke autoriteiten spreken over een moeilijk besluit. Gouverneur Johnson zegt dat dit ook niet de uitkomst is waarop was gehoopt. Erik Matthijssen was werkzaam bij de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid. Ook woonde hij in onze regio. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken. Ze moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet, meldt Nieuwsuur. Het gaat om ruim 3/4 van de gemeente. Het merendeel heeft geen enkel AZC dat het hele jaar open blijft. In onze regio voldoen volgens het COA alleen de Hoekse Waard, Rotterdam en Zwijndrecht aan de eisen wat betreft de opvang van asielzoekers. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en dat er wel al een noodopvang is, maar Van der Brink wil juist opvangplekken voor de lange termijn. De prijs voor een koopwoning lag de afgelopen maand net iets meer dan 4% hoger dan een jaar geleden. Het is de laagste stijging in ruim 2 jaar, meldt het CBS. Ten opzichte van maart zijn de prijzen zelfs gelijk gebleven. De prijzen voor een bestaande koopwoning bereikten in juli 2022 een piek. Daarna gingen ze een tijdje omlaag en daarna begonnen ze weer te stijgen. Maar ook daar lijkt nu een einde aan te komen. In Rotterdam lagen de huizenprijzen in het eerste kwartaal 4,6% hoger in vergelijking met een jaar geleden. Daarmee volgt Rotterdam het landelijke beeld. Het was het laagste stijging sinds begin 2024. De finale van de play-offs voor een plek in de Conference League gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Beide ploegen wonnen gisteren in de halve finale. Ajax was met 2-0 te sterk van Groningen. Die wedstrijd werd, omdat de Amsterdam Arena in gebruik is voor concerten van Harry Styles, afgewerkt in het stadion van Volendam. Ook de finale wordt aan de dijk gespeeld. Utrecht won met 3-2 van Heerenveen. De winnaar van de play-offs gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Die heenwedstrijd staat al op het programma op 23 juli. Dat is 4 dagen na de finale van het WK voetbal. Het weer. Veel zon, droog en zomers warm. Met temperaturen tot 27 graden. Ook vanavond is het helder en droog. Morgen veel zon, droog, in de middag wat wolken. En het wordt dan 29 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
5: Dankjewel Dave. En op dit moment geen files bij ons in de regio, dus lekker doorrijden.
4: En lekkere muziek ook van Lou Bega.
7: Jouw recept voor een goede start van de dag.
8: A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side.
4: Mambo nummer 5 hoor je zo meteen hier bij Rijnmond.
7: Eruit.
9: Met Peter en Milou.
0: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
11: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte en maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
12: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berens Verf, de verf- en kleurenspecialist.

0: voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berendswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
1: Luxor presenteert Topbola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
0: Berendsverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
2: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.

0: Internet in Bergsenhoek.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
5: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
6: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
5: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
7: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
8: Dit is Radio Rijnmond.
9: Eruit. Met Peter en Milou.
8: Radio met een grote R.

0: met Bette Midler en The Beast of Burden, een cover van de Rolling Stones. En in die iconische videoclip is ook een rol weggelegd voor Mick Jagger. Sterker nog, de video eindigt met een taartgevecht tussen Jagger en Bette Midler. Een hele goede morgen, 10 minuten over 7. Welkom op deze kakelverse dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij een gloednieuwe editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam van de Rijn bij Peter en Milou op Radio Rijnmond. En het wordt echt heerlijk zomers weer vandaag. Het is een fantastische dag, want en je vakantiegeld is waarschijnlijk gestort en er komt een extra lang Pinksterweekend en het is ook nog heerlijk zomers warm met max 27 graden.
1: En op dit moment wel één file bij ons in de regio op de A15 tussen Gorinchem en Hardingsveld-Giessendam en heb je 6 minuten vertraging.
0: En Ines Wesky die is geschrokken en teleurgesteld dat de rechtbank in Rotterdam haar gisteren schuldig heeft verklaard aan deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi.
1: En na 3 mislukte pogingen zijn de Deense autoriteiten vandaag gestopt met de berging van de dode bultrug Timmy. Het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam heeft nog even geduld nodig, want zij zouden Timmy graag willen opnemen in de collectie, mits er ruimte is.
0: Nou, dan moet je wel wat ruimte hebben inderdaad. En de zoektocht naar Erik Matthijssen bij het Caribische eiland Saba is gestaakt. Heel tragisch verhaal. Het gaat over de 53-jarige ambulanceverpleegkundige van de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid. Die keerde vorige week woensdag niet terug van een wandeling. En daarna is er nog intensief naar hem gezocht, maar zonder resultaat.
1: Helaas. Maar we hebben het ook over vakantie gehad. Je begon er net al eventjes over. Grote kans dat het bij jou vandaag gestort wordt of heel binnenkort gestort wordt. En de vraag is, wat ga je ermee doen?
0: Jij gaat een deel sparen volgens mij.
1: Ik ga sparen en het ook wel opzij zetten voor een vakantie.
0: Ja, precies. Ook sparen, maar dan voor iets waar je direct plezier van gaat
1: Precies.
0: hebben. Ik ga ook een deel apart zetten op een spaarrekening, maar dan voor een nieuwe auto. Want mijn huidige auto die heeft deze week de 200.000 kilometer aangetikt.
1: Zo.
0: Dus ja, hij kan er elk moment mee ophouden, ben ik bang. Het is toch een Citroën, je weet het niet. Het kan elk moment stoppen. En de rest gaat naar mijn vakantie in augustus in Italië. En wat ga jij doen met je vakantiegeld? Laat het mij even weten. De app die staat voor je open, de Rijnmond-app, gratis te downloaden. En dan heb je rechtsboven zo'n button, daar staat op App ons. En als je daarop klikt, dan kom je zo hier bij ons in de studio. Zometeen Lou Bega, Mambo No. 5. Eerst Somjeu voor je.

0: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
1: Het beste van de jaren 80,
2: 90
1: en nu.
2: Radio Rijnmond.
1: Peter en Milou. Jouw motor in de morgen.
3: Wil je

0: Lou Bega. Mambo number 5. Hij kan het zelf het beste zingen natuurlijk. Hij komt uit Duitsland en het bijzondere is, hij treedt nog steeds op als artiest, maar hij is ook een hele andere kant op gegaan, een beetje een spirituele wending. Hij treedt nog wel op met bijvoorbeeld als The Greatest Hits Show met de Rotterdamse Hermes Houseband, maar hij is tegenwoordig ook predikant. Dan staat hij gewoon onder andere in Rotterdam op straat te prediken. Dat is bizar.
1: Heel bijzonder.
0: Lou Bega, Mambo number 5 in andere tijden. En het is inmiddels 19 minuten over 7. Het is wel een bijzonder verhaal. Het is bijna Pinkster en dat betekent maar één ding. De Europa Run komt eraan. En de Europa Run is natuurlijk een estafetteloop van ruim 500 kilometer... waarbij de finish in het centrum van Rotterdam ligt. En dat allemaal om geld op te halen voor de palliatieve zorg. En dit jaar doet er een heel bijzondere, bekende nieuwkomer mee uit onze regio. Kees Veldboer, junior van Stichting Ambulancewens. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, binnen de Europa Run zijn jullie geen onbekenden, moet ik zeggen. Maar jullie doen dit jaar voor het eerst zelf mee. Waarom dachten jullie, dit is het jaar dat we die loopschoenen zelf aan moeten trekken?
2: Ja, klopt ja. Ja, vorig jaar toen was ik bij de start van de Europa Run in Frankrijk. En toen kregen wij natuurlijk het hele mooie nieuws te horen dat de Europa Run ons de komende 10 jaar gaat ondersteunen op het gebied van ambulances. Dat was voor ons ook zo groot nieuws en zo mooi. Maar ook toen we daar bij die start waren, we spraken zoveel mensen die naar ons toe kwamen en die ons een hart onder de riem staken en gewoon bedanken voor alles wat we voor hun naasten hebben gedaan die inmiddels overleden waren. En dat was gewoon zo'n bijzonder gevoel om dat daar met z'n allen te zien. Dat we zoiets hadden van, wij willen dit zelf ook een keer ervaren. Kijken wat al die duizenden Europa-runners ieder jaar hebben meegemaakt. Want het is natuurlijk de 35e editie, dus 35 edities achter elkaar. Willen we dat zelf ook een keer als team gaan ervaren en meemaken. Zodat we weten wat zij elk jaar moeten doorstaan.
1: En toen moesten jullie ook nog een naam gaan kiezen. Voor welke naam en waarom hebben jullie die gekozen?
2: We hebben voor Team 25 gekozen, omdat we dit jaar ook onze 25.000ste wensen hebben mogen vervullen. Dus die 25 die staat eigenlijk daarvoor, voor al die mensen die we hebben mogen helpen.
0: Zo bijzonder wat jullie doen, zeg. 25.000 wensen, het is ongelooflijk. Hoeveel hebben jullie per dag ook alweer qua wensen?
2: Vandaag hebben we er 7, morgen hebben we er 10. Ja, het verschilt heel erg. Je merkt de afgelopen dagen is het wat slechter weer geweest natuurlijk. Dus dan hebben we echt maar 1 of 2 wensen op een dag.
0: Ja, maar dat is niet normaal. Dan heb je zoveel vrijwilligers nodig. En die krijg je dan ook elke keer weer op de been. Ik vind dat echt bewonderenswaardig. Maar er is natuurlijk nog steeds geld nodig om al die wensen in vervulling te laten gaan. Jullie doen dus mee aan de Europa Run. En dat is dus niet voor niks onder de naam Team 25. Wat is nou je persoonlijke band met de Europa Run?
2: Nou, mijn vader die heeft ook meerdere keren zelf meegedaan als hardloper. En wij dachten altijd, ach, die sport niet dat hij dat gaat doen. En die hele afstand rennen. En hij heeft natuurlijk daarna zelf de stichting opgericht. En ook met sommige van onze vrijwilligers heeft hij ooit in zijn hardloopteam ook gezeten toen hij daaraan meedeed. En we hadden zoiets van, dit jaar is voor ons een jubileumjaar omdat we 25.000 wensen hebben vervuld. Maar het is ook 5 jaar geleden dat hij bij ons op kantoor overleed.
0: Ja.
2: En toen hadden wij zoiets van, hoe mooi is het dan om een soort van in zijn voetsporen echt een keer mee te gaan doen met het team.
0: Ja. Letterlijk, hè? Mooi. Hoe voelt dat voor jou?
2: Ja, als ik er nu over nadenk, krijg ik een beetje brok in mijn keel. Maar het wordt echt, het is heel bijzonder om te mogen doen. En sowieso als je al onze teamleden ziet van vrijwilligers die normaal meegaan op wens, de wensplanners die op kantoor zitten. Sommige daarvan zijn er ook al echt 19 jaar bij. En het voelt gewoon echt als een familie. En dit team van Europa Run heeft dat gewoon nog meer bij elkaar gebracht.
0: Jouw vader heeft natuurlijk ooit die stichting opgericht. Voel je nog steeds zijn aanwezigheid? Is hij nog steeds die inspiratiebron, de drijvende kracht ergens?
2: Ja, zeker. Want hij had altijd ook de mentaliteit van, we gaan dit gewoon regelen, we gaan dit ook gewoon doen. En dat merk je elke dag weer in de hele stichting. Als er een wens binnenkomt, iedereen gaat aan de slag. En ook al hebben die mensen zelf soms het idee van, dit kan niet. Nou, bij ons denkt niemand, dit kan niet. We gaan gewoon kijken, hoe gaan we het wel doen?
1: Wat ontzettend.
2: En dat merk je gewoon nog.
0: Fantastisch. Prachtig, zeg. Mooie woorden. Kees Veldboer junior. Jouw vader was dus Kees Veldboer senior, neem ik aan.
2: Ja, zeker. Ja, heel origineel.
0: Ja, heel origineel inderdaad. Nou, prachtig. Ik wens jullie heel veel plezier. Ja. Milou heeft ervaring met de Europa Run als vrijwilliger. Ja. Het wordt fantastisch. Veel succes en plezier.
2: Dank jullie wel. Dank jullie.

0: Zo grappig. Jacob Jan die komt meteen met een raadsel in de Rijnmond-app. Hij zegt, dit is Mr. Mister, Broken Wings. Geef me nog 3 namen van bands met 2 keer dezelfde naam. Oeh. In hun bandnaam. Ik zit te denken. Wet, wet, wet.
1: Oh ja.
2: Heb je dat natuurlijk... zijn er 3.
0: Oh, ja. Dan heb je meteen die leerkracht weer die corrigeert. Talk, talk heb je natuurlijk. Talk,
2: hele goede.
0: Ja.
2: Hele goede.
0: Duran Duran.
2: Oh, ze komen mooie.
0: En The.
1: Als je erover nadenkt, waarom hebben ze dat dubbel gedaan, al die bandnamen?
0: Ja, weet je hoe moeilijk het is om elke keer een nieuwe naam te verzinnen?
1: Brek aan creativiteit.
0: Jij hebt zeker geen kinderen. Nee, dan weet je niet hoe moeilijk dat is.
1: En zo meteen krijg je dus de hoofdpunten van Dave Datema.
2: Er is een trend gaande onder mannen om meer gespierd te worden. Maar zoals altijd, zo'n trend is niet zonder gevolgen. Straks meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
5: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
4: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
6: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
7: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
6: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
8: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
6: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
9: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
10: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
11: En ook nog eens gratis parkeren.
12: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode, Zuid-Beierland.
13: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
1: Een hele goeiemorgen, het is 7:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. En op dit moment geen files bij ons in de regio.
0: Lekker doorkachelen en dan gaan we naar Hellevoetsluis voor het weerbericht. En volgens mij heeft Stefan ook heel goed nieuws vandaag. Goedemorgen Stefan.
14: Ja, goedemorgen Peter. Ik heb heel veel vrienden erbij deze dagen inderdaad. Want dan krijg je echt fantastisch zomerweer. Leg je zwembroekjes, slippers en de zonnebrand maar klaar. Want de komende dagen is het warm zomerweer. Ook vandaag al veel zonneschijn, overal droog. Zomerse temperaturen van 26 of 27 graden. Op het strand vanmiddag wellicht een verkoelend windje van zee. Dat een zeewatertemperatuur heeft van ongeveer 14 graden. Morgen opnieuw volop zonneschijn, dan blijft het ook droog. In de middag krijgen we wel te maken met een paar onschuldige wolkjes. Maar dat mag eigenlijk geen naam hebben. Middagtemperaturen tussen de 26 en dan lokaal zelfs 29 graden. Nou, de wind komt morgen uit een westelijke richting. Die is zwak tot matig. Met morgen aan het einde van de middag in het westen van de regio wellicht enige afkoeling. Nou, zondag is er ook volop ruimte voor de zon. Wordt het 24 tot 26 graden. Ja, en of het ook na het weekend nog blijft zomeren, dat vertel ik zo meteen.
0: Ik ben zo benieuwd. En de watertemperatuur is nog niet zo top, hè? Bij het strand waarschijnlijk, Hoek van Holland.
14: Ja, als je een echte bikkel bent, 14 graden. Dus ja, dat zou kunnen, maar het is wel pittig.
0: Ja, precies. Dankjewel voor zover in ieder geval. Ik ben zo benieuwd of dit zomer weer aanhoudt.
1: Ik hoop het.
0: Eerste hoofdpunten en die krijg je van Dave. Goedemorgen Dave.
2: Goedemorgen. Er wordt niet meer gezocht naar de vermiste ambulancemedewerker Erik Matthijssen op het Caribisch eiland Saba. Er is meer dan een week gezocht, maar dat heeft niks opgeleverd, zegt de gouverneur van het eiland. Daarom is het moeilijke besluit genomen de zoektocht te beëindigen.
15: This is not the outcome that any of us had wished for. While the search as of today is concluded, we hope that in due time there will be a final closure to this tragedy.
2: Ook al wordt er niet meer gezocht, we hopen dat er terzijdertijd definitief een einde komt aan deze tragedie, zegt gouverneur Johnson. Ja, Erik Matthijssen werd ruim een week geleden als vermist opgegeven nadat hij was gaan wandelen op het eiland. Er ging onder meer een team van het Urban Search and Rescue naar Saba. Daar maakte Matthijssen overigens zelf ook deel van uit van zo'n USAR-team. De oorlog in het Midden-Oosten heeft voorlopig nog geen gevolgen voor het aantal vliegtuigbewegingen op Rotterdam-Dayek Airport. Dat nam in het eerste kwartaal van dit jaar toe met bijna 100 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In de CBS-cijfers zijn voor het eerst de gevolgen te zien van de oorlog. Nou, die zorgden ervoor dat de prijs voor kerosine verdubbelde. Nog niet alle luchtvaartmaatschappijen hebben dat verwerkt in de prijs voor het ticket. In totaal waren in het eerste kwartaal 6700 vliegtuigbewegingen op Rotterdam-Dayek Airport. Ook het aantal passagiers nam nog steeds toe met ruim 20.000 ten opzichte van vorig jaar. Deskundigen maken zich zorgen om een nieuwe trend onder mannen: het injecteren van testosteron. Het moet ervoor zorgen dat je een heel gespierd lichaam krijgt en dat je het langer volhoudt in bed. Maar dat is dus niet zonder risico, schrijft de Telegraaf. Nou, de trend is bijna uiteraard komen overwaaien uit de Verenigde Staten. Op sociale media wordt het uitgebreid gepromoot. Een deskundige noemt het geen gezonde ontwikkeling. In plaats van bij te spuiten kun je je beter afvragen waarom je mannelijker wilt overkomen dan je eigenlijk bent. Nou, testosteron is natuurlijk een mannelijk hormoon. Online wordt vaak gesuggereerd dat het collectieve testosteron is afgenomen. Maar dat is kul, zegt de deskundige. Er is geen enkel bewijs voor. Hij noemt de testosteron-hype een antwoord op de emancipatie van de vrouw, omdat mannen op meerdere fronten voorbijgestreefd zijn door vrouwen. Nou, bovendien is het ook gevaarlijk om zomaar bij te spuiten. Je gooit je hele hormoonhuishouding overhoop. En dat kan enorme gevolgen hebben, bijvoorbeeld kleinere ballen. En ik denk, kan me zo voorstellen dat wat misschien precies het tegenovergestelde is wat je wil bereiken.
16: Ja, kleine ballen, dat is nog niet zo heel erg, toch? Kleine ballen.
2: Ja.
16: Tenminste.
1: Liever dat dan iets anders.
2: Spreek je uit ervaring?
16: Ja, precies.
17: Dit is Radio Rijnmond.
16: Zometeen weer het herexamen, maar eerst Ricky Martin en Christina Aguilera.

0: Dus Ricky Martin samen met Christina Aguilera. Nobody Wants to be Lonely hier bij Radio Rijnmond. En Hans Vasthout, die stuurt al: Peter, kleinere ballen betekent waarschijnlijk ook kleinere zaadproductie. Oftewel langzaam, dat je langzaam vruchtbaar wordt en minder kans op kinderen. Maar ik denk, ja, in het geval van de mensen die dus die testosteron laten inspuiten, is een verminderde kans op kinderen misschien ook helemaal niet zo erg. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Het is vandaag vrijdag, de vrijdag voor een extra lang Pinksterweekend.
1: De examentijd is aangebroken.

0: herexamen.
1: Yes, het is weer tijd voor het herexamen. Ik heb er zin in, want we hebben er eentje in de categorie biologie. Heel toevallig met die kleine ballen. Geen vraag over kleine ballen.
2: Nee, maar wel zo meteen over biologie. En als je het goede antwoord weet op die herexamenvraag, laat het even weten via de Rijnmond-app. Want misschien ga je er wel vandoor met die exclusieve Peter Milou Gerse Rijnmond zoeken. En je gaat in de Grabbelton voor die maandprijs. En dat is een actief uitje naar keuze voor 10 mensen. En die sluit je af met een heerlijke lunch of barbecue.
1: En vandaag maken we de eindexamenkandidaten van het VWO. Die maken zich op voor het eindexamen biologie. En daarom ook een biologievraag hier op Radio Rijnmond. En die vraag luidt als volgt. Hoeveel chromosomen heeft een mens normaal gesproken? Dus hoeveel chromosomen heeft een mens normaal gesproken? Is dat A, 23? B, 46? Of C, 92? Hoeveel chromosomen? Luister goed. A, 23. B, 46. Of C, 92. Heb je enig idee? Laat het weten. De Rijnmond-app staat open voor elk goed antwoord. En alleen dan word je beloond met mooie prijzen.
3: Anyway!

0: Het is Radio Rijnmond met Lizzo en About Damn Time. En mocht je denken, hoe laat is het dan? Nou, het is 17 minuten voor 8 inmiddels. En dat betekent dat iemand zich al klaarmaakt voor een heel belangrijk gevecht. En wie dat is niemand minder dan...
1: Rico Verhoeven, as he takes on the universally recognized heavyweight champion of the world, Alexander Usyk.
0: Ja, het is heel bizar, want we kennen Rico Verhoeven natuurlijk als kickbokser, niet als bokser, maar morgenavond is het echt zover. Dan staat hij dus in de ring tegenover bokskampioen Alexander Usyk uit Oekraïne. En aan de telefoon vanuit Egypte de Rotterdammer Leon Aardgeers, die Rico Verhoeven steunt namens de Nederlandse profboksbond. Goedemorgen, Leon.
2: Goedemorgen.
0: Waar ben je op dit moment en hoe is de sfeer daar?
2: Ik zit in Egypte, in Cairo. Ik ben gisteravond aangekomen. En ik moet zeggen, ja, het is natuurlijk ook hier vroeg in de ochtend. Ja. Maar het begint wel te leven, zeker als ik deze aankondiging zo van jou hoor.
0: Ja, het begint te leven inderdaad. Hè? Maar ja, hoe belangrijk, hoe bijzonder is dit gevecht nou eigenlijk?
2: Ja, het is een heel bijzonder gevecht natuurlijk. Het gaat om de wereldtitel en de titels staan ook echt op het spel. Hè? Dus waaronder bijvoorbeeld de WBC-titel, een van de grootste titels die er is. Ja, en Alexander Usyk is wereldkampioen al ongeslagen 24 wedstrijden lang. Dus dat is een hele bijzondere.
0: Maar dat kan toch eigenlijk helemaal niet? Want ik zei het al, Rico Verhoeven is kickbokser. Dat betekent dat je ook mag trappen. Maar dat mag hij straks niet doen. Dat is juist zijn kwaliteit. Waar begint die Nederlander toch aan?
2: Nou goed, kijk, hij is 12 jaar undisputed king of kickboxing. Ja, en hij gaat nu boksen. Dus dat is een bijzonder gevecht. Hij had eigenlijk natuurlijk niet gekund. Hè. Je moet gerankt zijn, wil je voor de wereldtitel boksen. Maar goed, in deze wereld is natuurlijk alles te maken en mogelijk te houden. Dus dit gevecht gaat gewoon plaatsvinden. En het is een groot gevecht.
0: Ja, en het is ook belangrijk voor de boksindustrie. En waarom dat zo is, dat vertel je ons over een uurtje. En wat Rico Verhoeven gaat verdienen, misschien wel met deze wedstrijd, horen we ook over een uur van je. En hoe dat gevecht tot stand is gekomen. En hoe groot is nou eigenlijk de kans dat Rico Verhoeven gaat winnen? Nou, je hoort het al. Ik heb nog genoeg vragen aan je. En daarom schakelen we over een uur weer naar Egypte, naar Leon, voor meer informatie. Oké? Okay?
2: Hartstikke leuk. Tot
0: samen. Leon Aardgeers dus vanuit de Nederlandse Profboksbond. Eerst Abba.

0: De fans waren er gek op. Op deze disco-track van ABBA. Maar de bandleden zelf hadden er best wel moeite mee. Want het paste niet, het voelde niet helemaal als ABBA. Summer Night City, hoorde je hier bij Radio Rijnmond.
1: De examentijd is aangebroken. Hou je

0: Herexamen.
1: En het VWO maakt zich vandaag op voor eindexamen biologie. En daarom onderwerpen we jou ook aan een biologievraag. Milou, jij was totaal niet goed
2: ik
1: in biologie.
2: Ik was niet goed in biologie. Ik weet nog dat ik als brugklasser mijn eerste biologietoets moest maken. En die ging over organismes.
1: Ja.
2: En ik had een hele mooie samenvatting geschreven. En mijn moeder die kijkt zo naar die samenvatting op een gegeven moment. En overal stond niet organisme, maar orgasme. Ik had in mijn snelheid overal orgasme opgeschreven. Maar ja, 12-jarig Miloetje wist nog niet helemaal wat dat was. Dus mijn moeder zegt, wat heb jij nou opgeschreven? Gaat de eerste toets gelijk over de koetjes of de bloemetjes en de bijtjes?
1: Ja,
2: ik zou nee, over organismes. Ze zegt, nou dat staat er niet. Ik zeg, wat staat er dan wel? Ze zegt, dat hoor je waarschijnlijk volgende week wel.
1: Geweldig.
2: En Piet uit Vierpolders, goedemorgen.
3: Hallo, goedemorgen.
2: Was jij wel goed in biologie vroeger op school?
3: Ja, gewoon gemiddelde leerling, denk ik. Maar ik vond het altijd wel een leuk vak. En ja, zo'n vak wordt ook mede natuurlijk gekleurd door een leraar, hè, als die het een beetje leuk brengt.
2: Klopt.
3: Ja. Is natuurlijk ook niet verkeerd.
1: Ben ik nog zo met je eens. En weet je nog hoe die van jou heette, die leraar?
3: Ja, dat was meneer Hartkamp.
1: En wat maakte hem zo leuk?
3: Ja, gewoon de sfeer, de gezelligheid, een grapje tussendoor. Ja. Maar ook wel streng kunnen zijn, hoor. Ik bedoel, er waren wel regels.
1: Ja, ja, ik denk niet dat je vorige week afgestudeerd bent. Dat is al wel een tijdje geleden, denk ik, hè?
3: Dat is even geleden, ja. Dat zal ergens in 78 geweest zijn,
1: ja,
3: denk ik.
1: En je hebt nog echt meegemaakt. Heb je nog echt meegemaakt op school dat de leraren zo streng waren dat ze zelfs een tik op de vingers gaven?
3: Nee, dat gelukkig niet. Nee.
1: Dat niet? Oh, nou gelukkig maar. Nee. Nou, de vraag van vandaag, en ja, we zijn streng maar rechtvaardig. Hoeveel chromosomen heeft een mens normaal gesproken? Is dat A, 23, B, 46 of C, 92? Pita uit Vierpolders.
3: B, 46.
1: Is dat inderdaad
2: goed?
1: B, 46 en gaat die prijs naar voren aan zee voor de putten? Ik ben benieuwd of het goed is. Ja of nee?
2: Ja! Jij gaat er vandoor met die Gerse Rijnmond sokken.
3: Nou, dankjewel. Geweldig. Leuk.
1: Ja, toch? En wil je nog iemand de groeten doen?
3: Nou, niet speciaal, want anders mis ik natuurlijk weer iemand. Hè. Als ik natuurlijk namen ga noemen, dan is het
1: ook zo. En we hebben je niet gevraagd een bedankbriefje van tevoren te schrijven natuurlijk, hè? Dus
3: nee,
1: ja.
3: Nee, dat is waar.
1: Nou, maak er een mooie dag van. Ga je nog wat leuks doen?
3: Ja, vast wel. Het is zonnig weer, dus daar gaan we de activiteit op afstemmen.
1: Helemaal goed. 27 graden. Pieter gaat genieten daar in Vierpolders. Dit is Marco Borsato. Leef niet meer voor

0: Marco Borsato en ik leef niet meer voor jou. Het is 8:05 inmiddels.
1: En we bellen zo meteen met Sharon uit Dordrecht. Want na amper 2 jaar maakt haar BNB al kans op de prijs van beste BNB van heel Nederland.
0: Ja, dat is wel bijzonder, want hij ligt ook in de Phoenixwijk. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. En we bellen zo meteen ook met Rotterdammer Leon. Je hoorde hem net al heel even kort. Want die is bij Rico Verhoeven in Egypte om hem namens de Profboxbond Nederland te steunen in zijn bizarre titelgevecht tegen de beste bokser van dit moment, Oleksandr Usyk.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
6: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
7: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostoorrotterdam.nl.
6: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
8: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
9: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
11: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
10: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
11: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
12: Oma!
13: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom

0: actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Een hele goede morgen. Het is 8 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond.
3: En zo meteen krijg je weer het beste van de jaren 80, 90 en nu. Belinda Carlisle komt eraan, Harry Styles is onderweg en Helene Fischer. Eerst het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De zoektocht naar de vermiste ambulancemedewerker uit onze regio die zoek was na een wandeltocht op het Caribische eiland Saba is definitief gestaakt. Er is meer dan een week naar hem gezocht, onder meer met speurhonden en drones. De plaatselijke autoriteiten hebben het over een moeilijk besluit. Gouverneur Johnson zegt dan ook dat dit niet de uitkomst is waarop is gehoopt. Erik Matthijssen was ook werkzaam bij de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid. Ook woonde hij in onze regio. Tot nu toe is geen van de opvarenden van het cruiseschip de Hondius besmet met het Hantavirus. Dat blijkt uit eerste onderzoeken na aankomst van de Hondius in de Rotterdamse haven. Toen het schip maandag werd afgemeerd bij de landtong Rozenburg zijn alle 27 mensen die aan boord waren getest. Eerder zijn bij hen aan boord ook al monsters afgenomen en ook die testresultaten waren negatief, meldt het RIVM. Opvarenden met een niet-Nederlandse nationaliteit verblijven tot 17 juni in afzondering in een soort quarantainedorp dat tijdelijk is neergezet. De eerste maanden van dit jaar pakten in Nederland minder mensen het vliegtuig dan het jaar daarvoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor het eerst sinds de corona-uitbraak daalde het aantal luchtvaartpassagiers in het eerste kwartaal. De afname komt niet zozeer door de dure kerosineprijzen, door de oorlog met Iran. Dat effect is nog niet zichtbaar. Het winterse weer speelde vooral een grotere rol, omdat vooral op Schiphol veel vluchten werden geschrapt vanwege de sneeuwval. In Rotterdam is geen sprake van een daling. Hier nam het aantal passagiers toe met tot 430.000. Ook het aantal vluchten nam iets toe. De finale van de play-offs voor een plek in de Conference League gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Beide ploegen wonnen gisteren hun halve finale. Ajax was met 2-0 te sterk voor Groningen. Die wedstrijd werd, omdat de Amsterdam Arena in gebruik is voor concerten, afgewerkt in het stadion van Volendam. Ook de finale wordt aan de dijk gespeeld. Utrecht won met 3-2 van Heerenveen. De winnaar van de play-offs gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. De heenwedstrijd staat al op het programma op 23 juli. Dat is 4 dagen na de finale van het WK voetbal. Dan nog het weer. Veel zon, droog, zomers warm, temperaturen tot 27 graden. Ook vanavond is het helder en droog. Morgen veel zon, droog, in de middag wat wolken en het wordt dan 29 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Dankjewel Dave. Krijg van mij nog de verkeersinformatie. Met op dit moment geen files bij ons in de regio.
3: Zometeen Harry Styles.
5: Jouw recept voor een goede start van de dag.

0: Peter en Milou.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
3: En we mogen weg.
4: Tweede Pinksterdag is de dag van zweet, tranen en doorzettingsvermogen. Op Radio Rijnmond. De finish van de Europa Run. Samen met Europa Run Radio beleven we de finish van honderden teams die vanuit Twente en Frankrijk meer dan 500 kilometer hebben gezwoegd.
5: Wat zijn die paar meters nou?
4: Het doel? Geld ophalen voor mensen die moeten leven met kanker. Al 35 jaar lang.
6: Wij gaan deze Europa Run weer even nemen.
4: 25 mei, vanaf 12 uur. De Europa Run. Live op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl.
7: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
8: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
11: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?

0: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
0: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
0: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: Eruit! Met Peter en Milou.
7: Radio met een grote R.

0: Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth. En precies 31 jaar geleden vandaag schalde dit nummer over een veel te lege Mullenpier in Rotterdam tijdens het festival Maaspop, waar veel te weinig mensen op afkwamen, waardoor dus Belinda Carlisle, maar ook Elton John, Toto en Stevie Wonder uitkeken over een nogal verlaten vlakte in Rotterdam. Een hele goede morgen, welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Zo net voor het Pinksterweekend, een extra lang Pinksterweekend dat uitstekend gaat beginnen. Heerlijk zomers, weer vandaag ook met maximaal 27 graden. En het blijft gewoon de komende dagen fantastisch.
1: En geen files op dit moment, maar wel even opgelet, want de Noordtunnel op de A15 is tijdelijk dicht vanwege een te hoog voertuig.
0: En Ines Wesky is geschrokken en teleurgesteld, zo laat ze weten, dat de rechtbank in Rotterdam haar gisteren schuldig heeft verklaard aan deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi.
1: En na 3 mislukte pogingen zijn de Deense autoriteiten vandaag gestopt met de berging van de dode bultrug Timmy. Het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam heeft nog even geduld nodig, want zij zouden Timmy graag opnemen in hun collectie, mits er ruimte is.
0: En de zoektocht naar Erik Matthijs op het Caribische eiland Saba is gestaakt. De 53-jarige ambulanceverpleegkundige van de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid keerde vorige week woensdag niet terug van een wandeling, waarna er intensief naar hem werd gezocht, maar tevergeefs dus.
1: En zometeen bellen we met de van origine Indiase Sharon, die voor de liefde verhuisde naar Dordrecht en naar een bed and breakfast begon. En na amper 2 jaar kans maakte een hele mooie prijs.
0: Het is wel bijzonder. Het is namelijk in de wijk Sterrenburg. Ik heb even gekeken. Het is 15 minuten fietsen van het centrum. 4 kilometer ongeveer. En het ligt in de Phoenixwijk. Wat maakt het dan zo aantrekkelijk? Die B&B, waardoor die verkozen wordt misschien wel tot de beste van Nederland. Eerst Harry Styles nu bij Rijmond.

0: American Girls van Harry Styles hoorde je bij Radio Rijnmond. En die Harry Styles die is dus tot en met 5 juni voor 10 shows liefst in de Amsterdam Arena. Bizar, waardoor Ajax, die moet dus bij Volendam spelen in de na-competitie. Ja, dat vind ik dan wel weer grappig natuurlijk. Maar die Harry Styles was niet zo goed, hè?
1: Nee, het was zo slecht daar in de arena dat je hem gewoon niet hoorde zingen. Hij kwam niet boven het bandje uit.
0: Ja, dat hoorde ik van onze collega Teun Willems. Die was daar geweest en die was enigszins teleurgesteld over het optreden.
1: Hij zelfs zat Harry op een gegeven moment gewoon ophield met zingen, omdat hij toch niet te verstaan was.
0: Dat kan toch niet? Heb je het over een wereldartiest? Ze moeten gewoon weer naar Rotterdam komen.
1: Weg met die arena. Kom naar Ahoy.
0: Ja, of naar de Kuip. Maar ja, dat kan niet meer natuurlijk. Zometeen bellen we die Bed & Breakfast die kans maakt om de beste van Nederland te worden. En die ligt bij ons in de regio, notabene in de Vinex-wijk. Nou, hoe dat zit, dat hoor je zometeen. Eerst Modern Talking nu bij Peter en Milou op Radio Rijnmond. You can win if you want.

0: Ja, we schakelen zo meteen naar Egypte, want daar is Leon van de Profboxbond. En die is daar om Rico Verhoeven te steunen. Maar dit is wel een goede boodschap voor hem van Modern Talking. You can win if you want, Rico. Geen enkel probleem.
1: En als je dacht dat je voor een topverblijf naar de Veluwe of Zuid-Frankrijk moet, dan heb je het mis. Want Bed & Breakfast Hesha in de Dordtse wijk Sterrenburg is namelijk genomineerd voor de titel Beste B&B van Nederland 2026. En dat terwijl ze pas 2 jaar bezig zijn. Eigenaresse Sharon Kerkhoven, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, ik hoorde dat jij het nieuws dan weer hoorde via de lokale media, omdat je gewoon een mail had gemist over dat je genomineerd was. Dus ik ben benieuwd, Sharon, hoe gaat het met je? Is het al een beetje geland, dit nieuws?
2: Nou, nog niet hoor. De wangetjes met een brede glimlach, die zijn nog omhoog, ja.
0: Nou, ik weet nog wel waar jullie in uitblinken. Blij. Jullie blinken uit in gezelligheid en gastvrijheid, klopt dat?
2: Ja. Hartstikke.
0: Wat leuk zeg. Jullie zijn pas 2 jaar bezig. Hoe is deze B&B tot stand gekomen eigenlijk?
2: 6 jaar geleden, of nou inmiddels 8 jaar geleden, had mijn man de bungalow gekocht en helemaal zelf verbouwd. En ja, ik vond het begin niks. En toen zei hij van nou, je wilde toch altijd een B&B? Nou, en toen kreeg ik echt dat klimlach niet van mijn gezicht, twinkeling in mijn ogen. Ik dacht, ja!
1: Je had helemaal geen nieuwe auto nodig van je man. Je had gewoon een B&B nodig.
2: Ik wilde gewoon een B&B. Geen nieuwe auto, nee.
0: Wat leuk, joh. Nee, jullie B&B ligt in de wijk Sterrenburg in Dordrecht. Dat is toch een Phoenix-wijk? Soort van?
2: Een Phoenix-wijk? Nee, joh. Het is een oude wijk. Gewoon, gewoon met allemaal merendeels oudere mensen. Het begint nu een beetje jongeren binnen te stromen.
0: Oh.
2: Maar midden in het groen, echt niemand verwachtte. Al onze gasten zeggen ook van, hoe dan? Het is zo mooi, het is zo groen.
0: Oh, ja?
2: En aan de buitenkant zie je het niet. Het is echt een verborgen parel.
0: Oh, wat goed zeg. Ja, want onze nieuwslezer Dave Datema woont er ook. En die woont meer in het Phoenix-gedeelte dan van die wijk blijkbaar. Dat ligt een stukje daaronder. Maar het is ongeveer 4 kilometer van het centrum ook. Hè? 15 minuten fietsen.
2: Klopt, ja. Nou. 15 minuten fietsen. Op de gewone fiets dan, hè? Niet elektrisch.
0: Nee, elektrisch ben je binnen 3 minuten natuurlijk. En een fatbike binnen een seconde.
1: Hé, hey, maar Sharon, jij klinkt hartstikke enthousiast natuurlijk. Jouw origine, die liggen in India, heb ik gehoord. Ja, hoe groot is dat verschil tussen India en Dordrecht dan wel niet?
2: Ach man, hoe kan ik dat beschrijven? Universum?
0: Ja.
2: Ja, dag en nacht verschil. Het is niet te vergelijken, maar ja, dit is... Ja, weet je, ik ben al inmiddels bijna 38 jaar hier in Nederland.
0: Oh ja.
2: Dus ja, ik ben verkaasd.
1: Dat snap ik.
0: Verkaasd.
2: Ja.
0: Ja, nee, daar kan ik me iets bij voorstellen.
2: Nederland
0: inderdaad.
2: In mijn hart, ben nooit teruggegaan, wil nooit terug. Dit is mijn thuis. Fiets onder mijn kont.
0: Hupsakee. Nou, wat ontzettend leuk zeg. Ik hoor het al. Het is heel gezellig bij jullie bij die B&B. En we gaan natuurlijk voor jullie duimen. Want jullie zijn de enige bij ons uit de regio die kans maken op die eretitel. Die eretitel van beste bed and breakfast van Nederland. Wanneer hoor je het? Oh, je begint weer te gillen, lieve schat. Je doet net alsof je het nu weer voor het eerst hoort. Wat een heerlijke...
1: Heerlijk.
2: Alsof ik al gewonnen heb, weet je niet?
1: Nou, zo voelt het misschien wel, ja.
2: Weet je, die titel is hartstikke leuk en tuurlijk. Ja, we zijn super trots op wat we doen.
0: Ja.
2: Maar ja, gewoon dit is al een cadeautje, hè. De nominatie is al een cadeautje, dus ja, we hoeven... Ja, ook winnen we niet, maar ja, als we winnen, des te meer gil ik. Dus super. Echt
0: ja,
2: super.
0: Echt geweldig. Nou, ik ga voor jullie duimen, echt waar. Ik hoop dat jullie het worden.
2: Jongen.
0: En heel veel succes, fijne dag, hè. Geniet ervan.
2: Dank je.
0: Dag, lieverd.
2: Doei, doei. Dag, Manu. Doei.

0: platen van de jaren 80,
1: 87,
2: 90,
3: en nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: En waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Ik heel veel aandacht trekken, hè?
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou.

0: The Jam bij Dario Rijnmond in a town called Mellis.
1: En het is bijna tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Dave Datema.
2: Hij is misschien relatief oud, maar was gisteren wel weer de grote man. Over wie het gaat, dat hoor je zo meteen.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
5: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
4: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
6: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
7: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Behrens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Behrenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
8: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
7: Behrens Verf, ook erkend dealer van professionele Sikkens Verf. Kom snel langs in onze winkel.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Rode Rijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
10: Luxor presenteert Tombola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
11: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
12: Hoe kom ik hier weg?
11: Vragen die over je toekomst gaan.
13: Hoe word ik beter in mijn vak?
11: Of één die je wakker houdt.
14: Hoe begin ik weer met werken?
11: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
1: Een hele goedemorgen, het is 8:30. Je luistert naar Radio Rijnmond met op dit moment geen files bij ons in de regio.
0: Dat is toch wel lekker. Ja, een hele hoop mensen zijn ook vrij vandaag, heb ik het idee. Dan gaan we naar Steven van der Gijzen, want die werkt wel. En op niet zomaar een dag. Het is de intrede van de zomer, mag ik wel zeggen. The revival of the summer.
15: Goedemorgen Peter, dat kun je gerust stellen inderdaad. Want de korte broek en de slippers die kunnen vanaf vandaag de komende dagen ook weer aan. We krijgen een hele reeks aan fraaie zomerdagen. Te beginnen dus met vandaag volop ruimte voor de zon. Het wordt vanmiddag maar liefst 26 of 27 graden. Dat is ook de eerste zomerse dag van tenminste 25 graden voor Rotterdam. Er staat weinig wind. Op het strand vanmiddag wellicht een verkoelend windje van zee. Want het zeewater is nog koud met een temperatuur van slechts 14 graden. Nou, morgen opnieuw zonnig en warm. Het kan dan lokaal 28 of 29 graden worden. In de loop van de middag kunnen er wel een paar stapelwolken overtrekken. Maar dat is het dan ook wel. Zondag ook volop ruimte voor de zon. 24 tot lokaal 26 graden. Maandag en dinsdag, dat zijn dagen met ook volop zonneschijn. En dan wordt het nog warmer. 25 tot 28. Misschien lokaal wel 29 graden. Nou, vanaf woensdag dan blijft het nog steeds zonnig en droog. Maar dan zorgt een toenemende naar noorddraaiende wind voor iets aangename temperaturen van zo'n 21 graden.
0: Wat is nou de warmste plek eigenlijk bij ons in de regio? Standaard?
15: Nou, toch wel vaak Hoek van Holland bij een aflandige wind, want die hebben te maken met zandgrond. Hoek van Holland was op 1 mei al 25,2 graden. Toen haalde Rotterdam net geen 25 graden. Dus bij een aflandige wind zit Hoek van Holland vaak erg goed.
0: Dankjewel. Steven van der Gijzen was dat. Die maakt zich ook op voor een extra lang Pinksterweekend. Het is inmiddels 8:40 en de hoofdpunten krijg je van Dave. Goedemorgen Dave.
2: Goedemorgen. Tot nu toe is geen van de opvarenden van het cruiseschip de Hondius besmet met het Hantavirus. Blijkt uit de eerste onderzoeken na aankomst van het schip in de Rotterdamse haven. Toen het schip maandag was afgemeerd bij de Landtong Rozenburg. Sorry jongens. Moest even. Toen het schip maandag werd afgemeerd met Landtong Rozenburg zijn alle mensen die nog aan boord waren, dat waren er 27, die werden getest. En eerder zijn er ook al bij hen aan boord monsters afgenomen. En ook die testuitslagen waren negatief, meldt het RIVM. De prijs voor een koopwoning lag de afgelopen maand net iets meer dan 4% hoger dan een jaar geleden. Het is de laagste stijging in ruim 2 jaar tijd, meldt het CBS. Ten opzichte van maart zijn de prijzen zelfs gelijk gebleven. In Rotterdam lagen de huizenprijzen in het eerste kwartaal 4,6% hoger in vergelijking met een jaar geleden. Daarmee volgt de stad het landelijke beeld.
0: Ja, dan heb je het over koopwoningen. Heb je gezien bij die huurwoning in Rotterdam-Delfshaven? Dat was op de Schiedamseweg. AD had daar een artikel over gemaakt. Had iemand een foto gemaakt van een enorme rij. Het leek wel zo'n rij als bij de oliebollenkraam van Richard Visser. Dat was niet normaal. Dat waren allemaal mensen die dat huis kwamen bezichtigen.
2: Ja, we zijn er zelf ook nog achteraan geweest om daar in ieder geval met de mensen van het huis ook in gesprek te komen. Dat is helaas niet gelukt. Dat is jammer. En hij is misschien al 41, maar hij presteert nog steeds. Cristiano Ronaldo werd gisteravond kampioen met zijn club Al Nassr in Saoedi-Arabië. Zelf scoorde hij ook nog 2 keer.
12: Ronaldo, eyes for goal. Is about to end Al Nassr's 7-year wait for a league title.
2: Ja, 7 jaar lang is Al Nassr dus geen kampioen geweest. Nu kwam daar dus verandering in. Dat is toch ook wel opmerkelijk, want ja, iedereen kent Al Nassr wel. Want je ziet genoeg ventjes over straat lopen met zo'n shirt, dat geel-blauwe. En dan denk je van nou, die worden elk jaar kampioen. Nee, dit is de eerste keer dus dat Ronaldo kampioen wordt met Al Nassr. Nou, kort voor tijd kreeg hij een publiekswissel. Was zichtbaar geëmotioneerd toen hij rustig naar de kant toe hobbelde. Met zijn 2 doelpunten van gisteravond staat hij nu op 973 doelpunten. En dan is dat doel van die 1000 toch weer wat dichterbij gekomen. En ondanks zijn 41 jaar is hij er op het WK in Amerika ook weer bij.
0: Gaat hij gewoon weer mee, hè, met Portugal? Ja, ja. Ongelooflijk.
2: Ja, je zegt het goed. Hij gaat mee.
0: Ja, hij gaat mee. Maar
2: gaat hij spelen? Dat is de vraag.
0: Ik denk dat hij zichzelf wel opstelt. Ik denk dat hij dat bepaalt, hoor. Hij is de baas in de kleedkamer. Ik heb trouwens nog even gekeken wie de oudste veldspeler ooit was.
2: Ja?
0: Dat is Roger Milla.
2: Oh, van het dansje, van Cameroen.
0: Ja, dat was fantastisch. Ja. In 1990 dachten we al, wat is dit een bijzondere man.
2: Ja.
0: In 1994 stond hij er weer. En maakte hij ook nog een goal.
2: Ja. Ah, heel
0: fantastisch, Roger Miles. We zullen hem nooit vergeten.
16: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen UB40 en de Stones komen er ook aan. Maar eerst Sixpence None the Richer. Radio.

0: best uit de jaren 80, 90 en nu. Je luistert naar Radio Rijnmond met Bauza en Magnetic voor je.
1: Het is een bijzondere dag voor ons, want het vakantiegeld wordt vandaag gestort. Maar het is helemaal een bijzondere dag voor één Nederlander. Want die neemt het vandaag in Egypte op tegen de beste bokser van de wereld. Ja, en wie is die Nederlander? Dat is natuurlijk...
2: Rico Verhoeven, as he takes on the universally recognized heavyweight champion of the world, Alexander Usyk.
1: Yes, het is Rico Verhoeven die maakt zich op voor het gevecht van zijn leven. Dus Verhoeven die staat morgenavond vanaf 10 uur Nederlandse tijd in de boksring tegen die ongeslagen wereldkampioen Alexander Usyk. En dat is best wel bijzonder, want hij is zelf ook ongeslagen. Maar dan in het kickboksen.
0: Ik ben heel erg benieuwd of hij überhaupt wel kans maakt, onze Rico.
1: Ik begrijp, hij mag zijn poten niet gebruiken. Dus
0: ik snap het ook niet.
1: Ik heb het nooit goed gaan. Zometeen schakelen we over naar Egypte. Want daar is Rotterdammer Leo. En die steunt hem namens namens de Nederlandse Profboksbond. Dat is Leon Aardgeers. Zometeen dus vanuit Egypte.

0: In Ahoy zijn ze in november te vinden, maar nu al bij ons hier op Radio Rijnmond. Cheerio Baby van UB40.
1: Rico Verhoeven die maakt zich op voor het gevecht van zijn leven. Hij heeft er heel veel zin in. Hij zei zelfs al...
2: Ik heb altijd een beetje een gevoel van... Oké, ze willen even de temperatuur van het water voelen, zeg maar.
3: Ja.
2: Oké, nou geloof me, de temperatuur van het water is kokend heet, vriend.
1: Yes, kokend heet, vriend. Hij heeft geen testosteron nodig, hoor, die Rico Verhoeven, kan ik je vertellen. Morgenavond is het zover, 10:00 Nederlandse tijd in de boxring dus... met de ongeslagen wereldkampioen Oleksandr Usyk uit Oekraïne. Dat is natuurlijk heel bizar, want we kennen Rico Verhoeven als kickbokser, niet als bokser. Nu mag hij meteen een titelgevecht gaan doen. Aan de telefoon vanuit Egypte de Rotterdamse Leon Aardgeers... die hem steunt namens de Nederlandse prof Boksbond. Een hele goede morgen, Leon.
4: Goedemorgen.
1: We zien jou ook op TV, Rijnmond, op dit moment. Want je bent te zien vanuit je hotel. En heb je Rico Verhoeven al gezien eigenlijk?
4: Nou, dat is toevallig dat je dat vraagt. Want ik zit hier tegenover de ontbijtzaal. Ik heb zelf al ontbeten. Ik was vroeg wakker vanochtend. Maar hij komt net binnen, een minuut geleden. En ik moet zeggen, ja, dan komt er wel iemand binnen, hoor. Want die ziet er super, super fit uit.
1: Ja? Zo. Ja, dat moet ook wel natuurlijk, ja, hè. Heeft hij goed getraind, denk je? Is hij überhaupt in staat? Laten we meteen de hamvraag maar stellen. Hoe groot acht je de kans dat hij gaat winnen?
4: Nou, kijk, de statistieken die zeggen natuurlijk dat Usyk wint. Dat is een bokser, die is van de uitzonderlijke klasse. Ongeslagen, 24 wedstrijden, met veel amateurpartijen gebokst, honderden. Dus de statistieken wijzen niet positief uit voor Rico. Maar aan de andere kant, het is natuurlijk gewoon een heavyweight title. Dus ja, iedereen die erin stapt, die maakt een kans. En Rico is natuurlijk undisputed kickboxkampioen, 12 jaar lang. Dus dit is ook wel echt wel een clash die je wilt zien.
0: Maar ja. Leon, daar zeg je het al, hij is kickboxkampioen en geen bokser. Waarom gaat hij dan toch die ring in met een bokser?
4: Ja, hoe deze partij tot stand is gekomen, dat hopelijk krijg ik daar de ins en outs ook van te horen deze dagen. Maar het is natuurlijk wel een mooie affiche, hè? Natuurlijk de ongeslagen kampioen het boksen, ongeslagen kampioen kickboksen en die tegen elkaar. Er is een hoop geld mee gemoeid. Iedereen wil dit toch zien uiteindelijk. Er is ook wel veel tegenstand, hè, van mensen die zeggen, ja, hoe kan dat nou dat een kickbokser een bokswedstrijd kan doen, hè? Want dan moet je normaal liter gerankt worden. Dus moet je eligible zijn voor zo'n titelgevecht.
1: Ja.
4: Maar ja, we willen het wel allemaal zien.
1: Ja, precies, we willen het allemaal zien. En waarom vind jij het belangrijk dat dit gevecht gehouden wordt?
4: En voor de boksport is dit natuurlijk fantastisch. Kijk, Rico is jarenlang een fantastisch uithangbord geweest voor het kickboksen. Ja, als boksbond moet je dit natuurlijk omarmen. Dat iemand met zo'n reputatie erin in gaat. En ja, ik hoop dat hij blijft boksen.
1: En hoop je op een soort van Max Verstappen of Raymond van Barneveld effect? Dat de sport ineens als een soort vliegwiel dat het gaat zijn?
4: Ja, tuurlijk. Je ziet dat de boksport de laatste jaren toch steeds meer bekender wordt. Of terugkomt in Nederland. Nederland was van origine natuurlijk heel lang geleden ook echt een boksland. Maar dat komt langzamerhand weer terug. Dat zou natuurlijk prachtig zijn.
1: Ja, dat zou zeker
0: hoeveel
1: prachtig zijn.
0: Hoeveel verdien je nou als je zo meteen in de ring staat, Rico en die ander?
1: Ik ben wel benieuwd, ja.
0: Is dat veel geld?
4: Wat was je vraag, sorry?
0: Hoeveel ze nou krijgen na afloop?
4: Dat loopt wel in de miljoenen. En hoe zo'n verdeling is, dat weet ik. Maar er is heel veel geld mee gemoeid. Dus het is natuurlijk op pay-per-view. En over de hele wereld checken mensen in natuurlijk om dit te doen. Dus de schattingen zijn dat er over de hele wereld natuurlijk gewoon honderden miljoenen mensen kijken.
1: Ja, dat is absurd. Het gewicht van?
4: Nou, het gewicht van deze wedstrijd is echt groot. Het is echt een wereldtitelgevecht.
1: Ja.
4: Dus dat is heel, heel bijzonder.
1: Ja, het is ook heavyweight, hè? Maar dan in meerdere opzichten. Ik ben ook heel erg benieuwd, want inderdaad, DAZN zendt het dan uit. En dan betaal je gewoon $25 pay-per-view, hè? Dus moet je nagaan, als er inderdaad miljoenen mensen kijken, hoeveel geld ermee gemoeid is. Absurd, maar ook voor de verliezer.
4: Ja.
1: Dus Rico Verhoeven, 12 rondes doen ze er geloof ik ook. Ook al wordt hij een paar keer flink op zijn gezicht getimmerd. Ja, hij is straks wel multimiljonair.
4: Ja, maar ik denk niet dat hij het daar alleen voor doet, hoor. Natuurlijk is dat hartstikke mooi, maar het is natuurlijk ook echt een sportman.
1: Jawel.
4: En het is ook wel echt een uitdaging. En je vroeg eerder al van, ja, hij is fit en heeft hij hard getraind. Ik denk dat hij dat altijd doet. En dit mag je niet onderschatten. Je staat tegen de allerbeste bokser die er op het moment rotloopt. Dus ik denk dat hij dat heel serieus heeft aangepakt.
0: Hij zou wel een deel van zijn winst aan jou mogen geven. Want ik heb gehoord dat hij zonder jou kon hij daar niet eens staan.
4: Nou zo. Nee. Nee, dat moet even gerectificeerd worden. Nee, wat er is natuurlijk, hij moet voor een bond, hij bokst vanuit Nederland. En dan moet de Nederlandse boksbond moet dat natuurlijk accorderen. Ja. He, dat is een licentie. Dus daar zijn wij alleen maar ontzettend blij mee dat hij dat vanuit Nederland wil doen.
1: Ja, maar hij is er ook heel erg blij mee dat je dat akkoord hebt gegeven, denk ik. Dat je die handtekening hebt gezet.
4: Ja.
1: Niet zo bescheiden, hè, Leon?
4: Nee.
1: Hey, geniet ervan ook. Echt, jij zit natuurlijk vooraan. Jij kijkt daar straks naartoe. Echt, nou, dat is echt fantastisch om dat mee te maken, kan ik me zo voorstellen.
4: Je ziet al dat ik de hele tijd met een glimlach op mijn gezicht zit. Ja. Dus,
1: Dat zie ik inderdaad. Kijk nog even op zo'n ontbijtbordje zo meteen, wat erop ligt. Ik ben benieuwd.
4: Of hij alles op heeft gezeten.
1: Ja, en wat hij nou eet inderdaad. Croissantje, een paar eitjes erbij. Ik ben heel erg benieuwd.
4: Dat is goed.
1: Leon, succes, plezier vandaag, hè?
4: Jullie ook succes, hè, vandaag.
1: Dankjewel. Dit is de nieuwste single van de Rolling Stones, In the Stars.

0: Ongelooflijk, wat een energie hebben die gasten nog. En Mick Jagger in de zijn, oftewel de Rolling Stones. En de nieuwste single In The Stars.
1: En die hoor je uiteraard hier op Radio Rijnmond. En het nieuwe studioalbum verschijnt op 10 juli van dit jaar. Dus over een paar maanden. En die heet Foreign Tongues. En ja, uiteraard was dit een heel mooi voorproefje daarvan.
2: En we gaan de laatste keer deze week de boer op met Ruud de Boer. Met onder andere in de 5 naar 9 Boudewijn de Groot en Tupac.
1: Ja, geweldig, wat een combinatie, hè? Boudewijn de Groot en Tupac. Het kan allemaal in de 5 na 9. Want Status Quo in the Army nou komt ook nog voorbij. En wat dacht je van Midnight Oil? Zometeen dus de boer op met de one and only Ruud de Boer.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
6: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
7: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
8: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
7: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
9: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
10: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
13: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
14: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Steen, evenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
0: In Oude Tong is het 17 graden. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. De boer op, daar luistert hij naar. Het is bijna 9 uur. Zometeen verklaar ik de koffiecorner van dit programma officieel voor geopend. En je weet het, dat is de plek waar je terecht kunt

0: bracht me een beetje op het idee. Ben jij nou ook zo benieuwd waar jij vandaan komt? Heb je wel eens aan stamboomonderzoek gedaan en ben je trots op je afkomst? Zomaar wat dingen die je met me zou kunnen delen in de koffiecorner. Open de app, rechtsboven klik op AppOns, is het advies. En zometeen ga ik praten met een luchtfietser. Een luchtfietser. Ja, Dirk heet hij. En waar die naam vandaan komt en welke vijf mooie platen erbij horen in de 5 naar 9, dat hoor je zometeen na het nieuws met Dave Datema. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Leden van het Urban Search and Rescue Team die op Samen hebben gezocht naar de vermiste Erik Matthijssen zijn weer onderweg terug naar Nederland. Gisteren werd bekend dat de zoektocht naar de vermiste ambulancemedewerker uit onze regio definitief is gestaakt. Matthijssen werd als vermist opgegeven na een wandeltocht op het Caribisch eiland. Daarna is al gezocht met onder meer speurhonden en 11 leden van het USAR-team. Dat heeft dus niets opgeleverd. Matthijssen was zelf ook lid van dat USAR-team. Daarom noemt het de organisatie het onwerkelijk dat ze naar hem op zoek waren. Niet alleen voor de 11 die daadwerkelijk op Saba waren, maar ook de ruim 100 teamleden die met hem hebben gewerkt. De Eergade Blijdorp heeft gisteren 2 schoolklassen de dierentuin uitgezet na een grote vechtpartij. Tussen 2 groepen jongeren uit Delft ging het helemaal mis. Er waren tussen de 30 en 60 jongeren bij betrokken. Wat de aanleiding was voor de vechtpartij is niet bekend. Maar eerder op de dag was het ook al even onrustig. Maar later liep het pas echt uit de hand. De politie stuurde meerdere wagens om de orde te herstellen en ook de politiehelikopter zou zijn ingezet. Volgens de diergaarde is er niemand aangehouden. De scholen kregen te horen dat ze het park uitpoesten en daar is gehoor aan gegeven. De eerste maanden van het jaar pakten in Nederland minder mensen het vliegtuig dan het jaar daarvoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor het eerst sinds de coronapandemie daalde het aantal luchtvaartpassagiers in het eerste kwartaal. De afname komt niet zozeer door de dure kerosineprijzen en de oorlog in Iran, dat effect is nog niet zichtbaar, maar het winterse weer speelt een grote rol, omdat vooral op Schiphol veel vluchten werden geschrapt vanwege de sneeuwval. In Rotterdam is geen sprake van een daling. Hier nam het aantal passagiers zelfs toe tot 430.000 in het eerste kwartaal. Ook het aantal vluchten steeg iets. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen in Europa is in 10 jaar tijd fors toegenomen. Dat meldt de Europese Gezondheidsdienst, de ECDC. Vooral gonorreu en syfilis komen vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu sinds 2015 verdrievoudigd tot meer dan 100.000. En syfilis kwam 45.000 keer voor. In Nederland was voor beide SOA's ook een stijging van het aantal infecties te zien, maar minder dan het Europees gemiddelde. Volgens de onderzoekers wachten mensen tegenwoordig langer met testen. Verder moeten landen meer doen aan preventie. Dan nog het weer bij ons in de regio. Veel zon, droog, zomers warm, temperaturen tot 27 graden vandaag. En ook vanavond is het helder en droog. Morgen veel zon, droog, in de middag wat wolken en het wordt 29 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Dankjewel, Dave. Zometeen de 5 na 9 in De Boer op. Ik ga praten met Dirk en hij is luchtfietser. Wat is een luchtfietser? Nou, dat hoor je zometeen. En je hoort ook zometeen welke 5 platen daarbij horen in de 5 na 9.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
4: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
5: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van der Linde in Waddinxveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
6: Ja, ook bij Van der Linde.
4: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
7: True Lease met Grenke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
9: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
10: Oh, wat betekent dat voor mij?
9: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
10: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
9: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
10: En moet ik verder nog ergens op letten?
9: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: De Boer op. Ruud de Boer.
4: Radio met een grote R.
6: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5. Na 9. De 5 na 9.

0: Midnight Oil hoorde je. En The Beds Are Burning, de eerste van.
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5 na 9.
0: Aangevraagd door de luchtfietsers. Dirk Kuiken, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Een luchtfietser, het is een geuzennaam, maar dat moet je me wel even uitleggen.
2: luchtfietsers en luchtfietsen, dat is eigenlijk een negatief begrip, hè?
0: Ja.
2: Dat staat voor mensen die een beetje naïef zijn, een beetje dromerig en misschien niet helemaal met twee benen in de wereld staan.
0: Ja, en toch die geuzennaam dan, waarom?
2: Wij zijn fietsers, dus wij komen ook op voor schone lucht. We zijn activisten en eigenlijk zien we naïviteit of het dromen van een betere wereld eigenlijk helemaal niet als iets negatiefs, maar juist als iets goeds.
0: Ja,
2: zonder idealen dan verandert er nooit iets.
0: Nee, dat is natuurlijk in het maatschappelijke debat heel veel te doen natuurlijk, hè, om klimaatactivisten. Hè, inderdaad, heel veel mensen die zeggen, de acties zijn te rigoureus of hoe naïef kun je zijn. En toch pomp je die banden op en zet je het op een fietsen.
2: Ja, absoluut. Ja, voor ons is dat ook een manier. Ja, het is ook een manier van leven. Het is ook laten zien van je kan ook anders in de wereld staan. Ja, hè? Je hoeft niet altijd zo te haasten. Je kan ook op de fiets kom je eigenlijk overal.
0: Ja, precies.
2: En je maakt alles mee, van de mooie natuur tot aan de vervuiling in de Rotterdamse haven bijvoorbeeld.
0: Ja,
2: je krijgt alles mee. Dus je staat echt wel met twee benen in de wereld. Ja. En dan zie je ook wat er eigenlijk moet veranderen.
0: Ja, ja. Jullie gaan fietsen helemaal naar Duitsland?
2: Ja.
0: Ja. En wat gaat daar gebeuren?
2: Daar gaat een hele grote actie plaatsvinden. Ik weet niet of je dat kent. Dat heet Ende Gelände. Ja. En dat staat op zijn Duits voor tot hier en niet verder.
0: Ja,
2: en dat zijn hele grote acties. Vast wel eens beelden gezien van duizenden mensen die van die witte overals dan bruinkoolmijnen in het Roergebied bezetten.
0: Ja, ja.
2: Dit keer is er weer zo'n actie.
0: Ja.
2: Deze keer gaat het ook over LNG-gas.
0: Ja.
2: Daar zijn jullie in Rotterdam ook uitermate bekend mee. Er is ook een grote terminal in Rotterdam.
0: Ja, ja.
2: LNG wordt gepresenteerd als relatief schoon.
0: Wat is het toch ook?
2: Nee, dat is het totaal niet. Want het komt van schaliegas, hè, wat met name in Amerika gewonnen wordt. En dat is eigenlijk nog veel vervuilender dan kolen.
0: Ja, ja.
2: Dus daar moeten we ook iets tegen doen.
0: Ja, ja,
2: het is geen oplossing.
0: Nee, jullie gaan met een aantal fietsen richting Duitsland. Daar is het verzamelen in internationaal verband.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. En dan onderweg wil je natuurlijk wel even wat op je oortjes hebben. En daar komt dan die 5 naar 9 uit. The Beds Are Burning, zeker. Waar komt die vandaan trouwens, Dirk?
2: Beds Are Burning komt volgens mij uit Australië, toch?
0: Maar ik bedoel, waar komt die keuze vandaan?
2: We hebben natuurlijk een beetje gekeken naar nummers die enigszins activistisch zijn.
0: Ja,
2: of die iets met klimaat te maken hebben. Of die gaan over hoe slecht het eigenlijk in de wereld gaat.
0: Ja, ja.
2: En Beds Are Burning, dat zegt het eigenlijk al.
0: Ja,
2: hè? Dat,
0: In de Army Now zie ik ook voorbij komen, Status Quo.
2: Ja.
0: Dat is natuurlijk, je voelt je natuurlijk wel een beetje, mag ik het zo zeggen, een pro-klimaatleger. Schrik en opfietsen vind ik heel leuk dat jullie die ook weer hebben aangevraagd. Die heb ik al heel lang niet gehoord.
2: Ja, dat is eigenlijk een beetje ons lijflied.
0: En Changes, die spreekt denk ik wel voor zich, hè, van Tupac. Die gaan we ook voor jullie draaien. En als die maar geen voetballer wordt, we gaan nu tegen de wind in fietsen. Dirk, met Boudewijn de Groot.
2: Ja, hartstikke leuk.
0: Ik wens je een behouden vaart, mag ik niet zeggen, maar een goede tocht. En doe wel vooral voorzichtig onderweg. Hè.
2: Dat gaan we zeker doen.
0: Okay.
2: En dankjewel.
0: Dankjewel, Dirk.
2: Jo.
0: Hoi. De tweede van de 5 naar 9, aangevraagd dus door de luchtfietsers. Dit is Boudewijn de Groot en Jimmy.

0: Skik en op fietsen bij Radio Rijnmond in de Boerop. Aangevraagd door de luchtfietsers. En dat is een collectief van fietsende activisten. En ze vertrekken vandaag en morgen vanuit Rotterdam richting Duitsland. Voor een protestactie op fietsen dus. Nou, als je meer wil weten over die acties, dan kun je naar deluchtfietsers.nl gaan. En daar zie je meer over hun acties. Als je nou ook een 5 naar 9 wil aanvragen, dan ben je van harte welkom. Hè. Stuur een mailtje naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 naar 9. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
3: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
2: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
4: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
5: Schuifpui nodig? Kom naar ons, Paul en Paul, in Bergsehoek. paulenpaul.nl.
6: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
7: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
8: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
9: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
10: En ook nog eens gratis parkeren.
11: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
12: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
13: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
14: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
15: Wist je dat je oude matras geld waard is? Lever hem in bij Slaapboulevard Kwakernaad in Heinenoord en ontvang inruilvoordeel op je nieuwe matras. Alle voorwaarden vind je op slaapboulevard.nl.
16: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
17: Hoe kom ik hier weg?
16: Vragen die over je toekomst gaan.
18: Hoe word ik beter in mijn vak?
16: Of één die je wakker houdt.
19: Hoe begin ik weer met werken?
16: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Half 10 geweest. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. De boer op, daar luister je naar. Praat mee in de koffiecorner over het nieuws van de dag. Je zou het over van alles en nog wat kunnen hebben. Bijvoorbeeld over het komend Pinksterweekend. Hè. Wat gaat er allemaal gebeuren in jouw leven met het Pinksterweekend? Wat zijn de wilde plannen? Misschien ga je wel Roparunners aanmoedigen of ga je zelfs meedoen met de Roparun. Nou, je mag je team aanmoedigen hoor. Open de app, rechtsboven klikken op App Ons. En kijk jij altijd reikhalzend uit naar de halfjaarlijkse fotosessies van de koninklijke familie?
20: Je zit me nu aan te kijken alsof je vraagt van God, Dave, zegt er eens wat over.
0: Ja.
20: Nou, het antwoord is nee.
0: Nee, oké. Okay. Nee, nou ja, er zijn heel veel mensen die dat wel heel erg leuk vinden om te zien. Dus praat mee in de koffiecorner. Open de app rechtsboven, klik op App Ons. Ik zie een melding van een ongeluk op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Ridderkerk. Ja, dat zal die parallelbaan zijn, inderdaad. Die is ook dicht. Maar er is nog geen vertraging gemeld. Zodra er meer bekend wordt, dan hoor je dat natuurlijk hier bij Radio Rijnmond. Het weer voor Zuid-Holland, ja, de zomers warm, hè. Temperatuur tussen de 25 en 27 graden. Een verkoelend zeewindje zou kunnen opsteken langs de kust. Vanavond en vannacht helder en droog met minima rond 13, 14 graden bij weinig wind. Morgen opnieuw veel zon en droog. Maar in de middag trekken ook wel een paar wolken voorbij. Maar dat maakt niet uit voor het zomerse gevoel. Het wordt namelijk nog warmer met temperaturen oplopen tot 29 graden in Zuid-Holland. De hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
20: Goedemorgen. De politie heeft 6 mensen aangehouden in een onderzoek naar phishingmail. De verdachten zijn tussen de 14 en 23 jaar en komen uit Amsterdam, Ridderkerk, Voorne aan Zee en Rotterdam. Voor het onderzoek trapte de politie bewust in zo'n phishingactie. Dat is bijvoorbeeld dat oplichters die sturen een mailtje of een appje met dat er iets mis met bankgegevens. En dan komt er iemand langs om je bankpas op te halen. Nou, de aangehouden verdachten kwamen allemaal die bankpas ophalen omdat er zogenaamd wat mis zou zijn. Nou, veel vaak zijn die bankpasophalers deel van een grote cybercrimineel netwerk. En daar doet de politie nu ook verder onderzoek naar. Die gaan er blij op het gisteren twee schoolklassen de dierentuin uitgezet na een vechtpartij. Twee groepen jongeren uit Delft gingen met elkaar op de vuist. Er waren tussen de 30 en 60 jongeren bij betrokken. Maar wat dan de aanleiding was, is niet bekend. De politie stuurde meerdere wagens om de orde te herstellen. De scholen kregen te horen dat ze weg moesten. Daar is ook gehoor aan gegeven. En ken je hem nog? Walvis Timmy?
0: Ja, nou, ja. Ze heet eigenlijk heet ze anders, toch?
20: Ja, we houden het gewoon even op Timmy.
0: Ja, alleen het is een vrouwtje, is gebleken na haar dood, hè?
20: Ja. Kan ook gewoon zijn, waarom zou je een vrouw geen Timmy kunnen noemen?
0: Dat is ook zo.
20: Ja, zeker. Ja, ja. Maar goed, de soap is nog altijd niet voorbij.
0: Oh.
20: Het dier ligt voor de kust van het Deens eiland. Mm-hmm. En wat gebeurt er dan met zo'n beest? Dat gebeurt wel vaker. Dan dreigen ze te ontploffen.
0: Ja, dan zwellen ze op. Ja. Ja.
20: Dat zegt ook deze deskundige.
17: Als een zoogdier doodgaat, dan gaan de bacteriën in de darmen, die nemen de zaak over. En daar komt allemaal gas bij vrij. En bij zo'n walvis kan dat nergens heen. Hè? Die zit helemaal verpakt in een dikke laag blubber. Dus dat gas hoopt zich op. En dat wordt een soort drijvende tijdbom.
20: Dus moet er een gat in Timmy worden gemaakt, maar daar moet je wel verstand van hebben.
17: Je moet een keer een hele grote haal geven. En als je een snee maakt van een meter lang of zo, zodat je een groot gat maakt. Want als je een heel klein gaatje prikt, dan moet al dat gas door dat kleine ventieltje zeg maar naar buiten stromen. En dan krijg je echt een enorme gasontploffing. Dus je moet een flinke haal geven en niet bang zijn.
20: Maar waarschijnlijk gaan ze dat niet meer doen, omdat het niet lang meer duurt voordat hij explodeert. Daarom stopte Denemarken gisteren al met de berging van Timmy.
0: Ach, wat luguber allemaal, ja. Zeg.
20: Aan de andere kant, het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam liet weten dat ze best wel Timmy willen hebben. Niet heel Timmy, want die past niet in het natuurhistorisch. Maar een deel, nou, dat is dan meteen opgelost.
0: Oké, dankjewel, Dave.
21: Dit is Radio Rijnmond.
22: De boer op.
0: Met nu, Spargo.

Noah Kane mocht natuurlijk niet ontbreken in het best uit de jaren 80, 90 en nu American Cars. En wie ook niet mag ontbreken is Maria, zo richting Hemelvaart. Dit is Blondie bij De Boer op.

Glennis Grace en Edwin Evers. En wil je niet nog één nacht bij Radio Rijnmond? Ruud stond net bij mij in de koffiecorner. Die tikte me op mijn linkerschouder. Hij zegt, Ruud, je zei net komend hemelvaartsweekend. Heb ik dat net gezegd, zei ik tegen Ruud. Hij zegt, ja, je zei hemelvaartsweekend, maar dat ligt al een tijdje achter ons. We gaan het Pinksterweekend in. Oh ja, dat is waar. Excuus daarvoor. Maar goed, hoe ga je je Pinksterweekend in? Wat zijn de Pinksterweekendplannen? Misschien ga je wel meedoen met de Europa Run. Of ga je teams aanmoedigen? Nou, je kunt je kans pakken, hè, en je kunt jouw favoriete team alle succes wensen. Je hoeft alleen maar eventjes het podium te pakken van Radio Rijnmond. En dat is heel makkelijk. Je opent de app rechtsboven, klik op app om. En dan sta je als bij Toverslag, sta je naast me in de koffiecorner. Dan wel bij het koffieapparaat, dan wel bij de waterkoeler. Ik heb ook nog wat thee voor je klaarstaan. Je zou het ook kunnen hebben over een toch wel opmerkelijke campagneactie bij de Erasmusbrug, het SS Rotterdam, bij de Euromast. Er zijn posters opgedoken met de tekst ontvolg ons. Ontvolg ons. Het is een campagne naar aanleiding van het rapport over de negatieve gevolgen van sociale media. Wat doe jij eigenlijk om digitaal te detoxen? Zet je hem af en toe wel eens uit, bewust? Leg je hem weg? En de koninklijke familie heeft weer foto's laten publiceren. Kijk jij altijd rijkhalsend uit naar de halfjaarlijke fotosessies van de koninklijke familie? Zomaar wat onderwerpen waar je het over zou kunnen hebben met me, maar je mag natuurlijk zelf ook een onderwerp aandragen. Dus kom maar op, doe je verhaal in de koffiecorner. Open de app rechtsboven, klik op app ons. En zet je alvast schrap voor het komend uur voor de nieuwsquiz.

0: Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
3: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
2: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
3: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
4: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
5: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
7: Mijn naam is David Baden en ik ben kunstenaar. Al bijna 30 jaar werk ik met allerlei mensen aan sociale kunstprojecten. In de tentoonstelling We OK komt voor het eerst een groot deel van deze projecten bij elkaar. Verwacht kleur, energie en humor. We OK, nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
8: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op dé plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
9: Plan je bezoek aan WeOK via stedelijkmuseumbreda.nl.
10: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
11: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
12: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
13: True Lease met Genke.
14: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
13: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
14: Precies wat we nodig hadden.
13: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
15: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
13: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
15: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
17: In Hardingsveld-Giessendam is het 20 graden.

0: En ze ging snel weer terug naar Oud-Beijerland. Nou, wil jij ook jouw team aanmoedigen? Dan kan dat natuurlijk gewoon hier op Radio Rijnmond. Hè? Zo zijn we dan ook wel weer. Pak dat podium, open de app, rechtsboven klikken op App ons. En je kunt over van alles en nog wat nog meer met me praten bij het koffiezetapparaat. En zometeen natuurlijk ook de nieuwsquiz die we gaan spelen. Eerst het laatste nieuws, Dave Datema. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Leden van het USAR-team die op Saba hebben gezocht naar de vermiste Erik Matthijssen zijn onderweg naar Nederland. Gisteren werd bekend dat de zoektocht naar de vermiste ambulancemedewerker uit onze regio definitief is gestaakt. Matthijssen was als vermist opgegeven na een wandeltocht op het Caribisch eiland. Daarna is gezocht met onder meer speurhonden en dus 11 leden van het USAR-team. Dat heeft niets opgeleverd. Matthijssen was zelf ook lid van hetzelfde team. Daarom doet USAR het onwerkelijk dat ze naar hem hebben moeten zoeken. Niet alleen voor de 11 die op Saba zelf waren, maar ook voor de ruim 100 teamleden die met hem hebben gewerkt. De politie heeft 6 verdachten opgepakt in een onderzoek naar phishingmail. De verdachten zijn tussen de 14 en 23 jaar en komen onder meer uit Ridderkerk, Voorne en Rotterdam. Voor het onderzoek trapte de politie bewust in zo'n phishingactie. Oplichters sturen dan bijvoorbeeld een mail of een appbericht dat er iets mis is met de bankgegevens. De aangehouden verdachten kwamen allemaal een bankpas ophalen, zogenaamd omdat er iets mis was met de bankrekening van het slachtoffer. Nou, vaak maken die bankophalers deel uit van een grote cybercrimineel netwerk. Daar doet de politie nu ook verder onderzoek naar. De eerste maanden van dit jaar pakten in Nederland minder mensen het vliegtuig dan het jaar daarvoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor het eerst sinds de coronapandemie daalde het aantal luchtvaartpassagiers in het eerste kwartaal. De afname komt niet zozeer door de dure kerosineprijzen. Dat effect is nog niet zichtbaar. Het winterse weer speelde vooral een grote rol, omdat vooral op Schiphol veel vluchten werden geschrapt vanwege de sneeuw. In Rotterdam is geen sprake van een daling van het aantal passagiers. Hier nam dat toe tot 430.000. Ook het aantal vluchten nam toe. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft gisteren 2 schoolklassen de dierentuin uitgezet na een vechtpartij. 2 groepen jongeren uit Delft gingen met elkaar op de vuist. Daar waren tussen de 30 en 60 jongeren bij betrokken. Wat de aanleiding was voor de vechtpartij is niet bekend, maar eerder op de dag was het ook al even onrustig. Later liep het dus helemaal uit de hand. De politie kwam erop af met meerdere wagens, zoals de politiehelikopter werd ingezet. Volgens de diergaarde is er niemand opgepakt. De scholen kregen te horen dat ze weg moesten en daar is ook gehoor aan gegeven. Het weer, veel zon, droog, zomerswarme temperaturen tot 27 graden. Ook vanavond is het helder en droog. Morgen ook weer veel zon en droog. In de middag wat wolken en het wordt 29 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Dankjewel, Dave. Geen files gemeld door de ANWB. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. En zet je alvast even schrap voor de nieuwsquiz. Hè. Nou, daar ga ik wat over vertellen na de New Kids on the Block, die zich zometeen aanmelden.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Alles in balans met kookpunt Jannie en Frans. Messen uit Japan of de beste koekenpan. De horrel om mee te slijpen of een spuitzak om in te knijpen. Ook staan de barbecues alweer paraat voor op balkon, in de tuin of op straat. Volg ons op Insta en kook.online of kom gezellig langs aan het Noordplein.
4: En we mogen weg!
5: Tweede Pinksterdag is de dag van zweet, tranen en doorzettingsvermogen op Radio Rijnmond. De finish van de Europa Run. Samen met Roparun Radio beleven we de finish van honderden teams die vanuit Twente en Frankrijk meer dan 500 kilometer hebben gezwoegd.
6: Wat zijn die paar meters nou?
5: Het doel? Geld ophalen voor mensen die moeten leven met kanker. Al 35 jaar lang.
7: Wij gaan deze Roparun weer even mailen.
5: 25 mei, vanaf 12 uur, de Roparun. Live op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl.
8: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.

0: Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Trulease met Grenke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
5: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: De Boer op. Ruud de Boer.
7: Radio met een grote R.

0: baby. Ja, ik kreeg net een appje van Suzanne. En ik vond het wel smaken hoor. Step by step, oeh baby. Met een icoontje erachter van hartjes en zo. Dus nou goed, Suzanne, ik ben blij dat je blij was met deze bijdrage van de Backstreet Boys. Nee, de... Dit is Vloek in de Kerk. De New Kids on the Block natuurlijk. Step by step hoor je bij Radio Rijnmond. Je bent bij de boer op acte 2. En ja, ook dit uur kun je reageren. Dus open de app, rechtsboven klik op app ons. En je kunt het met me over van alles en nog wat hebben. Hè. Je kunt bijvoorbeeld ook praten over de Europa Run, want die is aanstaande. Teams maken zich klaar. Morgenochtend gaat het allemaal gebeuren vanaf vliegbasis Twente en vliegbasis ten noorden van Parijs. En je kunt de teams aanmoedigen, gewoon digitaal. Je kunt eventjes de zender tot je nemen. En je mag ook een spraakbericht achterlaten. Zet er wel even bij dat het een spraakbericht is voor de Europa Runners. Danny zei net tegen mij, respect voor al die deelnemers, vrijwilligers, organisatie en al die andere toppertjes die ik misschien wel vergeet. En natuurlijk alle toppertjes van de media die deze mooie dagen gaan verslaan. Respect voor jullie allemaal, laat Danny zojuist aan mij weten. Nou, als jij ook wil reageren, open de app. Rechtsboven klikken op app ons. Zo makkelijk is het eigenlijk. En je kunt bijvoorbeeld ook reageren op een opmerkelijke campagne. Want bij de Erasmusbrug, het SS Rotterdam en bij de Euromast in Rotterdam zijn posters opgedoken met de tekst Ontvolg ons. Ontvolg ons. Het is een campagne naar aanleiding van het rapport over de negatieve gevolgen van sociale media. Wat doe jij om digitaal te detoxen? Open de app, rechtsboven klik op app ons. En die app kun je ook gebruiken voor de nieuwsquiz.
1: Roepen sneller.
0: Ik heb die leuke geinige linnen tas weer klaar liggen. En er zit ook een zonnebril in. En als ik zo een beetje naar Steven van der Gijzen luister, onze weerman, dan moeten we die zonnebril de komende week zeker nog wel op hebben. Dus het zou wel leuk zijn als je die linnen tas, die sowieso geinig is om te laten zien aan de buitenwereld met die leuke tekst erop, en die zonnebril erin, dat zou wel leuk zijn als je die in de wacht sleept. Hè, met de nieuwsquiz koppensneller. En als je die tas en die zonnebril in de wacht sleept, dan maak je over een week ook kans op die heerlijke lunch of barbecue tijdens een groepsuitje voor 10 personen. Dat is de maandprijs. Ja, daar staat wat op het spel, hè. Ik laat een fragment horen uit het nieuws van vanochtend. Let op.
2: Deskundigen maken zich zorgen om een nieuwe trend onder mannen. Het injecteren van...
0: Het injecteren van wat dan? A. Vitamines. B. Oestrogeen. Of C. Testosteron. A, B of C. Open de app rechtsboven, klik op app ons. Ik wens je heel veel succes. Dit is Zoe Levi van ons, hè. En sneller is er ook bij.
3: Als

0: heerlijk, hè? Zie je dat helemaal voor je? Die opgerolde hooibalen in die prachtige Franse landschappen. Moet ik altijd aan denken bij dit soort platen. Ja, ook wel is dat Giro natuurlijk nu gaande. Maar de Tour de France zit me ook wel weer op te veuren. Michel Delpech hoorde je en Pour un Flirt. Heerlijke zomerse plaat op Radio Rijnmond. Het beste uit de jaren 80, 90 en nu. Met heel af en toe een uitstapje naar een ander decennium. Maar dat moet kunnen, toch? Ik krijg heel veel mooie reacties voor de Europa Runners. Daar ga ik zo meteen even een bloemlezing uit doen. En jij kunt jouw team ook een hart onder de riem steken. Je mag ook een spraakbericht inspreken. Zet er aan tekst dan wel even bij dat je een spraakbericht hebt gemaakt. Dat is misschien wel fijn. Je kunt ook over van alles en nog wat met me praten. Hè. Bijvoorbeeld in Ottoland zijn restanten gevonden van een boerderij van zo'n 800 jaar oud, schrijven de collega's van RTV Dordrecht de streekomroep. En het gaat mogelijk om de eerste bewoners van Ottoland. En dat bracht mij op de vraag, ben jij ook benieuwd waar jij vandaan komt? Heb je wel eens stamboomonderzoek gedaan? En ben je trots op je afkomst? En waarom? Open de app, rechtsboven klik op App ons. En wat zijn de wilde Pinksterweekend plannen? Nou, laat het vooral even weten. En ik ben benieuwd naar je luisterpleisterplaats. Hè, want ik zie dat Gerard heeft laten weten dat zijn pleisterplaats op deze mooie dag is. Dat ik in Barendrecht ben. En ik ben lekker met het geluid van Radio Rijnmond een garagedeur aan het plaatsen. In Barendrecht. Gerard zelf komt uit Oostvoorne. Oh ja, er zijn. Ja, ik hoop dat je het een beetje volhoudt met deze temperaturen. Maar goed, dankjewel voor het laten weten van je luisterpleisterplaats. En wil je me ook nog even laten weten wat het antwoord is op de volgende prangende vraag? Koppensneller. In de nieuwsquiz Koppensneller. Nou, er staat nog steeds die tas voor je klaar. Hè? Dat is een leuke linnen tas met een eigen wijze tekst erop. Een leuke opdruk van Rijnmond. Dus een collectors item. En er zit ook nog een kekke zonnebril in. En die heb je zeker de komende dagen nodig. En je maakt kans op de maandprijs. Een groepsuitje voor 10 man. Met een lunch of een heerlijke barbecue. Nou, de komende dagen. Ziet er goed uit. Hier is die opgave waar het om gaat.
1: Deskundigen maken zich zorgen om een nieuwe trend onder mannen. Het injecteren van.
0: Ja, we zijn nog niet af van die andere bizarre trend. Dat jongens zich in het gezicht slaan met een hamer om een steviger kaaklijn te krijgen. En nu injecteren mannen zich met iets, maar wat? Waar deskundigen zich zorgen om maken. Een nieuwe trend onder mannen. Een injectie met A, vitamines. B, oestrogeen. Of C, testosteron. A, B of C. Dat is aan jou om het juiste antwoord te geven. En dan kom je ongetwijfeld in die hoge zwarte filterhoed terecht. Die virtuele filterhoed. Met het goede antwoord natuurlijk, hè. En dan maak je eens kans op die leuke tas. En die kekke zonnebril erin. En misschien wel over een week de maandprijs. Wie zal het zeggen? Het is wel eens eerder gebeurd. Heel veel succes en geniet van Malcolm McLaren. Dit is Madame Butterfly.

0: Van Cupido.
1: Van de bankzitters. Bij Radio Rijnmond, het is 10:30. Goedemorgen. Ik zie één file gemeld staan op het scherm van de ANWB. Op de 29 Berg op Zoom richting Rotterdam tussen Willemstad en Afrit Nuonsdorp. Ik denk dat het gewoon een brug is die open staat. Heb je in ieder geval een goede smoes, toch? Je zou bijna zeggen dat het druk zou zijn de andere kant op. Want het is toch prachtig weer vandaag, zeg. Hey, 27 graden zou wel eens gehaald kunnen worden. En als je wat verkoeling zoekt, dan ben je goed weg bij de kust. Vanmiddag een verkoelende zeewind, dus dat is fijn. Vanavond en vannacht helder en droog met minima rond 12 graden. 13 graden misschien wel, weinig wind. Morgen opnieuw veel zon en droog. In de middag wel een paar wolken, maar dat doet niks af aan het zomerse gevoel. Want morgen wordt het misschien wel 29 graden in Zuid-Holland. De hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht wordt niet alleen verdacht van het bezit van kinderporno, maar ook van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De ontucht zou hebben plaatsgevonden zelfs toen hij burgemeester was en een paar jaar daarna. De verdachte was tussen 1996 en 2011 burgemeester van Ambacht, zit nog altijd vast. De kinderporno die op zijn laptop is gevonden is van veel later. Volgende week is een tussentijdse zitting in de zaak. De politie heeft twee verdachten opgepakt in een onderzoek naar witwaspraktijken vanuit een Surinaamse toko. In totaal zijn 5 doorzoekingen gedaan, waarvan 4 in Rotterdam. De 2 eigenaren van de toko zijn opgepakt. Volgens de politie werd via de zaak cryptovaluta omgewisseld voor contant geld. Dat kregen de mensen dan mee in tasjes van die Surinaamse toko. Je kan er zo een beeld bij vormen. Maar bij de doorzoekingen werd €25.000 aan contanten gevonden. In de keuken van het restaurant stond ook een geldtelmachine. 2 verdachten, man en een vrouw. De vrouw is inmiddels weer op vrije voeten, maar is nog wel verdachte. En een waarschuwing van het Nationaal Cybersecurity Centrum. Bedrijven en instellingen, ja, die moeten er rekening mee gaan houden dat er een nieuwe grote golf van cyberaanvallen gaat komen. En dat is dan op basis van AI, oftewel kunstmatige intelligentie. Want geloof het of niet, AI is veel beter in hacken dan mensen dat zijn. Zo kon dit beveiligingsbedrijf een website van het ministerie van Binnenlandse Zaken zo binnendringen.
3: Nou, hier zie je letterlijk de wachtwoorden tot die server. En we hebben aangetoond dat er vervolgens, als je die wachtwoorden gebruikt, er geen blok plaatsvindt. Dus we worden niet tegengehouden.
2: Ja, het Nationaal Security Centrum die zegt dus dat bedrijven ook AI moeten gaan gebruiken, maar dan om de kwetsbaarheden in hun eigen systeem op te sporen. Dus als je denkt van, goh, hè, wat zijn die hackers de laatste tijd wel vaak in het nieuws? Het wordt nog veel erger.
1: Ja, echt. Ja, we zijn echt de sjaak, hè?
2: Ja.
1: En het wordt straks gewoon AI tegen AI.
2: Ja, in feite wel, ja.
4: Dit is Radio Rijnmond.
1: De boer op. Met nu Amy Grant.

0: Kensington en Living Four bij Radio Rijnmond bij De Borrel.
1: Nou, we zijn druk bezig hoor. Even kijken hoor, wie zei dit? IJsbrand, die is druk bezig met het beplakken van de vrachtwagen met stickers van de sponsors. En ik moet even goed kijken. HDG is het volgens mij, het team van de Europa Run. Ja, wel een mooie foto. Ze zijn dus heel druk bezig. Ja, de laatste loodjes hè, voor de Europa Run. Want morgen is de start natuurlijk. Of het nou van boven Parijs is of vanuit Twente. De Europa Run gaat weer van start. En als jij een hart onder de riem wil steken, dat kan ook met een audioberichtje via de app. Dan ben je van harte welkom zetten. Anders wel even in de tekst bij dat het een appje is bedoeld voor de Europa Run. Want anders zie ik door de bomen het bos niet meer. Maar je kan natuurlijk over van alles en nog wat met me praten. Via die app, dus open die app rechtsboven, klik op App Ons. Bijvoorbeeld over toch wel een opmerkelijke campagne met postertjes bij de Erasmusbrug, bij het SS Rotterdam en bij de Euromast. Er zijn posters opgedoken met de tekst "Ontvolg ons". Het is een campagne naar aanleiding van het rapport over de negatieve gevolgen van asociale media. Wat doe jij om digitaal te detoxen? Te ontgiften? Leg je dat ding af en toe opzij? Eerlijk zeggen. En wat zijn de Pinksterweekendplannen? Misschien ga je dus wel meedoen met die Europa Run of ga je teams aankondigen. Je bent van harte welkom. En nog iets, ik zat er gisteren even naar te kijken. Kijk jij ook altijd reikhalzend uit naar de halfjaarlijkse fotosessies van de koninklijke familie? Open de app, rechtsboven klik op App Ons. En dat kan ook voor de nieuwsquiz. Sneller. Ik heb die mooie tas. Die leuke linnen tas met die eigenwijze tekst erop van Rijnmond. Daar wil je mee gezien worden. Er zit ook nog een zonnebril in van Rijnmond. Een kekke zonnebril. En die heb je zeker de komende dagen nodig. Dus ik zou zeker een poging wagen om even het antwoord te geven in de nieuwsquiz. En ja, alle winnaars, alle dagwinnaars, die gaan voor de maandprijs. Hè? Dat weet je inmiddels misschien wel. En volgende week gaat hij er volgens mij uit. Een groepsuitje voor 10 personen met een heerlijke lunch of een barbecue. Oh, dat is een mooie prijs. Dat is een mooie maandprijs. Nou, hier is die opgave.
2: Deskundigen maken zich zorgen om een nieuwe trend onder mannen. Het injecteren van...
0: Oké, er is weer een nieuwe trend onder mannen. Een injectie met wat? En de deskundigen maken zich daar een beetje zorgen over. Dus een nieuwe trend onder mannen. Een injectie met A, vitamines. B, oestrogeen. Of C, testosteron. Nou, geef je antwoord maar. Hoor. Dus van harte welkom via de app natuurlijk. Hè. Rechtsboven klik op App Ons. En dan hoop ik jou over... Wat zal het zijn? Een half uurtje, drie kwartier te spreken als winnaar van in ieder geval die tas met die kekke zonnebril erin. Dit is Coldplay.

0: Level 42, Something About You bij Radio Rijnmond. En wat ik zo leuk vind, heel veel mensen zijn bezig met de laatste loodjes. De voorbereidingen voor de Europa Run. Ook IJsbrand, die is nu nog aan het werk bij ECT. IJsbrand, goedemorgen.
1: Goedemorgen Ruud.
0: Ja, je staat midden tussen de containers, zie ik.
1: Ja, dat gaat altijd door. Ja. Dat gaat altijd. Dat stopt nooit.
0: Nee,
1: dat
0: maar je hebt er net een prachtige foto van de vrachtwagen die jullie aan het bestikkeren zijn. Want jullie gaan er weer voor, hè, met het team.
1: Oh, daar kom je net een heftruck voorbij. Ruud, wat zei je op het laatst? Sorry.
0: Ik zeg, je stuurde net een foto van die prachtige vrachtwagen die jullie aan het bestikkeren zijn. Jullie gaan weer meedoen, hè?
1: Ja, dat klopt. Mijn teammaatjes die zijn bezig de vrachtwagen te belabelen met alle stickers van de sponsors. Ja. En de koorts neemt toe. We zijn er zo mee bezig. En het wordt steeds. De koorts neemt toe, zeg maar. Ja,
0: en met welk team gaan jullie rennen straks? En fietsen?
1: Dream Team 110. En wij vertrekken morgenochtend pas om wel vroeg. 17:45 gaan we rijden. Want we hebben een hele hoop mensen die moeten vandaag nog werken. Ja, dat gaat ook gewoon door.
0: Ja, dat gaat gewoon door. En vanaf waar vertrekken jullie? Vanuit Frankrijk of vanuit Twente?
1: Ja, wij gaan vanuit Frankrijk deze kant op komen. Ja. En dan hopen we maandagmiddag ergens weer in Rotterdam te eindigen, hoor. Zeg maar.
0: Hey, IJsbrand, ik heb begrepen dat jij één keertje niet had meegedaan. En daar had je een spijt van?
1: Ruud, ik ga het je vertellen. Vorig jaar hadden mijn meisje en ik besloten om een keer niet te gaan Europa runnen. We hadden 15 keer meegedaan en we zeiden, nou, misschien is het nu wel tijd voor wat anders. Ja. Wij die caravan achter de auto gehangen, wij naar Frankrijk rijden. Ja. En lagen we daar op het Pinksterweekend, zeg maar. Langs de Ardèche, op ons bedje en roepen hun radio aan. En we keken elkaar zo eens aan. Allebei toch wel licht geëmotioneerd. Ja. Brok in de keel, traan in de ogen. Toen zeiden we van, dit gaan we niet meer doen.
0: Nee.
1: Dit gaan we niet meer doen. Nee. Wij horen bij die Europa Run. Ja, en gelukkig konden we bij Dream Team Stream weer aansluiten. Ja. En dat hebben we gedaan. Ja. En het is zo prachtig. Het is zo mooi.
0: Mooi. Nou, dank voor je verhaal. Ik wens je natuurlijk heel veel succes. En misschien hoor je me nog onderweg. Want ik zal morgen een bijdrage mogen leveren aan Europa Run Radio. En dat doen we ook in samenwerking met Radio Rijnmond. Hey, IJsbrand, heel veel succes. En werk ze nog even, hè?
1: Dankjewel Ruud. En je kan altijd bellen, hè? Dan doe ik een verhaal, hoor.
0: Is goed. Oké, dankjewel IJsbrand. Hoi hoi.
1: Doei, fijne uitzending. Doei.
0: Hoi.

0: dochter van een miljardair, Eric Lefkowski. Dit is Stella Lefty en Boston. En zij gaat heel erg hard als Amerikaanse singer-songwriter. Slechts 23 jaar is ze. Je hoorde hem hier bij Radio Rijnmond in De Boer op. En op de valreep kun je nog steeds meedoen met die nieuwsquiz, hè, Koppensneller. Je maakt kans op die leuke linnen tas met die eigenwijze opdruk van Rijnmond. En er zit ook nog een zonnebril in van Rijnmond. En je maakt kans volgende week op die maandprijs. Een groepsuitje voor 10 personen. Onder het genot van een heerlijke lunch of een barbecue. Dit is die opgave.
1: Deskundigen maken zich zorgen om een nieuwe trend onder mannen. Het injecteren van...
0: een nieuwe trend onder mannen. Een injectie met A, vitamines... B, oestrogeen of C, testosteron. Maak kans op die leuke prijzen. En stuur je antwoord richting de app. Open de app, rechtsboven klikken op app. Ons heel veel succes.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
5: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
6: Wat ga jij doen vandaag? Naar je werk? Sporten? Of koffie drinken in de stad? Wat je ook gaat doen, de RET is er. Elke dag voor jou.
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Wat je ook gaat doen, de RET is er. Elke dag voor jou.
7: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
9: Wat een goed plan.
8: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
9: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
8: NRV, of misschien Lissabon en Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
18: Nu bij Velberhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
19: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
17: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
0: In Strijen is het 25 graden. Goedemorgen. Ik ben bij Radio Rijnmond. Het is 11 uur. En we zitten in deel 3 van De Boer op. En zometeen natuurlijk de ontknoping. Hè? Ga jij er vandoor met die leuke linnen tas met een Rijnmond zonder bril erin? En misschien als kans hebben dus ook voor de maandprijs die er volgende week uitgaat. En blijf jouw roper een team geluk toewensen. Hè? Dus je kunt jouw team kun je aanmoedigen. Misschien doe je zelf wel mee. Nou, pak even die

0: Niet alleen verdacht van het bezitten van kinderporno, maar ook van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger was dan hij. De ontucht zou hebben plaatsgevonden toen hij burgemeester was en zelfs een paar jaar daarna. De verdachte was tussen 1996 en 2011 burgemeester van ambacht en zit nog altijd vast. De kinderporno die op de laptop is gevonden is van veel later. Volgende week is een tussentijdse zitting in de zaak. De politie heeft 6 mensen aangehouden in een onderzoek naar phishingmail. De verdachten zijn tussen de 14 en 23 jaar en komen uit Amsterdam, Ridderkerk, Voorne aan Zee en Rotterdam. Voor het onderzoek trapte de politie bewust in zo'n phishingactie. De oplichters stuurden daarbij een mail of een appbericht dat er iets mis is met de bankgegevens. De aangehouden verdachten kwamen allemaal met een bankpas ophalen, zogenaamd omdat er iets mis was met de bankrekening. Vaak maken die deel uit van een groter cybercrimineel netwerk en hier doet de politie nu verder onderzoek naar. De politie heeft 2 verdachten opgepakt in een onderzoek naar witwaspraktijken vanuit een Surinaamse toko. In totaal zijn 5 doorzoekingen gedaan, waarvan 4 in Rotterdam. De 2 eigenaren van de toko zijn opgepakt. Volgens de politie werd via de zaak cryptovaluta omgewisseld voor contant geld. Daarbij kregen mensen dan geld mee in tasjes van de toko. Bij de doorzoekingen werd €50.000 aan contanten gevonden. In de keuken van het restaurant stond een geldtelmachine. De 2 verdachten zijn een man en een vrouw. De vrouw is op vrije voeten, maar is nog wel verdachte in de zaak. Feyenoord, het stadion en de aandeelhouders hebben een akkoord bereikt over de eenwording van stadion en club. Op 11 juni wordt er over de fusie gestemd. Afgelopen weken ging het over de laatste details waarover werd onderhandeld. Dan ging het bijvoorbeeld over het uitgeven van nieuwe aandelen door het stadion die dan zouden worden gekocht door de club. Door het samengaan en het uitgeven van de aandelen komt er geld vrij om het stadion op te knappen. Feyenoord investeert de komende 10 jaar meer dan 40 miljoen in het opknappen van de Kuip. Dan nog het weer bij ons in de regio. Veel zon, droog, zomers warme temperaturen tot 27 graden. Ook vanavond is het helder en droog. Morgen veel zon, droog, in de middag tot wolken. Het wordt 29 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. De verkeersinformatie van de ANWB. Meest uit in het oog springende vertragingen. Valt allemaal nog wel mee hoor. Maar zijn te vinden op de A20. Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe, Nieuwekerk en de Nijssel. Hou daar rekening met 10 minuten extra reistijd. En je bent 5 minuten langer onderweg op de 29. Berg op Zoom richting Rotterdam. Tussen Willemstad en knooppunt Hellegatsplein. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Een goede reis. En geniet zometeen van de Kids from Fame.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat ga jij doen vandaag? Naar je werk? Sporten? Of koffie drinken in de stad? Wat je ook gaat doen, de RET is er. Elke dag voor jou.
4: Luxor presenteert Topmola, de 3 hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
3: Wat je ook gaat doen, de RET is er. Elke dag voor jou.
5: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
6: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbreken.

0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
2: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
1: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
3: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: De Boer op. Ruud de Boer.
4: Radio met een grote R.

0: High Fidelity van de Kids from Fame. Kom daar nog eens op. Wat leuk om die weer eens te horen. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Ja, wat heb je op je lever? Wat is je dagcijfer? Laat het me allemaal weten via de koffiecorner. Je bent nog steeds van harte welkom. Ik breng je van bakje naar bammetje en dat doe ik graag met jouw verhalen ook. Dus open de app rechtsboven, klik op App Ons. Ja, hoe detox jij digitaal? Dus wat doe je om af en toe eens eventjes je los te maken van de digitale wereld? Daar ben ik benieuwd naar. Nou, dat kun je me laten weten door een app te sturen. Oké, dat dan weer wel. Ik ben benieuwd naar je Pinksterweekendplannen. Misschien ga je wel meedoen met de Europa Run of ga je teams aanmoedigen. Nou, je kunt ook in deze uitzending jouw favoriete team aanmoedigen. Of misschien doe je zelf wel mee. Nou, pak je kans. Open de app. Rechtsboven klik op App Ons. En wat zijn de Pinksterweekendplannen? Nou, Suzanne zei net tegen mij, we gaan zo naar Overasselt. Daar gaan we ons voorbereiden op alle gezellige mensen van de handbalvereniging Savoza uit Barendrecht, die daar naartoe komen vanmiddag om een gezellig kampweekend met elkaar te vieren. Ons thema is dit jaar. Ik hou van Holland. Nou, dat wordt een heel grappig weekend, denk ik. Zeker met 90 man. Gaan ze het heel erg fijn hebben. Helaas kunnen we nooit de Europa-runners aanmoedigen in onze regio. Maar als ik ze elk jaar zie, als we op kamp zijn, dan toeter ik altijd voor ze. Ik wens iedereen dan ook heel veel succes met de Europa-run. Nou, en de luisterplaats van Nel, die mogen duidelijk zijn. Alles staat inmiddels in gereedheid. Het koelboxje zie ik staan. Ik zie de strandstoeltjes staan. Ik zie het windscherpje staan. Dus Nel, die zit lekker te luisteren vanaf het strand. Nou, dat vind ik hartstikke leuk om dat mee te krijgen. Als jij ook je luisterplaats kenbaar wil maken, je bent van harte welkom. Je hoeft alleen maar de app te openen en rechts te klikken op App Ons. Groepensneller. Ik ben op de valreep natuurlijk mee te doen met de nieuwsquiz. Hè? Ik heb die leuke linnen tas. Kun je ook gebruiken als strandtas. Er staat een leuke tekst op van Rijnmond. En er zit ook nog een Rijnmond zonnebril in. En die kun je in de wacht slepen. En als je die in de wacht sleept, dan ga je automatisch door voor ronde 2. Volgende week gaat de maandprijs er ook nog een keer uit. En dat is een groepsuitje voor 10 man. Met een heerlijke lunch of barbecue. Dit is op de valreep die opgave in de nieuwsquiz Koppensneller.
1: Deskundigen maken zich zorgen om een nieuwe trend onder mannen. Het injecteren van...
0: Het injecteren van wat? Een nieuwe trend onder mannen. Deskundigen maken zich zorgen. Een injectie met A, vitamines, B, oestrogeen of C, testosteron. Ik ben heel erg benieuwd wat jij antwoordt. En of jij zo meteen over een minuut of 10 bij mij live in de uitzending zit als winnaar van in ieder geval die tas met die mooie kekker Rijnmond zonnebril. Heel veel succes. Ik spreek je zo. Dit is Direct. It's over.

0: De Stone Roses en Fool's Gold bij Radio Rijnmond. Groepensneller. En nu is natuurlijk weer dat moment, hè. Wie gaat er vandoor met die geinige linnen tas met die eigenwijze opdruk en die Rijnmond zonnebril ook nog eens een keer in de pocket? Dit was de hele ochtend de opgave.
1: Deskundigen maken zich zorgen om een nieuwe trend onder mannen. Het injecteren van...
0: Ja, een nieuwe trend onder mannen. Een injectie met A, vitamines, B, oestrogeen of C, testosteron. Martin, goedemorgen, wat denk je?
2: Goedemorgen, testosteron.
0: Testosteron? Ja? Ja. Oké, nou, dan eens even kijken of dat correct is en tevens juist.
1: Deskundigen maken zich zorgen om een nieuwe trend onder mannen. Het injecteren van testosteron.
0: Ja hoor. Ja, dan... Dan krijg je een gespierd lichaam en dan hou je het langer vol tijdens de seks en zo. Maar dat is allemaal niet zonder risico. Heb jij allemaal niet nodig, hè, Martin?
2: Nee, nou niet meer, mee. Ik ben ook niet meer tegenwoordig. Dus, heb je
0: wel achteruit
2: nou, hè?
0: Dat weet ik niet.
2: Jawel.
0: Jawel, zegt hij heel erg goed. Martin, je hebt het goed. Dat levert je in ieder geval die geinige tas op met die zonnebril. En ik duim voor je voor volgende week.
2: Hey, hartstikke bedankt en fijne uitzending.
0: Jij ook, dankjewel, okay. Martin. Hoi.

En terwijl Ted lekker thuis op de bank aan het puzzelen is, klonken de klanken van Davina Michel in zijn huiskamer. Beat Me hoorde je bij Radio Rijnmond. Als je nou ook je luisterpleisterplaats kenbaar wil maken, je bent van harte welkom. Hè? Dat kun je me altijd laten weten via de app van Rijnmond. Rechtsboven klik op app. Onze fotootje mag, hoeft niet, maar vind ik wel extra leuk natuurlijk. Zometeen de hoofdpunten naar de Waterboys.

0: The Hall of the Moon hoorde je van de Waterboys bij Radio Rijnmond. Goedemorgen. 12 geweest. Je bent nog steeds bij de boer op. Even kijken hoe het staat op de wegen. Nou, de A27 is erbij gekomen. Breda richting Gorkum tussen Hank en Werkendam. Inmiddels 20 minuten vertraging daar. De A27 Utrecht richting Breda tussen Noordloos en Werkendam 10 minuten. En de N57 staat erbij Rotterdam richting Middelburg. Dus de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis. 10 minuten vertraging daar. Als je onderweg bent, rij voorzichtig natuurlijk. Hè. Dat spreekt voor zich. Het weer voor Zuid-Holland ziet er allemaal prima uit. Temperaturen tussen de 25 en 27 graden vandaag. Een koel briesje langs de kust. Vanavond en vannacht helder en droog. Met minima rond 13 tot 14 graden bij weinig wind. Morgen opnieuw veel zon en droog. In de middag trekken wel een paar wolken voorbij. Maar ja, het wordt nog warmer met temperaturen oplopen tot 29 graden in Zuid-Holland. En de komende dagen blijft het droog en is er veel zon. Temperaturen liggen in de middag meest tussen de 25 en 28 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Feyenoord. Het stadion en de aandeelhouders hebben een akkoord bereikt over de eenwording van stadion en club. Op 11 juni wordt daarover gestemd. Door het samengaan en het uitgeven van de aandelen komt er geld vrij om het stadion op te knappen. Feyenoord investeert de komende 10 jaar meer dan 40 miljoen in het opknappen van het stadion. De man die gisteren om het leven kwam bij een bizar ongeluk op station Amsterdam-Belmer is aangereden door een trein. En dat kwam die kwam op het spoor terecht door een aanzuigende werking van een passerende trein. Er is geen sprake van suïcide, want daar werd eerst wel aan gedacht. De man van 68 stond te dicht bij het spoor. Er kwam een trein voorbij en daardoor werd de man dus op het spoor getrokken. En een opmerkelijke situatie bij een voetbalclub in Den Haag. Daar zijn meerdere wedstrijden van de club Haagse Hout afgelast. De reden is dus inderdaad niet alledaags. Een meeuw heeft er namelijk voor gekozen om een nest te bouwen pal naast de doelpaal. En omdat het verboden is om een nest te verplaatsen, zijn al meerdere van die wedstrijden afgelast. Ja, je zou denken van, nou, goh, hè, je haalt even een nestje weg, die leg je gewoon even in de bosjes neer. Nee, dat mag wettelijk niet.
0: Maar ook bij meeuwen dus niet?
1: Ook bij meeuwen niet, nee. Okay. Ook het onderhoud aan het veld is voorlopig even uitgesteld. Dat stond ook voor nu gepland. Het is vrij uitzonderlijk dat een meeuw kiest voor zo'n open locatie als een voetbalveld.
0: We kennen toch dat verhaal van die Sparta-meeuw? Was dat
1: ja, niet? Ja. Ja, goed, ja, die is ooit een keer bij een wedstrijd voor Feyenoord uit de lucht geschoten, letterlijk.
0: Ja, een bal, ja.
1: Ja, de keeper van Sparta die pakte de bal, die schoot hem uit. Die schoot zo hoog dat hij de meeuw gewoon uit de lucht
0: die
1: schoot.
0: Die ligt toch ook tentoongesteld volgens mij?
1: Zeker. Die wordt inderdaad tentoongesteld. Ja, we hadden het hier even over, is een meeuw nou een bedreigd dier of niet? In de buurt van een Sparta-stadion altijd.
0: Ja.
1: En je weet nooit met wie ze omgaan in Rotterdam-Zuid, dus daar kunnen ze misschien ook op bedreigd. Nee, worden, maar ja, dat is weer op een heel andere manier.
0: Goed, dankjewel Dave.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: De boer op.
0: Marcel de Groot vraagt om consent.
2: Radio met een grote R.

Fingers crossed dat het mooi weer is. Nou, nee hoor, dat hoeft helemaal niet. Nee, de komende dagen wel echt prachtig weer. Maar misschien een beetje te warm voor de Europa-runners. Daar heb ik wel een beetje mee te doen. Nou ja, wil je de Europa-runners nog een hart onder de riem steken, dan ben je van harte welkom nog steeds. Hè? Open de app rechtsboven, klik op app ons en geniet intussen van Alcazar.

genoot gewoon even van de stilte. Hè? Is toch mooi in deze prikkelrijke omgeving. Enjoy the silence, hoorde je van de persboot. De boer op de luisteraar. En ik ga zo meteen de bakjes in de vaatwasser gooien. Want er komen weer fris gewassen borden uit met beleg. Met behoorlijk beleg. Want de lunchbreak is aanstaan. En ik ga zo meteen maar eens even vragen wat er allemaal op het menu staat. Tot die tijd The Wolf en The Dawn Brothers. En What Kind of Woman. What kind

0: Hoe laid back wil je het hebben? De Wolf van de Dombrons, What Kind of Woman? Ja, met dit warme weer gewoon even laid back. Hè. Even lekker rustig aan. Dan breekt het lijntje niet. Ruud zei net trouwens tegen mij over mijn weekendplannen, mijn Pinksterweekendplannen. Nou ja, hij wilde eerst een glas koud water. Nou, die heeft hij gekregen van me. Hij gaat maandag naar de rondleiding Orgelzolder van de Breepleinkerk. Nou, dat is misschien wel heel erg, erg leuk. Phil die zegt, met Pinkster is de paardenmarkt in Heemvliet. Met kermis en de jaarmarkt misschien ook wel een leuke tip. Nou, dankjewel Phil. Nog meer tips? Ze zijn van harte welkom. Open de app rechtsboven, klik op app ons. Zometeen lunchbreak met Olivier en Meerte. Voor je ja, morgen.
1: Dacht je net dat je er chill bij zat? Hè? Komen wij opeens? Het is dan ook wel weer even een omschakeling.
0: Ik zat net even mee in mijn relaxmodus. Ja. De neven komt ja, de studio binnen gestort.
1: Sorry hoor, nog één keertje hoor. Maandag is Erik er weer, mensen. Dan komt het allemaal weer goed.
0: Wat zit er op de bordjes?
1: Nou, het is weer rijk belegd, kan ik je zeggen. We gaan het onder andere hebben over de nachtbus.
0: Ja.
1: En dan niet de nachtbus binnen Rotterdam bijvoorbeeld, maar naar Goeree-Overflakkee.
0: Ja.
1: Die Nightliner, hè?
0: Ja.
1: Die gaat rijden.
0: Ja.
1: Dit weekend voor het eerst. Het is een proef van een jaar.
0: Ja.
1: En dan kan je dus lekker stappen als je precies jongere bent in Goeree-Overflakkee. En dan kan je daarna lekker thuisgebracht worden.
0: Ja, precies.
1: In plaats van dat je starnakel zelf de auto instapt. Hè? Dat is toch wel handig dat je het gewoon door de bus laat doen. Dus dat is een goede ontwikkeling. We spreken zo meteen de wethouder daarover. Verder natuurlijk de Europa-run.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
1: Bij jou al aan bod gekomen en bij ons zo meteen ook. En dat, wij gaan het hebben over een bijzonder team. Trouwe Spartanen.
0: Mm-hmm.
1: Want die houden niet alleen van voetbal, maar die houden ook van rennen.
0: Ja. Ja,
1: ik wist niet dat die combi bestond, maar dat blijkt toch zo te zijn.
0: Klopt, ja.
1: 35-jarig jubileum van Europa-run natuurlijk. En zij zijn al ruim 25 jaar actief daarin. Dus
0: het is volgens mij destijds ooit ontstaan om Spartanen, de supporters ervan, toch ook een beetje in een goed daglicht te zetten.
1: Ja.
0: Want het kwam een beetje uit de periode dat ze zich niet altijd even netjes gedroegen.
1: Nee, dat klopt. En het blijkt dus dat er ook hele goed gemanierde en ook weldoenende Spartanen zijn.
0: Ja,
1: en die
0: ja
1: zitten onder andere in dat team dus.
0: Ja, leuk.
1: Dus die spreken we zo meteen over de historie daarvan en ook wat ze dus van plan zijn de komende dagen. Verder gaan we het nog hebben over het Eendrachtfestival.
0: Mm-hmm.
1: Ben jij daar wel eens geweest?
0: Nee, volgens mij niet.
1: Nou, je had pas 15 jaar de tijd, maar dat
0: stopt er nu mee.
1: Nee, zeker niet. Nee, gelukkig niet. Nee. Het gaat namelijk weer door. Dus binnenkort is er weer een editie. Dus wellicht dat je dan een keertje kan komen kijken.
0: Starnakel.
1: Hartstikke leuk. Ja. Starnakel kan er ook worden, dat is geen probleem. En de weekprijs gaat er natuurlijk uit. En we hebben de lunchplaat.
0: Precies.
1: Ja, verdorie zegt, de lunchplaat.
0: Nou, kijk,
1: jij staat hier wel bekend als de onverstoorbare. Hè? Ik bedoel, het maakt niet uit wat er hier in die studio gebeurt.
0: Nee, dat maakt me geen reden.
1: De lichtbakken naar beneden komen vallen. Jij gepresenteerd gewoon rustig door.
0: Ja.
1: Nou, je hebt denk ik een collega inmiddels.
0: Oh.
1: Maar die is rapper. Uit Thailand.
0: Ja.
1: En die man die was volledig onverstoorbaar toen die werd omsingeld door een zwerm insecten. Nou, die beelden die zullen we straks even laten zien. Ja, die man staat daar te rappen op het podium. Nou, ik denk dat er 1000 insecten om zijn hoofd heen vliegen. Het is echt niet normaal. En bleef gewoon doorrappen alsof er niks aan de hand was. En dat vind ik toch wel heel knap. En daarom dachten we, nou, laten we daar nou eens een lunchplaat voor gaan kiezen. Dus iets met insecten, iets met onverstoorbaar zijn, iets met rappen.
0: Wordy Rappin' Hood.
1: Ja. Iets met Thailand kan het
0: ja. One night in Bangkok.
1: Ja.
0: Nou, de mogelijkheden zijn te over.
1: Zeg dat wel, ja.
0: Oftewel, kom maar met je intelligente vondst. En stuur die op via de app. Open de app en klik op.
1: App ons.
0: Zometeen lunchbreak.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
5: En we mogen weg.
6: Tweede Pinksterdag is de dag van zweet, tranen en doorzettingsvermogen. Op Radio Rijnmond. De finish van de Europa Run. Samen met Europa Run Radio beleven we de finish van honderden teams die vanuit Twente en Frankrijk meer dan 500 kilometer hebben gezwoegd.
7: Wat zijn die paar meters nou?
6: Het doel? Geld ophalen voor mensen die moeten leven met kanker. Al 35 jaar lang.
8: Wij gaan deze Europa Run weer even mailen.
6: 25 mei, vanaf 12 uur. De Europa Run. Live op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl.
9: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Vivere de Jager in Alblasserdam geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
11: 20% korting?
10: Ja, bij Vivere de Jager.
12: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
13: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij Autobedrijf Troost naar binnen lopen.
7: Altijd 500 dealer occasions op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
11: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
15: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
16: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
15: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. Het einde van je werkweek lonkt al, maar niet voordat we samen nog even gezellig geluncht hebben met onze lunchbreak. Met muziek van bijvoorbeeld Bon Jovi en Olivia Rodrigo. En jij mag de lunchplaat weer uitkiezen. Sterker nog, als jij het niet doet, dan heb ik een probleem. Dus help mij zo meteen met welke leuke plaat op een nieuwtje mag aansluiten. Na het nieuws van 12 uur met Dave Datema. Dave, goedemiddag.
17: Goedemiddag. Feyenoord, het stadion en de aandeelhouders hebben een akkoord bereikt over eenwording van stadion en club. Op 11 juni wordt erover gestemd. Als ja wordt gezegd, is de club dus ook eigenaar van het stadion. Door het samengaan en het uitgeven...

0: cryptovaluta omgewisseld voor contant geld. Dat kregen de mensen dan mee in tasjes van de Surinaamse toko. Bij doorzoekingen werd 25.000 euro aan contant geld gevonden en in de keuken van het restaurant stond een geldtelmachine. De twee verdachten zijn man en vrouw. De verdachte vrouw is inmiddels weer op vrije voeten, maar is nog wel verdachte. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht wordt niet alleen verdacht van het bezitten van kinderporno, maar ook van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger was dan hij. De ontucht zou hebben plaatsgevonden zelfs toen hij nog burgemeester was en jaren daarna. De verdachte was tussen 1996 en 2011 burgemeester. Hij zit nog altijd vast. De kinderporno die op de laptop is gevonden is van veel later. Volgende week is er een tussentijdse zitting in de zaak. De man die gisteren in zijn rolstoel op station Bijlmer Arena in Amsterdam verongelukte, werd door de aanzuigende kracht van een passerende trein naar het spoor getrokken. De man van 68 kwam tussen de perron en de trein terecht en overleefde dat niet. De politie zegt dat er geen sprake was van opzet of een misdrijf en spreekt van een noodlottig ongeluk. Uit het politieonderzoek is gebleken dat de man met zijn rolstoel veel te dicht bij het spoor stond. Hij stond volgens de politie voorbij de veiligheidslijn op het perron toen de Intercity voorbij kwam. Het weer. Veel zon, droog, zomers warme temperaturen tot 27 graden. Ook vanavond is het helder en droog. Morgen zonnig, droog, in de middag wat wolken en dan 29 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave en tot straks weer. Hè. Verkeersinformatie van de ANWB krijgen we nu. Vooral met de Pinksterdrukte toch wel weer wat files. Het valt nu nog wel mee hoor. Twee meldingen in onze regio. De A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Daar 4 kilometer, 6 minuten vertraging. En ook op de N57 is het aansluiten. Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en afrit Hellevoetsluis-Oudenhoorn. Daar 5 kilometer, 8 minuten doe je er langer over. Dan
2: de lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
1: Ah ja, die lunchplaat. Altijd een van mijn favoriete onderdelen van dit programma. Want ik heb je hulp weer nodig bij het vinden van een toepasselijke plaat. En die heeft alles te maken vandaag met een rapper uit Thailand. Die omsingeld werd opeens tijdens een optreden door honderden, misschien wel duizenden insecten. Als je nu meekijkt via Rijnmond.nl of via TV Rijnmond, dan kun je het ook zien. Het is echt ongelooflijk. Hij blijft gewoon onverstoorbaar doorrappen. Maakt allemaal niet uit. Maar ja, die insecten die vliegen wel om hem heen. Dus een plaat over insecten, over onverstoorbaar doorgaan, over rappen, over Thailand. Noem het allemaal maar op. Het is zeer welkom in onze appbox. Dus pak de Rijnmond app erbij. En laat me weten welke plaat jij er leuk vindt bij passen. En wie weet, draai ik hem dan zo wel.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura-showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
5: Wat ga jij doen vanmiddag? Afspraak bij de kapper? Op kraamvisite? Of naar het winkelcentrum? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
4: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
5: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
6: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
7: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
8: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
7: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
8: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
7: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
8: Hoppa!
9: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
10: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
11: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
12: Oh, wat betekent dat voor mij?
11: Nou, betaal je via automatische incasso?

0: Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Lunchbreak. Olivier de Neve.
4: Radio met een grote R.

0: life. Bon Jovi en It's My Life hier bij Lunchbreak op Radio Rijnmond, waar we zo meteen de echte opening van dit programma gaan doen. Maar eerst is er breaking news. En daarvoor is aangeschoven nieuwslezer Dave Datema. Dave, wat is er aan de hand?
1: De formatie in Rotterdam die is geklapt. Er waren gesprekken gaande tussen Pro-Rotterdam, dat is GroenLinks-PvdA samen, D66, VVD en Denk. Ja, die gesprekken die zijn dus mislukt, laat de informateur Diederik Samson weten in een brief. De VVD heeft de stekker eruit getrokken. Die zegt deze samenstelling willen wij niet verder gaan. Op zich gingen de gesprekken hartstikke goed, zei Samson. Iedereen was heel constructief, de sfeer was lekker. Waarom de VVD in deze samenstelling niet verder wil, dat wordt er niet verder gezegd. En ook niet hoe de formatie nu in Rotterdam nu verder moet. Nou, PvdA GroenLinks, oftewel Pro-Rotterdam, was natuurlijk de grootste geworden. Ja. Zij mochten als eerste de aanzet geven. Ja, nu wordt er een beetje schuin gekeken naar en dan de nummer 2 op de lijst. Dat is Leefbaar Rotterdam. Die had net zoveel zetels, maar net een paar duizend stemmen minder. Ja, misschien mogen zij het wel gaan doen. Plus, het vorige college, dat was natuurlijk Leefbaar, VVD, Denk en D66. Bijna een kopie van de mensen die nu in gesprek zijn gegaan met elkaar.
0: Ja, en die zouden ook een meerderheid kunnen vormen met z'n vieren. Dus zeker. Wat dat betreft is dat een optie. En ze zouden ook natuurlijk altijd nog samen het kunnen proberen. Maar dat hebben ze van tevoren altijd uitgesloten. Hè?
1: Dat, Leefbaar. Zeker gezien de onderlinge verhouding bij de gemeenteraadsverkiezingen daarvoor afgaand. Nee, dat was uitgesloten. Nee. Hebben ook beide partijleiders ook gewoon gezegd, dat gaan we echt niet doen.
0: Precies, dus daar hoeven we niet op te rekenen. Misschien dus het initiatief nu aan Leefbaar om het te gaan proberen. Maar wellicht ook weer een andere vorm. We gaan het afwachten. Daar is dus nog niks over bekend.
1: Zometeen meer op Rijnmond.nl.
0: Zeker. En natuurlijk om 12:30 praat je ons ook weer bij. Hè?
1: Absoluut.
0: Oké, dankjewel Dave. Nou, en dan gaan we echt naar de opening van dit programma. Want je luistert dus naar Lunchbreak. Wees welkom in dit babbetjesparadijs. Het is vrijdagmiddag 22 mei. Het is 12 uur geweest. Nog één dagje mag ik de grote roerganger Erik Lemmers vervangen. Mijn naam is Olivier de Neve. En ook al is Erik er niet, producer Meerte Piek is er gelukkig wel weer bij. Meerte, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Zo, nou, dat jij er nog bent is überhaupt al een mirakel. Hè?
2: Ja, 4 dagen met jou volhouden.
0: Ja, dat is inderdaad een mirakel. Ja. En jij had gisteravond een leuk feestje, toch?
2: Ja, klopt. Ja, ik ben voorzitter van de studievereniging. En wat was gisteravond weer gewoon het themafeest.
0: Jij bent voorzitter. Mevrouw, moet ik dan je voortaan aanspreken als mevrouw de voorzitter?
2: Nou, zo heftig is het ook weer niet, maar het klinkt wel leuk eigenlijk.
0: Ja, precies. Dus je hebt een leuk feestje gehad en toch hier weer fris en fruitig op vrijdagochtend erbij.
2: Ik zit hier.
0: Ja, zit hier. Daar is alles mee gezegd, wil je zeggen. Oké, ze zit hier, dames en heren. Nou, daar zijn we hartstikke blij mee. Dus houd het vol. En blijf er in ieder geval tot 2 uur bij, als je wil.
2: Ik blijf nog lachen.
0: Ik heb je nodig. Ja, precies. Blijf lachen. Hoeft niet per se op mijn grapjes, maar het zou ook leuk zijn. Zometeen gaan we het over andere dingen hebben. Dat heeft wel een beetje te maken met stappen. Namelijk, zometeen gaan we het in het programma hebben over iets dat veel jongeren vroegen. En het is nu dan ook echt gekomen. Althans, morgen nacht gaat het voor het eerst gebeuren. De nachtbus van Rotterdam naar Goeree-Overflakkee. Zodat je na het stappen in de grote stad weer veilig naar huis kan als je daar woont. We spreken zometeen de wethouder van Goeree-Overflakkee over die bus. En muziek hebben we ook van René Vroeger en de Beach Boys bijvoorbeeld.
3: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ja, dit is ook wel weer hilarisch hoor, wat er in Thailand is gebeurd. Een rapper die was daar aan het optreden. En opeens kwam daar een zwerm van insecten om hem heen. Nou, dat wil je niet weten. Honderden, misschien wel duizenden van die beesten zwermden om hem heen. En ja, hij ging gewoon door. Hij liet zich er niet door afleiden. Het is rapper P. Sarn. Nou, ik ken hem zelf niet, maar ken jij hem, Meerte?
2: Nee, geen idee.
0: Nee, hè? Nou goed, hij is inmiddels wel een ster alleen al om deze reden. Want hij ging gewoon onverstoorbaar door, bleef rappen. En nou, daarmee is hij een voorbeeld, denk ik, voor velen. Niet laten afleiden door vervelende insecten, bijvoorbeeld. Nou, als jij een plaat hebt die bij dat nieuws kan aansluiten, bijvoorbeeld over insecten, over optreden, over onverstoorbaar zijn, altijd maar doorgaan, of iets anders, misschien over rappen of zo, laat het dan weten via die gratis Rijnmond-app. Kun je gewoon een appje insturen door op app ons te drukken. En dan komt hij bij Meerte binnen. En dan straks dan gaan we eens even het net ophalen om te kijken wat er allemaal is binnengekomen. Ondertussen draaien we ook nog gewoon andere muziek hoor. Zoals Olivia Rodrigo en Drop Dead.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: René Vroeger en Nobody Else bij Lunchbreak op Radio Rijnmond. Dit weekend start de gemeente Goeree-Overflakkee met een nieuwe proef, namelijk de Nightliner N36. Die nachtbus moet reizigers die laat uit Rotterdam komen, bijvoorbeeld na een avondje stappen, weer op een veilige manier naar huis brengen. Nou, er was de afgelopen tijd veel vraag naar, vooral vanuit jongeren, omdat de laatste reguliere verbinding richting het eiland nu al kort na middernacht vertrekt. Nou, Henk van Putten die is wethouder van de gemeente Goeree-Overflakkee. Meneer van Putten, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat voor signalen kregen jullie als gemeente vanuit jongeren over die behoefte aan een nachtbus?
1: Ja, we hebben al eerder de vragen gehad ook binnen de raad. Hoe zit het nou? Er kwam een nieuwe OV-concessie. En hoe zit het nou met de verbindingen vanuit Rotterdam? Vooral voor onze jongeren. Maar toen eenmaal de gesprekken plaatsvonden met de jongeren via het programma Speaking Minds. Onze programmamanager Betrokken Eiland heeft dat geïnitieerd. Kwamen al heel snel voorstellen op tafel van jongeren van ja, we missen die verbinding. We moeten dan op tijd weer op Rotterdam Zuidplein zijn. En eigenlijk is het avondje uit daarmee dan toch tamelijk vroeg afgelopen. Kunnen jullie toch niet alsnog onderzoeken of die mogelijkheid er is?
0: Ja.
1: Nou, dat hebben we gedaan. Hebben we ook voorgelegd aan de raad. En die heeft daar gelukkig mee ingestemd om een proef te starten voor een jaar. Om te kijken of dat we op die manier onze jongeren een mooie avond uit kunnen laten beleven.
0: Ja, zijn er geen hippe clubs op Goeree-Overflakkee dan waar ze lekker los kunnen gaan?
1: Nee, ja, dat is best een hele goede vraag. Want waar komt deze vraag dan vandaan?
0: Ja.
1: Als ik kijk naar de tijd waarin ik zelf op ons eiland ben opgegroeid, waren er veel meer mogelijkheden voor jongeren om uit te gaan. Die zijn er helaas niet. De reguliere uitgaansmogelijkheden vroeger bij de disco zoals we ze kenden, maar ook de kerkelijke activiteiten. Dat is zodanig verschraald dat jongeren toch elders zoeken naar mogelijkheden om uit te kunnen gaan. En Rotterdam is dan de dichtstbijzijnde plek om dingen te beleven.
0: Ja.
1: Maar ja, de openbare vervoersverbindingen zijn wat dat betreft ook in de avonduren en de nacht beperkt.
0: Ja.
1: En op deze manier kunnen ze vanuit Rotterdam Centraal, en dat is denk ik echt belangrijk om te weten, dat je vanuit Rotterdam Centraal op kunt stappen op deze nachtbus richting het eiland.
0: Mm-hmm.
1: Omdat ook de metro natuurlijk niet de hele nacht doorrijdt naar Zuidplein om daar weer op te kunnen stappen.
0: Nee, dus vanaf Rotterdam Centraal gaat die rijden. Die nachtbus heeft wel een afwijkend tarief op. Abonnementen zoals het studentenreisproduct die zijn niet geldig. Waarom is daar eigenlijk voor gekozen? Zijn jullie dan niet bang dat jongeren daardoor alsnog sneller kiezen om te denken, nou ja, dat is toch wel prijzig. Ik ga met een drankje op achter het stuur terug naar Goeree.
1: Ja, nee. We hebben gekeken naar. Er loopt al dat is geen experiment meer, maar er is een nachtbus richting de Hoekse Waard. Dus we hebben ook gekeken van wat zijn daar de tarieven. En we hebben ook wel gekeken van, nou, als je dat vergelijkt, dan is het tarief toch wel enigszins vergelijkbaar met het tarief overdag.
0: Ja, dus maar wat kost dat dan?
1: Niet. Dat is een hele goede vraag. Zou ik zo uit mijn hoofd even niet durven zeggen.
0: Oké. Nou ja, het is in ieder geval dus het is niet gratis. Als je een studentenreisproduct hebt, dan moet je er toch iets voor betalen. Maar goed, ik snap het ook. Het moet ook betaalbaar blijven natuurlijk. Ook voor de gemeente of voor de vervoersdiensten. Stel nou dat die nachtbus een succes blijkt. U zei al, het is een proef van een jaar. Is het dan de bedoeling dat dit een permanente verbinding wordt?
1: Nou, dat is natuurlijk wel wat we denken dat mogelijk is. Omdat we ook gezien hebben bij de Hoekse Waard dat die nachtbus inmiddels geïncorporeerd is in de OV-concessie. Dus ja, daar streven we dan natuurlijk naar.
0: Ja, en morgennacht, zaterdagnacht, dan vertrekt de eerste Nightliner om 3:00 s'nachts vanuit Rotterdam Centraal dus. Gaat u zelf de eerste keer ook mee rijden, vroeg ik me af?
1: Nee, dat ga ik niet doen.
0: Nee, om het te vieren. Is toch leuk?
1: Ja,
0: drankje erbij,
1: ja.
0: Gezellig.
1: Ja, ja. Helemaal goed. Maar we hebben wel bedacht dat als we een paar weken rijden, dat we kijken van ja, hoe kunnen we daar op een goede manier nog weer aandacht aan besteden. Want je hoopt natuurlijk dat gelijk goed aanslaat.
0: Ja.
1: En kijken of dat op de een of andere manier daar als nodig is ook nog wat meer campagne voor kunnen voeren. En wie weet ga ik dan toch nog een keer een rondje mee. Maar dit weekend in ieder geval nog niet.
0: Dit weekend hoeven we er niet op te rekenen, maar ik hoort toch een kleine kier in de deur dat u misschien toch nog een keertje meegaat. Nou, dat zou toch wel mooi zijn.
1: Zeker.
0: De wethouder aan boord van de Nightliner, dat lijkt me wel wat.
1: Ja, Ja, nou ja, we zijn hartstikke blij dat de bus gaat rijden. Dat het project gesteund wordt door de raad. En we hebben ook al, want je denkt dan van nou, hoe kijken jongeren daarna? Maar we hebben zelfs al de eerste vragen gehad over het reisschema, want er stond een klein foutje in. En dus dat betekent dat jongeren heel alert zijn op van hé, die kans is er dus. En waar stopt die allemaal? En dan kan ik dus op deze manier daar een keer mooi mee gaan reizen. Dus ja, we hebben de vertrouwen in dat het een succes zal gaan worden.
0: Als u dat heeft, dan heb ik het ook. Dus dat komt hartstikke goed. Ik wens u in ieder geval veel succes daarmee. En we gaan het dan afwachten of de proef een succes gaat worden. Dank in ieder geval voor de toelichting. En een hele fijne dag nog.
1: Graag gedaan. Mooie dag ook.
0: Dat was Henk van Putten, wethouder van de gemeente Goeree-Overflakkee, over die Nightliner die dus morgen nacht voor het eerst gaat rijden. Zometeen het nieuws van 12:30 met Dave. Maar eerst nog de Beach Boys en Wouldn't It Be Nice?

0: wordt gezellig meegedijnd hier in de studio met de Beach Boys en Wouldn't It Be Nice op Radio Rijnmond. En goedemiddag, het is 12:30, je luistert naar Lunchbreak. Het programma waar zometeen de hoofdpunten van het nieuws door Dave Datema worden gelezen. Ja, dan hebben we ook nog weer van Steven van de Gijzen. Maar eerst heb ik nog files in onze regio. En ja, het Pinksterweekend staat voor de deur. En dat betekent ook dat het al vroeg druk is op de weg. Ik noem er even een paar. De A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Sliedrecht Oost. 5 kilometer file daar, 7 minuten vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Daar 6 kilometer, 9 minuten vertraging. De A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam, daar nog steeds 5 kilometer file met 7 minuten oponthoud. En tot slot de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein. 3 kilometer en je doet er 11 minuten langer over. Het weerbericht dan, dat krijgen we dus van Stefan van der Gijzen. En Stefan, wat is het een fantastische dag.
1: Ja, het is genieten, Olivier, als je van warm zomerweer houdt. Want er zijn niet alle mensen blij mee, gek genoeg. Maar goed, die bestaan echt. En ja, de zomer is vanaf vandaag losgebarsten, kunnen we geruststellen. Het is ronduit zonnig in de hele regio. Temperaturen nu al boven de 23 graden. Die stijgen vanmiddag verder door naar zo'n 26 of zelfs 27 graden. Nou, dat zijn gerust zomerse temperaturen. Weinig wind. Op de stranden wellicht een afkoelend windje van zee. Want die zeewatertemperatuur is nog maar 14 graden. Nou, vanavond volgt weer een mooie zonsondergang, gevolgd door een heldere nacht. Temperatuur daalt niet verder dan zo'n 13 of 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. In de middag misschien een paar stapelwolkjes vanuit het noordwesten, maar blijft droog. Landinwaarts wordt het dan nog wat warmer, 28 of 29 graden. Met daarbij weinig wind uit een westelijke richting. En misschien morgenmiddag in de loop van de middag vanuit het westen enige tijd wat afkoeling. Nou, zondag is er ook volop ruimte voor de zon. Wordt het 24 graden aan zee tot zo'n 26 graden. Land in maart. Ja, en dan zijn we er nog steeds niet, want ook na het weekend blijft het zomeren. Maandag en dinsdag wordt het zelfs weer flink warm, met temperaturen tussen de 26 en 29 graden.
0: Zo, dat is echt een droom Pinksteren, behalve als je de Europa-run moet lopen, denk ik.
1: Ja, dat zal niet heel prettig zijn. Denk ik. Nee, heel veel water drinken en goed smeren ook, hoor. Want we hebben te maken met een zonkracht 6. En dat betekent dat je al na 15 minuten kan verbranden als je je niet goed insmeert. Mm. Nou, voor de mensen die niet van warmte houden, daar heb ik ook nog wel een beetje goed nieuws voor. Gelukkig. Want het blijft woensdag wel zonnig en droog. Dus die zon die blijft onbeperkt schijnen. Maar de wind gaat draaien naar het noorden. En dan komt het een aantal graden af tot ongeveer 20 graden.
0: Nou, kijk, wij zijn een inclusief programma, hè, met het weerbericht, wat ook zeer inclusief is. Iedereen, ieder smaak wordt bediend.
1: Iedereen komt aan
0: bod. Ja, precies. Dankjewel, Stefan. Een fijn Pinksterweekend alvast.
1: Okay. Hoi,
0: hoi. En dan de hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema.
2: De formatiegesprekken in Rotterdam zijn geklapt. De VVD is eruit gestapt. De partij zegt dat de verschillen tussen pro-Rotterdam, dat is GroenLinks-PvdA, D66 en DENK te groot waren. Ze wisten dat het ingewikkeld ging worden, maar ze wilden het wel een kans geven, schrijven ze op sociale media. Nou, tijdens de gesprekken zou er te weinig aandacht zijn voor economische groei en veiligheid. En met deze partijen wil de VVD daarom niet verder in de gesprekken. De partij staat wel open voor andere combinaties. Nou, de afgelopen jaar zat de, 4 jaar zat de VVD ook in het stadsbestuur, toen ook met DENK en D66, maar dan met Leefbaar. Die partij heeft ook 11 zetels, net zoveel als pro-Rotterdam. Dat is dus de PvdA en GroenLinks. Voor de 10e keer in 2 weken tijd wordt er actie gevoerd op de havenspoorlijn. Activisten hebben zich verzameld in de buurt van het Vaanplein, of ze zich al hebben vastgeketend aan het spoor, wat een vaste werkwijze is, dat is nog niet bekend. Ook is het nog niet duidelijk waar ze precies actie gaan voeren. Dat bepaalt namelijk welke burgemeester moet ingrijpen. Een deel van de havenspoorlijn loopt namelijk door de gemeente Barendrecht. En dan moet die burgemeester weer ingrijpen. Is het in Rotterdam, dan is het een pakje aan van Schouten.
0: Ik denk dat heel veel burgemeesters nu aan het duimen draaien zijn dat het niet in hun gemeente is.
2: Dat zou zomaar kunnen. Ja, de activisten van GFT Gas keren zich tegen de wapenleveranties via de haven Rotterdam en de uitstoot van fossiele brandstoffen. En een hele bijzondere week zit erop voor 19 middelbare scholieren in Eindhoven. Die mochten namelijk de hele week niet op een telefoon en niet op een laptop. Het was een ideetje van de mentor die het zelf lastig vond dat ze af en toe niet kon e-mailen. Maar voor de rest had het veel voordelen. Voor de leerlingen, zo zegt ze.
3: Slapen ging echt bijna bij iedereen beter. Ze gingen weer buiten spelen. Ze gingen spelletjes doen met familie. Ze zijn naar opa en oma gegaan.
2: Nou, volgens de mentor was de eerste dag het moeilijkst. Daarna werd het steeds makkelijker voor deze digitale detox.
0: Nou, ik moet er niet aan denken, eerlijk gezegd. Jij, Meerte?
4: Nee, ik denk dat ik het zelf ook niet zou kunnen. Ik moet zeggen, een vriendinnetje van mij heeft dat van de week ook moeten doen voor haar school. Niet dan in Eindhoven, maar op de studie. En ze zei wel van ja, het begin was het moeilijkst, maar daarna ga je er aan wennen. Het was een hele week.
0: Poeh. Ook een hele week.
4: Ik zou dat echt niet kunnen.
0: Heb jij het wel eens geprobeerd, Dave?
2: Nee. Kijk, wij zijn natuurlijk allebei een beetje van de leeftijd dat het echt helemaal opkwam. Hè? Ja. En de PC en de mobiele telefoon. Ja. En ja, er wordt daar gewoon ingesleurd. Nee, ik, ja.
0: We zijn verslaafd, hè? Dat is het eigenlijk.
2: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Kijk, ik heb twee kinderen thuis van 8 en 10. Die zitten veel te veel op zo'n scherm. En daar zijn we de laatste tijd zijn we enorm zijn we naar proberen om die schermtijd terug te dringen. En dan plotseling gaan ze inderdaad ook buiten spelen en zo. En
0: gebeuren geen bijzondere dingen opeens.
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: En dat gaat met weinig tegenstand. Dus in worden ze niet boos als je de iPad afpakt of zo. Of dat soort dingen.
2: Omschrijf weinig tegenstand.
0: Ja, het is met kinderen altijd een lastig te definiëren begrip, ja. Dankjewel, Dave.
2: Hoi.
0: Nou, en als we weinig tegenstand hebben, dan horen we hem zo meteen om 1 uur weer.
5: Dit is Radio Rijnmond.
0: En nu Share and Love and Understanding.
5: Radio met een grote R.

0: we die twee dingen in de wereld een beetje meer zouden hebben, dan zou het een stuk beter gaan op deze aardkloot. Een beetje meer liefde en een beetje meer begrip. En daar zong Cher over in dit nummer. Love and Understanding. Een beetje meer liefde en begrip, mensen.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Nou, daar doen wij natuurlijk ook een duit voor in het zakje. Met liefde en begrip voor al die prachtige suggesties die we van jullie binnenkrijgen. Want je luistert naar Lunchbreak hier op Radio Rijnmond. Waar we altijd een lunchplaat uitzoeken, zo rond dit tijdstip. En vandaag hebben we een nieuwtje uitgezocht. Nou, dat is bijzonder nieuws, kan ik wel zeggen. Een zwerm insecten die een Thaise rapper omsingelt tijdens een optreden. Die rapper die wordt opeens, krijgt hij nou wel, misschien wel duizenden insecten om zich heen. En ja, die liet zich daar niet van de wijs doorbrengen. Die bleef gewoon doorrappen. En op zich gebeurt het vaker in Thailand dat er opeens heel veel insecten om je heen vliegen. Maar tijdens een optreden, dat is toch best wel bijzonder. Nou, hij ging onverstoorbaar door. En daarom zoeken wij platen die te maken hebben met optreden, met rappen, met insecten. Met onverstoorbaar doorgaan en noem het maar op. En die mogen allemaal binnenkomen op de Rijnmond app. En Meerte, er is al veel binnengekomen volgens mij, hè?
2: Echt enorm veel.
0: Een zwerm van appjes zou je kunnen zeggen.
2: Juist.
0: Ja.
2: Precies. Iets met beestjes, maar ook iets met doorgaan. Het zijn er genoeg. Okay. Monique bijvoorbeeld, die zei Blinded by the Light van Manfred Mann's Earth Band.
0: Ja.
2: En ook beestjes, Ronnie en de Ronnies.
0: Ah, tuurlijk, ja. Beestjes.
2: Klassieker.
0: Ja.
2: Even kijken. Luc zei nog I'm a King Bee, Buzzing Around Your House van de Rolling Stones.
0: Ja.
2: Corrie zegt Kleine Beestjes, Dirk Schelen. Corrie heeft altijd van die originele suggesties.
0: Nou, wat leuk.
2: Leuk.
0: Ja.
2: Phil, de Beach Boys, Good Vibrations, net wel gedraaid natuurlijk, maar een leuke suggestie.
0: Ja.
2: Danny, Als de rook om je hoofd is verdwenen, Boudewijn de Groot. Jaap, Insect Attack van Algorithmic Audio Space.
0: Oh, wauw.
2: Ja.
0: Ja, vaak gedraaid op Radio Rijnmond, denk ik niet. Maar wel een leuke suggestie. Ja.
2: Ruud, die zei nog The Doors, The Wasp. Ilse de Lange, Flying Bird en Queen, Don't Stop Me Now.
0: Ja.
2: Karin, Don't Worry, Be Happy van Bobby McFerrin. Peter van Die, Bee Gees, Rings Around the Moon. Ria, Taylor Swift, Trouble. Peter van der Wulp, Don't Stop, Fleetwood Mac. En We Zullen Doorgaan, Ramses Shaffi.
0: Ja.
2: En Guido zei nog Zoom, de Fat Larry Band.
0: Wat een leuke suggesties al. Nou, we gaan straks uit deze en misschien nog wel wat er binnenkomt, gaan we een keuze maken. Dus stuur het nog in als jij nog een leuke suggestie hebt. Mag er eentje zijn die je net al voorbij hoorde komen om daar nog even extra steun aan te geven. Maar het mag natuurlijk ook iets heel anders zijn, hè? Vinden we hartstikke leuk. Dus doe het via die Rijnmond app en dan draaien we ondertussen nog de 3 J's. Ja, daar zijn ze hoor. Dit is

0: Zo'n zonnige dag. Ja, daar mogen de drie J's niet ontbreken, hoor. Jee, jee, jee, zeggen we de drie J's met Dit is zo'n dag op Radio Rijnmond bij Lunchbreak. Ja, wat begon als een initiatief van een groep trouwe Spartanen groeide uit tot een bijzonder Europa-run team met een eigen verhaal. Ik heb het over de Sparta Running Team. Die ontstond eind jaren 90 en is inmiddels al ruim 25 jaar actief binnen de Europa-run om al rennend geld op te halen voor het goede doel. En met het 35-jarige jubileum van de Europa-run in zicht, dit Pinksterweekend natuurlijk, is het tijd om eens terug te kijken naar de bijzondere verhalen en het clubgevoel dat veel verder gaat dan alleen maar voetbal. José Lindemans, die is een van de oprichters van het Sparta-team. José, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Hallo.
0: Er zit een bijzonder verhaal achter die oprichting van jullie team, hè? Vertel.
1: Ja, dat klopt, dat klopt. Nou, het was eigenlijk in het jaar 2000. Toen wilden we eigenlijk het Sparta Supporters Running Team oprichten. En dat vonden wij een uitgelezen kans om als Sparta Supporters je te onderscheiden. En iedereen een beetje in een beter daglicht te zetten.
0: Want dat was nodig?
1: Nou, het was toch wel nodig. Ja, bij Sparta is het niet zozeer. Maar er was toch best wel veel onrust in supporters algemeen bij alle clubs.
0: Ja.
1: En wij vonden het echt buiten het doel, wat natuurlijk perfect is. Om dat te doen met een leuk team vanuit Sparta. Wat dan bestond uiteindelijk uit supporters, uit stewards, hoofdveiligheid, sponsors en één persoon met een stadionverbod die tijd. En zodoende hebben wij dat helemaal opgericht en zijn we die strijd aangegaan. Ja. En dat is eigenlijk altijd heel positief overal ontvangen. Ja. Ook onderweg, gewoon het lopen met het hele Sparta shirt. Zo complex team. Gewoon heel enthousiast. En dat ging eigenlijk helemaal leuk.
0: Ja, heel divers team dus. Zelfs iemand heel met een stadionverbod erbij. Dat is natuurlijk op zich ook wel bijzonder. Die mocht niet met het stadion in, maar die mocht gelukkig wel lopen met een Sparta shirt.
1: Ja,
0: precies. Je bent zelf inmiddels niet meer betrokken erbij. Je hebt het sokje overgedragen. Hoe kijk je erop terug op die tijd?
1: Heel erg leuk. Heel erg goed. Zeker ook de hele ervaring over heel de run, zeg maar. En wat wij eigenlijk het leukst vinden, was de route van Rotterdam naar Parijs. Je komt in Parijs aan met je team. Dus het is daar een heel groot veld met waar iedereen zich gevestigd heeft. Met tenten en met campers en met bier en alles en gezelligheid. En na het finissen had je daar gewoon je familiegevoel om alles te kunnen delen met het team. En je bleef daar ook gewoon die hele dag en de avond en de volgende dag. Vertrok je weer langzaamaan terug naar Nederland.
0: Ja.
1: Ja, en dat familiegevoel, dat vonden we echt zo. Dat was zo mooi. Ook het delen met iedereen. En in 2004 is dat omgedraaid. Daar hebben wij nog wel meegedaan. Maar dat voelde niet echt goed. Omdat je dan andersom ging en je kwam aan op de Coolsingel. En iedereen over de finish en alle familieleden van elk team stonden daar.
0: Is toch wat
1: anders. En uiteindelijk vloog iedereen weer een beetje naar huis. En
0: ja,
1: anders.
0: Ja.
1: Maar desalniettemin zijn we super trots dat het toch steeds bestaat.
0: Ja, en het goede doel blijft natuurlijk ook staan, hè?
1: Het goede doel is natuurlijk het belangrijkste.
0: Ja. Nou, jij zei het over het familiegevoel. Ik wil graag Lambert van Dijk er even bijhalen. Dus blijf aan de lijn ook, José. Want Lambert die raakte via familie betrokken bij het team. En groeide van fietser door naar teamcaptain. Lambert, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, 5 jaar ga je alweer mee met dit team. Waarom besloot jij toen om je aan te sluiten?
2: Eigenlijk om dezelfde reden voor het goede doel. En dat is het eigenlijk wel een beetje. Mensen gewoon helpen met wat we binnenhalen.
0: Ja, maar ik hoorde dat je de Europa-run een beetje een ondergeschoven kindje noemt. Waarom is dat zo en waarom verdient het dan meer aandacht?
2: Qua aandacht, als je het vergelijkt met... het is nu al, dit jaar is het iets anders hoor. Maar als je het vergelijkt met Albuzes en dat het via de radio wordt bekendgemaakt. En waar ze nu bij Radio 10 een of andere actie voor hebben. En op tv wordt er heel veel aandacht aan besteed.
0: Mm-hmm.
2: Dan vind ik dat deze run ook wel iets meer aandacht mag. En zeker nu het 35 jaar bestaat.
0: Nou, dat doen wij in ieder geval een duit in het zakje voor, hè? Door jullie te bellen.
2: Nou, ik moet zeggen, Rijnmond is natuurlijk ook op de finishdag aanwezig. Hè?
0: Zeker.
2: Dus Rijnmond is een van de weinigen. En je merkt dat lokaal nu ook wel opgepakt wordt, hoor, qua zenders.
0: Gelukkig. Ja, hoe meer aandacht, hoe beter voor de Europa-run wat ons betreft. Jullie zijn ook al druk bezig natuurlijk met de voorbereidingen. Jij ook, neem ik aan. Hoe erg kijk je nou uit naar dit weekend?
2: Ja, heel erg. Ik heb vandaag een vrije dag, maar ik ben constant bezig met spullen ophalen. Om 2 uur gaan wij de cateringbus laaien.
0: Kijk.
2: En dan gaan we voorbereiden op het vertrek morgenochtend om 6:45 vanuit het supportersaal.
0: Ja, ja, en dan gaat het echt gebeuren. Dan moet ik wel zeggen, ik had net nog weerman Steven van der Gijzen hier in de uitzending. Het wordt hartstikke warm de komende dagen. Dat is niet best, hè?
2: Nee, dat is niet best. Nou ja, voor mij niet zo erg. Maar voor de lopers en de fietsen denk ik dat het een hele zware opgave wordt. Maar we gaan ze keihard ondersteunen. We hebben zat water ingehaald. Eten. Ze komen niks tekort. Laten we het daarop houden.
0: Heel goed. Nou, aan jullie zal het niet liggen. En het goede doel, dat lonkt natuurlijk altijd aan bij de eindstreep. Hè? Van je doet het ergens voor. Het is niet gewoon voor de lol.
2: En over die, wat José net zei, diversiteit. Het wordt wel steeds minder om mensen te krijgen vanuit Sparta. Ik moet wel zeggen, 80% is nog steeds Spartaan van alle groepen bij elkaar. We hebben zelfs een, ik mag het niet zeggen, een afgelopen zaterdag of zondag een Excelsior-man erbij.
0: Zo.
2: Maar die ook een seizoenkader van Sparta.
0: Oké.
2: Vorig jaar hadden we twee Feyenoorders erbij, dus het wordt wel even anders.
0: Het is één grote familie en nou fijn om jullie allebei even gesproken te hebben. Heel veel succes in ieder geval dit weekend voor het team. Zet hem op, hè.
2: Ik ga het doorgeven.
0: Ja, heel goed. Nou, dat waren teamcaptain Lambert van Dijk en José Lindemans. Zij zijn van de oprichters van het Sparta Running Team. Nou, hartstikke mooi toch? En ondertussen...
3: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Hebben wij nog een lunchplaat te draaien, Meerte? Want dat gaat ook gewoon door.
4: Ja.
0: En er is ontzettend veel binnengekomen. Laten we snel ter zake komen. Want het ging dus over die rapper in Thailand... die door een zwerm insecten werd aangevallen bijna. Hè, helemaal omsingeld. En duizenden insecten om hem heen. En toch ging hij gewoon onverstoorbaar door met rappen.
4: Nou, ik vind het knap.
0: Vind ik ook heel knap. Ja. En er kwamen ook veel knappe inzendingen binnen. Wat is uiteindelijk de winnaar geworden?
4: De winnaar is uiteindelijk geworden Owl City met Firefly Annette en Maria.
0: Ja, sorry, wie zei je?
4: Annette en Maria.
0: Annette en Maria. Nou, hartstikke leuk. En dank voor alle inzendingen, want het waren er ontelbaar veel. Heel veel heb je er ook al genoemd net. Maar deze is dus de absolute winnaar. Dit is onze lunchplaat van vandaag. Dank voor het insturen. En dinsdag na Pinksteren gaan we er gewoon weer mee door. Hè? Dit is Owl City en Fireflies.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
4: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
5: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
4: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Dreeën Interieur in Hardingsveld geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, ook bij Den Dreeën.
9: Wat ga jij doen vanmiddag? Afspraak bij de kapper? Op kraamvisite? Of naar het winkelcentrum. Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
10: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
9: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
11: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
17: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
16: Nu bij Dirk, Perfect Fit Kattenvoer, €2,99. Vinden ze lekker.
18: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
19: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op Gelderse

0: kans op de Rijnmond Maandprijs. Ja, het kan allemaal niet op. Ik laat je zo meteen de opgave van de platenlepel horen, want daarmee kun je het allemaal winnen. Maar eerst het Rijnmond nieuws van 1 uur. Dave Datema, goedemiddag.
1: Het nieuws van 2 minuten over 1 uur.
0: Ach ja, echt een kniesoor die erop let, joh.
1: De formatie in Rotterdam is geklapt. De gesprekken tussen Pro-Rotterdam, D66, VVD en DENK zijn mislukt. De VVD heeft aangegeven niet verder te willen, zegt informateur Diederik Samson. Volgens de liberalen lag de nadruk te weinig op economie en veiligheid. In deze samenstelling willen ze daarom niet verder praten. Het vorige stadsbestuur bestond ook uit de VVD, D66 en DENK. Maar toen was er Leefbaar Rotterdam bij in plaats van Pro-Rotterdam, het vroegere PvdA GroenLinks. Een verzekeraar heeft een beloning uitgeloofd voor de gouden tip in de zaak rond de verwoestende brand bij partycentrum De Theetuin in Rijsoord. In oktober vorig jaar brandde het partycentrum tot de grond toe af. Kort daarna werd duidelijk dat het vuur mogelijk is aangestoken. Op camerabeelden was een wegrennende man te zien. De politie zegt dat er geen ontwikkelingen in de zaak zijn. De verzekeraar heeft nu een onderzoeksbureau in de arm genomen waar mensen tips kunnen doorgeven. Hoe hoog de beloning precies is, hangt af van de waarde van de tip, zegt het bureau in het AD. De politie heeft een man opgepakt die verdacht wordt van het gooien van een pakketje over de muur van de gevangenis van Dordrecht. Afgelopen zondag werden 2 pakketjes over de muur gegooid. Eén pakketje was gevuld met stenen, in de andere zaten softdrugs. In Rotterdam werd vervolgens een verdachte aangehouden. Die mag binnenkort voor de rechter verschijnen, schrijft de politie. De man die gisteren in zijn rolstoel op station Bijlmer Arena in Amsterdam verongelukte, werd door de aanzuigende kracht van een passerende trein naar het spoor getrokken. Het slachtoffer, een man van 68, kwam tussen de perron en de trein terecht en dat overleefde hij niet. De politie zegt dat er geen sprake was van opzet of een misdrijf en spreekt dus van een noodlottig ongeluk. Uit politieonderzoek is gebleken dat de man zijn rolstoel te dicht bij het spoor had gezet. Hij stond volgens de politie voorbij de veiligheidslijnen op het perron toen de Intercity langskwam. Het weer. Veel zon, droog, zomers warm met temperaturen van rond de 27 graden. Ook vanavond is het helder en droog. Morgen veel zon, droog, in de middag wat wolken en dan wordt het 29 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Dankjewel Dave. Nou, dus het 4 over 1. Mag jij lekker Pinksterweekend gaan vieren?
1: Hiep, hiep, hoera.
0: Fijn Pinksterweekend Dave. Hoi, hoi. En over die Pinkster gesproken. Die zorgen al wel voor files op de weg. Namelijk in onze regio inmiddels 60 kilometer file. Waaronder op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Zoeterwoudendorp en Leidschendam. Daar 9 kilometer ervan. 13 minuten vertraging. De A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam. 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de N210 Rotterdam richting Schoonhoven. Tussen Bedrijvenpark Rivium en Krimpen aan de IJssel. Daar 2 kilometer en dat levert je 11 minuten vertraging op.
2: De Rijnmond Platenlepel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Ja, het is weer tijd voor die Rijnmond Platenlepel. Ik draai een nummer achterstevoren en dan is het aan jou om te raden welke dat is. En als je het weet en je weet ermee in de uitzending te komen, dan maak je kans op die exclusieve Lunchbreak Lunchbag. Maar ja, moet je het dus wel weten. Hier komt de opgave.

0: Je krijgt 3 keuzes van me. Is het A, The Dire Straits met Money for Nothing? Is het B, Michael Jackson en Dirty Diana? Of is het C, The Weeknd en D.D.? Dus A, Dire Straits, Money for Nothing. B, Michael Jackson, Dirty Diana. Of C, The Weeknd en D.D.? Nou, weet jij het goede antwoord? Of denk je te weten? Je mag ook natuurlijk een gokje wagen. Stuur het in via die Rijnmond-app, A, B of C. En wie weet heb ik jou dan straks wel aan de lijn om die lunchbag te winnen.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Zonwering nodig? Kom naar ons. Paul en Paul in Bergsehoek. Paul en Paul.nl.
3: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
4: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
5: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve woon.

0: zonnepanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
1: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar coredate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: Lunchbreak. Olivier de Neve.
7: Radio met een grote R.

0: Ja, hij is weer helemaal terug hoor. Althans, na die uitspraak en die vrijspraak vooral van Marco Borsato wordt hij overal weer gedraaid en ook op Radio Rijnmond. En dat verdient hij denk ik ook, hè? Want het is een vrij man, Marco Borsato. En binnen hoorde je bij Radio Rijnmond dus. En goedemiddag, zegt, te gek dat je weer of nog luistert naar deze editie van Lunchbreak. Olivier en Meerte hier. Al ruim een uur hebben we van dit programma achter de rug. Maar we zijn nog tot 2 uur vanmiddag bij je met een rijk belegde show. Met muziek van Shakira en Alex Warren, die komt er ook nog aan. En we gaan die spectaculaire weekprijs straks weer weggeven. Dat is een lunch voor 2 personen op onze kosten. Maar die weekprijs die gaat alleen naar iemand die eerder deze week of vandaag ons spelletje heeft gewonnen. En nou, dat spelletje komt zo tot een conclusie. Daar zo meer over. Maar eerst even Meerte. Het is een verdrietig moment vandaag.
1: Oh, vertel.
0: Het, jammer dat je dit niet meteen oppikt. Maar hey, dit is mogelijk onze laatste show samen.
1: Ach ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Je was het alweer bijna vergeten.
1: Ja,
0: jammer
1: ik vind,
0: dit.
1: Ja.
0: Maar nee, want jij gaat de komende weken nog door natuurlijk met je stage hier bij Rijnmond. En
1: jazeker,
0: ben je ook nog lekker met Lunchbreak bezig. Met Erik vooral.
1: Ja, ook heel gezellig.
0: Maar daarna zwaai je af. En volgens mijn berekening, is dit de laatste show die wij samen doen.
1: Ja, dat denk ik ook, Olivier. Ja, kijk, ik moet wel heel eerlijk zeggen, we maken natuurlijk heel vaak grapjes tegenover elkaar. Een beetje cynisch soms. Maar ik ga je denk ik wel missen.
0: Oh, nou, dat is geheel wederzijds. Ook al hebben we helemaal niet zo heel veel shows samengemaakt. Het gaat als een dolle.
1: Ja.
0: Dus als je ooit nog eens een keer terug wil komen, als je denkt, nou, ik ben toevallig in de buurt en nou, die lunchbreak wil ik ook wel maken. Ik denk dat ik ook wel namens Erik spreek hoor. Van kom gewoon gezellig nog een keertje terug.
1: Ja, ik vind het leuk. Ik zeg doen.
0: Nou, bij deze is dat afgestemd. Dan gaan we ondertussen door, want de platenlepel moet natuurlijk ook weer gespeeld worden. Hè?
1: Ja.
0: Wat dat betreft is het gewoon
2: de Rijnmond platenlepel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Business as usual hier op Radio Rijnmond. Met nu dus, zoals iedere werkdag, het spelletje De Platenlepel. Die multifunctionele lunchbag die wordt weggegeven. En waar je dus dingen in kunt stoppen om ze warm of juist koud te houden. Maar goed, dan moet je dus wel het goede antwoord weten te geven. Dus let op, oortjes gespitst, want hier komt de opgave van vandaag. Een liedje dat ik achterstevoren draai. En jij moet dan weten welk liedje het is.

ik denk wel een herkenbaar stemgeluid. Maar goed, je moet er maar net op weten te komen. Er zijn drie opties die je krijgt van me. Dus dat is dan weer wat makkelijker, hè? Is het A, Dire Straits met Money for Nothing? Is het B, Michael Jackson en Dirty Diana? Of zeg je nee, het is C, The Weeknd en D.D.? Als jij het weet, laat het dan ook gauw weten. Want Meerte die zit hier helemaal klaar met die appbox open. Kom maar door met die inzendingen. En dat kan via die Rijnmond app. Dan druk je op app ons. En dan kan een kind de was doen. Hè? Dan maak jij kans op die Rijnmond lunchbag. Een gratis lunch die er strakjes al uitgaat in dit programma. En de Rijnmond maandprijs. En dat is deze maand een actief uitje voor maar liefst 10 personen. En dat gaat dan in onze regio plaatsvinden. En jij mag bepalen wie je meeneemt. En ook wat jullie dan precies tijdens dat actieve uitje gaan doen. Je krijgt gewoon een zak geld van ons mee en dan zoek je het bij. Uit. Goed, dat allemaal later. Maar eerst is hier Shakira met de panfluit en Whenever, Wherever.

0: Ja, normaal vind ik een koortsdroom helemaal niet zo lekker. Maar als die muzikaal is, dan wel hoor. Vooral deze van Alex Warren. Fever Dream was dat op Radio Rijnmond hier bij Lunchbreak. En we gaan het spelen hoor.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Ik liet je net een bekend liedje horen. Echt wel een bekend liedje hoor. Maar dan wel in de verkeerde volgorde. En dan is het nog best wel lastig om erachter te komen welk liedje het nou is. Dus heb ik jouw hulp gevraagd om erachter te komen welke dat is. En dat doe je niet voor niks. Namelijk voor een Lunchbreak lunchbag. Die win je sowieso als je het goed hebt. Kans op een gratis lunch straks in het programma. Als je dan de weekwinnaar wordt. En alsof het nog niet genoeg is, kan je ook nog eens de Rijnmond maandprijs eind deze maand gaan winnen. En als ik zeg je, dan heb ik het in dit geval over Piet Boy uit Lekkerkerk. Piet, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag zeg. Nou, ik denk dat jij wel gunstig gestemd bent zo met het Pinksterweekend voor de deur, of niet soms?
2: Zeker, zeker. Ja, ja. We hebben hele plannen.
0: Oh, vertel.
2: We gaan de Elfstedentocht fietsen.
0: Nee, je gaat de Elfstedentocht fietsen. Oh, dat gaat een vriend van mij ook doen. En ik had hem net gestuurd van nou, gecondoleerd alvast. Want het lijkt mij met die warme temperaturen niet te doen, joh.
2: Ah, nou, we duiken gewoon de Waddenzee in, hè?
0: Ja, dat is ook wel weer waar, ja.
2: Zo nee, maar dat komt zeker goed, hoor. Maar je stel jij er ook een beetje op in. En we gaan met 10 personen, dus dat is ook al heel mooi. En mijn dochter gaat ook mee, dat vind ik ook heel prachtig.
0: Ja.
2: En ja, we gaan nu voor de 7e keer. Dus, maar we hebben nog geen ene keer hetzelfde weer gehad. Dus dat is ook heel apart.
0: Nou, je bent een ervaren rot dus in ieder geval. Dat scheelt. hoeveel kilometer is het in totaal die Elfstedentocht fietsen? 236 kilometer.
2: Ja,
0: kijk, als het 2,36 dan zou ik het ook nog wel redden. Maar 236, dat wordt een beetje veel.
2: Ah, dat kun je nou wel op de step. Dat kun je nou wel op de step doen.
0: Ja, zeker ja. Nou, alvast heel veel succes daarmee, want het wordt me wat.
2: Ja.
0: En ik denk dat ik je dat ook mag wensen bij het spelletje. Want zullen we daar eens even naartoe gaan, Piet?
2: Ja.
0: Dan komt
2: de
0: opgave nog een keertje achterstevoren. Dat moet je trouwens niet doen bij de Elfstedentocht, hè? De achterstevoren, dat is niet handig. Hier komt de opgave.

0: Ja, Piet. Wat is het? Wat denk jij dat het is? Is het A, Dire Straits met Money for Nothing? B, Michael Jackson en Dirty Diana? Of C, The Weeknd en DD?
1: Ja, ik was van de veronderstelling dat bij je was. Dus.
0: Oké, je was in die veronderstelling. Laten we eens kijken of die veronderstelling klopt. Ja hoor, dat klopt helemaal. Hey, Piet, dat betekent dat voor jou de feesttoeters en slingers opgehangen worden. En dat jij in de prijzen valt. Die lunchbag die krijg
1: Dank je wel.
0: Ik vrees dat die net te laat binnenkomt voor die Elfstedentocht die je gaat fietsen. Dat is dan net jammer. Anders had er daar meteen je mammetje ingekund. Maar daarna komt hij jouw kant op. Dus dat gaat helemaal goed.
1: Oh, geweldig. Geweldig.
0: En ik zou je telefoon wel nog even in de gaten houden strakjes. Want over minder dan een kwartiertje denk ik gaan we al de weekwinnaar trekken. Ja, dat zou jij kunnen worden, want een van de vijf mensen die deze week heeft gewonnen, die wordt uiteindelijk weekwinnaar.
1: Zo.
0: Dus wellicht spreek ik je zo alweer.
1: Laat me verrassen.
0: Ja, zeker ja. Nou, mocht dat niet het geval zijn, namens Meerte ook, zet hem op strakjes hè, met die Elfstedentocht.
1: Dank je wel.
0: Dat gaat helemaal goed komen.
1: Nou, jullie fijn programma.
0: Ja, dank je wel. Nou, ik hoop dat het allemaal niet smaak loopt de komende dagen. En dan, dan ga jij een prestatie neerzetten van formaat.
1: Dank je wel.
0: Oké.
1: Fijne dag toe, Hoens.
0: Fijne weekend, Piet. Hoi, hoi.
1: Zelfde.
0: Dat was Piet Boy uit Lekkerkerk. En hij heeft het goed. Hij is onze winnaar in de platenlepel. Hij wist dit nummer, wist hij chocola van te maken. Want dit is inderdaad Michael Jackson. Met een nummer dat we niet meer zo vaak draaien. Maar wel heel bekend is toch, hoor. Dit is Dirty Diana bij Lunchbreak.

0: plaat. De plaat waarmee Piet vandaag in de prijzen viel. En niet zo'n beetje ook hoor. Je hoorde Dirty Diana van Michael Jackson hier bij Lunchbreak. En goedemiddag, het is 2:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Met zo de hoofdpunten van het nieuws met Aris van Meteren. En dan heb ik ook nog het weer voor je zometeen. Maar eerst verkeersinformatie. En die is wel nodig hoor. Want het is vanwege het Pinksterweekend druk al op de weg. Ja, ook al om 2:30 middags. Bijvoorbeeld op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder. 12 kilometer file, 14 minuten doe je er langer over. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Daar is het ook druk. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. 6 kilometer file, 10 minuten doe je er langer over. De A27 dan, dat is de koploper vandaag. Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen. 10 kilometer en dat levert je 30 minuten extra reistijd op. De A27, maar dan Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Daar inmiddels ook 7 kilometer met 27 minuten vertraging. En de laatste, de N214 Papendrecht richting Leerdam tussen Ottoland en afrit Gorkum. 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Het weerbericht dan vanmiddag. Ja, het zal je niet ontgaan zijn. Volop zon, het blijft ook droog. Zomers warm met temperaturen tussen de 25 en 27 graden. Dan vanavond zo'n 13 of 14 graden. Het blijft ook helder of droog met weinig wind. Morgen, ja, weer veel zon, ook droog. In de middag trekken er wel een paar wolken voorbij. Maar het wordt warmer hoor. Met temperaturen oplopend tot wel 29 graden. En dan de dagen daarna blijft het droog en blijft er ook veel zon. En die temperaturen die liggen meestal tussen de 25 en 28 graden. Dus nou ja, trek die gele zwembroek maar weer uit de kast, zou ik zeggen. En we hebben inmiddels Aris van Meteren ook uit de kast getrokken. Althans, uit zijn werkplek. Want hij is hier voor de hoofdpunten van het nieuws. Aris, goedemiddag. Fijn dat je er bent.
1: Ja, goedemiddag. Even wat knoppen omzetten. Een sloopbedrijf heeft eigenhandig voor een langer Pinksterweekend gezorgd voor de meeste leerlingen van Penta Rietvelden in Spijkenisse. Aan de Heiwegelaan raakte de sloper een stroomkabel, waardoor de school zonder elektriciteit kwam te zitten en alle niet-examenleerlingen zijn naar huis gestuurd. De storing begon om 12:30. Er waren op dat moment geen examens meer, maar vanmiddag zijn die er wel. De stroomstoring duurt nog tot 4:00, verwacht Stedin. De examens beginnen wel gewoon, maar ze zijn verplaatst naar lokalen met daglicht. Een man en een vrouw uit Veldhoven in Brabant hebben een taakstraf gekregen voor de illegale verkoop van puppies. Ze hebben zeker 10 mensen opgelicht. Ze hadden ook illegale wapens in huis, waaronder een boksbeugel en een bloertendoder. Altijd heel handig in een hondenverblijf. Ja.
0: Bloertendoder. Ja, dat heb ik lang niet gehoord, dat woord.
1: Ja. De vrouw die kreeg 100 uur taakstraf, de man 90 uur. Wat deden ze? Tussen 2021 en 2023 boden ze, zeiden ze, chihuahua-puppies aan. En ze beloofden dat ze waren ingeënt, ontwormd en wat allemaal niet meer. Maar ze hadden geen paspoort, waren niet ontwormd, niet ingeënt, te vroeg bij moeder weggehaald en ze werden ook bijna allemaal ziek, de puppies. Het verhaal was steeds dat alles nagestuurd zou worden en nou ja, er was ook, sommigen hebben niet eens een hond gekregen, wel betaald. Dan was de hond per ongeluk aan een andere verkoper meegegeven. Kortom, er deugde weinig van.
0: En wat een ploerte.
1: Ja, een taakstraf gekregen, inderdaad. En het aantal besmettingen met gonoreu moet ik zeggen. En syfilis, ja, een druiper. Die aantal besmettingen die stijgen naar recordhoogte in Europa. Ook in Nederland lopen de cijfers hard op. In 10 jaar tijd is het aantal gevallen van gonoreu verdrievoudigd. Komt deels door afnemend condoomgebruik, vooral onder jongeren. Maar ook de kennis over SOA's schiet tekort. Deels, zegt SOA Nederland, door desinformatie op social media en via AI-platforms. Ja. Dus zorgen daarover.
0: Wat voor informatie wordt er dan gegeven via die platforms, vraag ik me dan af, waardoor je dat dan niet weet? Dat je dan geen SOA kan krijgen of zo?
1: Ik heb me daar dan weer niet in verdiept. Ik kan natuurlijk nog eens even gaan zoeken.
0: We kunnen even de Gen Z-lijn inschakelen. Meerte, ja. Heb jij wel eens dit soort desinformatie op internet voorbij zien komen over SOA's? Bijvoorbeeld nee. Dat je ze niet kan krijgen op maandagen of zo, weet ik veel.
2: Nee, ik heb denk ik een ander algoritme. Ik snap denk ik wel wat Aris bedoelt inderdaad. Want je ziet op internet soms wel eens verhalen van mensen van, goh, hoe kan je bijvoorbeeld zonder anticonceptie ervoor zorgen dat je niet zwanger raakt, wat ja, niet natuurlijk 100% betrouwbaar is. Dus ik denk dat dat soort dingen wel er inderdaad aan bijdragen dat er in ieder geval minder condoomgebruik is.
0: Ja, ja, ja, dat is niet best, hè? Want dan inderdaad kan je zomaar SOA oplopen en dan heb je gonoreu of een druiper of andere woorden waar Ries gelukkig niet zo heel vaak, die niet heel vaak in de mond neemt, maar vandaag wel.
1: Nee, daar heb je dan over, ja.
2: Ja, natuurlijk.
1: Ja, nou ja, er zijn natuurlijk discussies geweest over de toename van het aantal zwangerschappen, ongewenste zwangerschappen. Ja. Dat heeft inderdaad ook te maken met dat je dan zonder condoom gaat vrijen of zo. Maar ja, nu SOA's.
0: Ja. Nou, ja. We gaan er eens even induiken. Althans, ja. Ja, niet letterlijk dan. Dan hebben we straks ook een SOA. Moeten we niet hebben. Goed, dankjewel Aris. En straks om 2 uur dan horen we je weer.
3: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met nu Milli Vanilli en Baby Don't Forget My Number.
3: Radio met een grote R.

0: Milli Vanilli.
1: Is Eddie okay? I don't know.
0: En Baby Don't Forget My Number bij Lunchbreak hier op Radio Rijnmond. En ja, Meertje, ik wil voordat wij onze gasten bijhalen, wil ik eens even aan jou vragen. Jij gaat ook wel regelmatig naar festivals volgens mij.
2: Ik vind dat zo leuk.
0: Wat zijn jouw favoriete festivals?
2: Ik vind Koningsdag Festival echt heel leuk. Ja. Koningsdag wil ik altijd echt naar een festival.
0: Ja.
2: Ik ga binnenkort naar de Amsterdamse Zomer. Dat is echt met lekkere artiesten zoals André Hazes en Yves Berendsen. Lekker van die lekkere volksmuziek. Dat vind ik superleuk.
0: Grote dingen wel, hè, meestal.
2: Ja. Ik maar ga ook naar een House Festival binnenkort. Vind ik ook leuk.
0: House Festival?
2: Ja.
0: Jeetje, joh. Dat heb ik niet echt gezocht.
2: Voor alle markten thuis.
0: Nou, dat is hartstikke leuk. Maar ga je ook wel eens naar een lokaal festival? Iets bij jou in de buurt bijvoorbeeld? Of,
2: Spijkenissen.
0: Spijkenissen Festival.
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Ja, je lacht, maar dat is toch wel groot en bekend, hoor.
0: Ja, is dat een groot festival?
2: Serieus, okay,
0: ja. Dat wist ik dan weer niet. Maar nou ja, ik ben opgegroeid in de buurt van het Eendrachtsplein in Rotterdam. En ja, dan ken je, als je daar bent opgegroeid, dan ken je het Rotterdamse Eendrachtsfestival ook wel. Dat bestaat namelijk inmiddels 15 jaar en dat wordt gevierd op 16 juli, dus over 2 maandjes ongeveer, met een extra uitgebreide editie. En dat Showcase Festival, dat transformeert het Eendrachtsplein en ook de omliggende binnenstad tot een netwerk van podia waar meer dan 180 Rotterdamse artiesten optreden. Het begon ooit dus als kleinschalig ding, maar inmiddels is het echt een stuk groter geworden. En oprichter daarvan is Emmanuel Spoorn. Die hebben aan de lijn. Emmanuel, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag Olivier.
0: Ja.
3: Hey man.
0: Hey, gefeliciteerd hè, 15 jaar alweer.
3: Ja, bizar.
0: Het is echt, ongelooflijk.
3: Zo grappig.
0: Ja.
3: Ja, het is extra grappig omdat de eerste editie was eigenlijk helemaal niet het idee dat het een terugkerend iets ging worden. Ik had gewoon overal muzikanten om me heen die klaagden omdat je in die tijd echt nergens op kon treden.
0: Ja.
3: En toen zijn we gewoon wat kroegjes binnengelopen. Zijn we gewoon speakers op gaan hangen. En bands en rappers en DJ's gaan presenteren. En nu zijn we 15 jaar verder. Dat is echt,
0: Inmiddels is het Eendrachtsfestival, zou je kunnen zeggen, een beetje in zijn puberteit terechtgekomen. Als je 15 jaar bent geworden. Hoe heeft het nou zich ontwikkeld in die jaren? Wat is er nu anders dan toen je nog die spikkertjes ophing?
3: Nou, eerst zijn we heel erg in de breedte gegroeid. Dus de eerste editie was echt gewoon alles door elkaar. En gewoon alle bands en artiesten die je kende die wilden optreden, die uit Rotterdam kwamen, die trapten we het podium op. En dat was superleuk. En toen gingen we die hostformule, dus partijen uit de stad, die iets specifiek doen dan een stage laten hosten. En toen, ik hoor hele harde muziek.
0: Oh, gaan we even een beetje zachter zetten. Hoppakee, ja.
3: Dat maakt niet uit. En toen hadden we op een gegeven moment hadden we echt, we hadden 126 bands. En dan 19 locaties. En het was wel echt heel leuk. Overal in de binnenstad spoten muziek uit de kroegen en de kapperszaken en de poppodia en alles. Was wel echt heel leuk.
0: Mm-hmm.
3: Alleen we merkten de stad had een meer sterke showcase voor de artiesten nodig. Dus dat de artiesten ook die er optreden ook gewoon echt zichzelf in de kijker kunnen spelen. Dus voor een groter publiek, maar bijvoorbeeld ook uit mensen uit de industrie. Dus zorg dat er boekers en labels en media en et cetera op het festival afkomen. En toen hebben we eigenlijk in de coronatijd, toen hebben we 1 editie moeten skippen. En toen hebben we die formule een beetje opnieuw ontwikkeld. Zijn wat minder, het zijn nog steeds fucking veel, maar oh sorry, dat mag niet op de radio. Superveel. Maar wel echt de helft van de artiesten gaan presenteren.
0: Het is iets kieskeuriger geworden daarin.
3: Ja, gewoon echt artiesten waarvan wij denken van, nou, over 1 of 2 jaar kan je die gewoon op Lowlands zien. Maar wel echt allemaal Rotterdamse artiesten. En ook iets meer op de communities daarachter gaan zitten. Dus echt de scenes vangen. Dus het is heel erg een showcase festival gebleven.
0: Ja.
3: Maar het gaat ook heel erg over welke scene, welke community zitten die artiesten in. En dat publiek is voor ons eigenlijk net zo belangrijk als de artiesten geworden.
0: Ja, nou, ik kan me nog herinneren, ik heb zelf in mijn artiestentijd, een jaar of 10, 11 geleden heb ik ook bij jullie opgetreden. Was een hartstikke leuk festival, vond ik toen. En inderdaad, heel kleinschalig en tegelijkertijd ook best wel veel mensen die daar allemaal op afkomen. En nou zijn er natuurlijk steeds meer betaalde festivals die het moeilijk hebben. Je leest de hele tijd, als je een nieuwsapp opent, dan is er weer een festival failliet of gaat het weer moeilijk mee.
3: Ja.
0: Hoe houden jullie nou als gratis festival je hoofd boven water?
3: Op het tandvlees.
0: Ja, is dat zo? Is het moeilijk?
3: Nee, ja, kijk, wij geloven gewoon heel erg in wat we doen. En daarin worden we gewoon heel erg gesteund door al die artiesten die hier over de vloer komen en op die festival staan. En de positieve reacties van het publiek. Dus wij blijven wel doorgaan. Maar nee, de eerlijkheid is, het is niet makkelijk. Het is echt strijden. En dus dat betekent ook heel erg veel uren maken om het neer te zetten.
0: Ja, en dus vooral ook 16 juli komen kijken als het zover is. Wat zijn nou de hoogtepunten?
3: Neem maar een extra biertje als je ons wilt supporten.
0: Dat is een goede tip. Ja. En wat zie je nou zelf? Want je zei al, wij proberen te programmeren dat straks die mensen op Lowland staan en zo. Dus echt veelbelovende acts. Wat zijn nou wat jou betreft, zonder de rest natuurlijk tekort te doen, maar je kan ze niet allemaal noemen. Wat zijn nou de hoogtepunten van deze editie die we zeker moeten gaan zien?
3: Nou, in die oude formule stonden er echt prachtige parels op het festival. Maar zaten er, om heel eerlijk te zijn, ook gewoon leuke bandjes waarvan we niet per se de verwachting hadden dat die de grote podia gingen veroveren. En nu, zonder politiek correct te willen zijn hoor, maar vind ik echt dat elke artiest die op het festival staat, is echt heel erg goed.
0: Okay.
3: Door die formule die ik net een beetje toelichtte, programmeer ik zelf niet al die podia, maar dan is er eentje, en dan heb ik natuurlijk de mooiste bewaard, die ik wel zelf doe. Ja. Dat is de mainstage, die staat echt midden op het Eendrachtsplein. En daar heb ik echt de artiesten neergezet waarvan ik zeg, nou, Rotterdam, let op. Deze artiesten gaan echt vlammen. En er zijn er een boel. Meestal zijn het artiesten die al best wel even meedraaien en vaak al op een van de losse andere podia van het festival hebben gestaan. Mm-hmm. Maar er staat één act die heeft precies nul optredens gedaan.
0: Een debuut. Walter. Oké, Walter, zeg je.
3: En dat is echt, daar moet de wereld eventjes op letten. Het is een heel conceptuele act, maar echt super dik. Dus ik heb het één keer eerder gedaan. Een artiest die met weinig ervaring en niet eerder een normale show op het festival had gehad op de mainstage zetten. Mm-hmm. Dat was Vrouwtje.
0: Oh, ja.
3: Die stond 2 jaar later de Ziggo's uit te verkopen.
0: Ah, je hebt er kijk op.
3: Nou ja, ja, ik probeer het niet op mezelf te betrekken, maar ik wil alleen maar zeggen, ik zou die gast in de gaten houden.
0: Nou, dat gaan we zeker doen. Walter staat genoteerd. Makkelijk te onthouden, want Walter Tempelman is onze collega die regelmatig ook bij Afslag Rijnmond te horen is. Dus Walter moeten we hebben. En 16 juli, daar gaat het allemaal gebeuren. 16 juli met een L dus. Dankjewel voor je toelichting, Emmanuel. En heel veel succes nog de komende weken met voorbereiding.
3: Super fijn, thanks. En hopelijk tot daar, man.
0: Ja, zeker weten. Emmanuel Spoor was dat, oprichter van het Eendracht Festival. 16 juli dus. Deze man staat daar niet. Elk

0: het is meteen feest hè, als Yves Berendsen zingt met Terug in de Tijd hier op Radio Rijnmond. En we gaan het doen hoor. We gaan een weekwinnaar trekken. Want de hele week wonnen mensen hier in een spelletje de platenlepel. Konden ze een lunchbag winnen. 5 mensen in totaal hebben gewonnen natuurlijk weer deze week. Alleen voor 1 van die 5 mensen ligt er nu nog een extra mooie prijs in het verschiet. Namelijk Meerte.
1: Ja, die lekkere lunch hier. Bij een restaurant in het Doordkwartier.
0: Kijk, voor 2 personen toch?
1: Voor 2 personen. Dus ja, okay. Wel met 1 van ons erbij dan. Hè?
0: Ja. Dat vind ik ook. Ja, ja. Waarom doen wij het dan? Waarom ik het weggeven?
1: Ja.
0: Nee, je mag zelf natuurlijk iemand uitkiezen. Maar dat mag ook 1 van ons zijn. Geen probleem. We hebben hier de lottoballen weer klaarstaan.
1: Ik heb het al netjes voor me.
0: Hartstikke goed. Ik zou zeggen, laten we gewoon eens iemand gaan uit die lottoautomaat gaan trekken.
1: Moet ik even het apparaat weer repareren? Ja, ik ga het doen. Ik heb er eentje. Aha.
0: Aha.
1: Ik ga bellen.
0: Ik zet de lijnen open. Laten we eens kijken of diegene dan ook opneemt. Want ja, dat is natuurlijk wel spannend. Hè? Als iemand niet opneemt, dan moeten we verder gaan bellen. Dat zou toch ook jammer zijn.
1: Spannend.
0: Ja, gaat hij over? Ja, gaat over. Ja, oké, dat gaat wel. Dit is een goed begin.
1: Ik hoop het zo.
0: Ik hoop het ook. Anders moeten we weer verder.
1: Ja.
2: Hallo,
0: goedemiddag. Je spreekt met Olivier Meerte van Radio Rijnmond.
2: Hallo.
0: Met wie heb ik het genoegen?
2: Met Wilma.
0: Hallo, Wilma.
2: Hallo.
0: Wilma, jij was toevallig op die ene dag, denk ik, de winnaar dat Teun presenteerde, hè, denk ik.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, nou, dat vind ik leuk, want dan heb ik jou toch nog even aan de lijn. Je spreekt dus met Olivier en Meerte en ik heb heel goed nieuws voor je.
2: Echt waar, hè?
0: Ja, jij wint namelijk de weekprijs en dat is een gratis lunch voor 2 personen.
2: Oh, wat leuk, joh.
0: Ja!
2: Goed.
0: Ja.
2: Maar was ik toen echt de enige die dag?
0: Nee, je was zeker niet de enige die dag. Alleen bij het spelletje in lunchbreak wel. En dat betekent dat uit 5 mensen we iemand hebben getrokken. En dat ben jij geheel door het lot bepaald.
2: Nou, ik ben helemaal gelukkig.
0: Nou, dat is leuk toch? Weet je al wie je mee zou willen nemen voor de lunch?
2: Ja, mijn man natuurlijk.
0: Ja, dat snap ik ook wel weer. Nou, dat is hartstikke gezellig. Hoe heet je man trouwens?
2: Dik.
0: Nou, Wilma en Dik. Hartstikke gezellig om samen te gaan lunchen. Heel veel plezier daarmee.
2: Nou, ik bedank jullie hartelijk.
0: Ja.
2: En hele fijne uitzending en fijne Pinksterdagen.
0: Nou, dat wensen we jou ook, Wilma. En dat gaat zeker lukken, denk ik, als je weet dat je lekker gaat lunchen, saapjes.
2: Binnenkort. Zeker weten. Nou, hartstikke bedankt.
0: We gaan het in orde maken en komt helemaal goed.
2: Dankjewel. Fijne dag.
0: Nou, dat is toch mooi, zeg. Wilma en de prijzen gevallen.
1: Ja, dat is hartstikke. En ook omdat ze niet had verwacht.
0: Nee, dat is extra leuk, hè?
1: Ja, dat is het mooiste.
0: Ja, ze dacht echt, wie bellen mij nou, joh?
1: Wie is Olivier Meerte?
0: Ja, hadden we misschien wel een beetje nog een spelletje van kunnen maken.
1: Belastingdienst?
0: Kom even de belastingaangifte opnemen.
1: Ja.
0: Nou, dan had ze denk ik opgehangen. Goed, nou, gelukkig weer een blije winnaar. En dat betekent dat voor ons de week erop zit. Maar voor Radio Rijnmond gelukkig nog lang niet, hoor. Want straks vanaf 4 uur is de afslag Rijnmond Vrijmibo-editie er weer... met Teun en Wendy vandaag. En daarna is het weer Vrijmibo afterparty-tijd. Maar hij klopt al op de studiodeur, hoor. Zometeen Ronald van Oudheusden met de middag door. Met 2 uur lang 1 lange fijne mixtape met liedjes die Ronald heeft uitgezocht. Van Wham tot Son Mieux. Van Taylor Swift tot Simply Red. Ze komen allemaal voorbij na het nieuws van 2 uur. Dus veel plezier met Ronald. Maandag, dan zit Erik Lemmers weer op deze plek. Maar namens Meerte en mij alvast...
1: Maandag hebben we de Europa Run uitzending.
0: Oh, tuurlijk.
1: Dinsdag is Erik
0: Je hebt
1: weer.
0: Helemaal gelijk. Het is niet maandag. Maandag is het Europa Run. Dinsdag is Erik er weer.
1: Zeker.
0: Als vanouds. Nou, namens Meerte en mij een heel fijn weekend gewenst. En natuurlijk ook een hele fijne Pinksteren. We gaan eruit met Robbie Williams en Feel. Tot snel.

0: Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.

0: in Bergsenhoek.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
3: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
4: En ook nog eens gratis parkeren.
5: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode, Zuid-Beierland.
6: Wat ga jij doen vanmiddag? Afspraak bij de kapper? Op kraamvisite? Of naar het winkelcentrum? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
7: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
6: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
8: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
13: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
14: Allsafe geeft ruimte.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
16: Het is 2:00. Goedemiddag, Gimen bij Rijnmond. We gaan weer de middag door met Ronald van Oudheusden. Eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. Het Pentascala Rietvelden in Spijkenisse zit zonder stroom. In de buurt van de school aan de J.A. Heijwegenlaan waren werkzaamheden bezig en daarbij is een stroomkabel geraakt. Alle niet-examenleerlingen zijn naar huis gestuurd. De storing begon om 12:30 en er waren op dat moment geen examens meer. Maar vanmiddag staat het HAVO-examen bedrijfseconomie op het programma. En dat examen gaat door, maar de examens zijn wel verplaatst naar lokalen met daglicht. Stedin verwacht dat de stroomstoring over een uur is opgelost. De gemeenteraad van Rotterdam is aan zet om te bepalen hoe het verder moet met de formatie in Rotterdam. Vandaag werd bekend dat de VVD niet verder wil praten met Pro Rotterdam, D66 en DENK. Volgens de VVD zijn de

0: En ook in Nederland lopen de cijfers hard op. In 10 jaar tijd is het aantal gevallen van gonorreu verdrievoudigd. Dat komt deels door het afnemend condoomgebruik, vooral onder jongeren, zegt SOA AIDS Nederland. Maar ook de kennis over SOA schiet tekort, deels door desinformatie op social media. Zo gaan er verhalen dat wie geen klachten heeft, niemand zou kunnen besmetten. Maar dat klopt niet, zegt SOA AIDS Nederland. En ook zijn niet alle online SOA-tests even betrouwbaar. De onderzoekers roepen overheden op om meer te investeren in goede voorlichting, testen en toegankelijke zorg. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat in op 21 juni. Tot 1 september kunnen mensen dan voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Dat is een kortere periode dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Het zomerabonnement kost normaal €128 per maand. Het kabinet legt het verschil bij en dat gaat naar schatting zo'n €120 miljoen kosten. Het weer, heerlijk zomerweer, volop zon, temperaturen tot een graad of 27. Vanavond en vannacht helder en droog, minimumtemperatuur dan een graad of 14. En morgen een dag met opnieuw veel zon, droog en dan wordt het met 29 graden nog iets warmer dan vandaag. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie, de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Alblasserdam en Hardingsveld-Giessendam. 8 kilometer, 10 minuten vertraging. Ook 10 minuten op de A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk en de Moerdijkbrug. De A20 dan, Hoek van Holland-Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. 6 kilometer. De A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en het industriegebied Avelingen. 12 kilometer, 10 minuten. De brug heeft daar opengestaan. De A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. 5 kilometer. En ook natuurlijk omdat die brug opengestaan heeft op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam. Ook daar 10 kilometer. 21 minuten vertraging. De N57 tot slot Rotterdam-Middelburg tussen aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis-Oudehoorn 6 kilometer.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
3: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Vivere de Jager in Alblasserdam geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
4: Ja, bij Vivere de Jager.
2: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
6: En we mogen weg.
7: Tweede Pinksterdag is de dag van zweet, tranen en doorzettingsvermogen. Op Radio Rijnmond. De finish van de Europa Run. Samen met Europa Run Radio beleven we de finish van honderden teams die vanuit Twente en Frankrijk meer dan 500 kilometer hebben gezwoegd.
8: Wat zijn die paar meters nou?
7: Het doel? Geld ophalen voor mensen die moeten leven met kanker. Al 35 jaar lang.
9: Wij gaan deze Europa Run weer even mailen.
7: 25 mei, vanaf 12 uur. De Europa Run. Live op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Wat ga jij doen vanmiddag? Afspraak bij de kapper? Op kraamvisite of naar het winkelcentrum. Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
12: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
13: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
14: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.

0: Kijksevers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: De middag door. Ronald van Oudheusden.

bijzonder. Goedemiddag en welkom bij de vrijdageditie van Rijnmond. De middag door de lekkerste muziek uit de jaren 80, 90, het heden. En af en toe een knipoog naar het grijze verleden. Dit was 1983, Wham! Het oprichtingsjaar van Radio Rijnmond. Zo lang bestaan we dus al en doen we het nog steeds met heel veel plezier anno 2026. Op deze 22e mei had trouwens Charles Aznavour 102 jaar geworden. Hiep, hiep, hoera. Maar hij is in 2018 helaas al overleden. Bad Boys was de opening van deze 2 uur durende jukebox vol prettige muziek. Met in dit uur, ja, misschien het hoogtepunt voor de liefhebbers, de Paper Kites ga ik draaien. Heb ik iets lekkers van meegenomen. Ook Alphabeat uit Kopenhagen komt voorbij. Word ik altijd vrolijk van. John Farnham, Sasha en Taylor Swift zit allemaal in de tas. En ook nog Lady Gaga. En ik hoor Taylor Swift al beginnen. Ja, dan moet ik zwijgen.

Uit Australië, John Farnham, die ooit nog zong in de Little River Band. Maar dit was een solo hit uit het jaar 1988. Nogmaals, leuk dat je luistert. Deze muzikale middag op Radio Rijnmond heb ik heel veel lekkers in de tas gedaan. En vooruitkijkend, vanavond trouwens, voor de tweede avond in het Luxor Theater, het oude Luxor trouwens, Hairspray, de musical met Richard Groenendijk. Die staat tot en met aanstaande maandag, de tweede Pinksterdag, daar geprogrammeerd. En er zijn nog beperkte kaarten beschikbaar. Met die Pinksterdag, die tweede Pinksterdag, meteen maar eens even bij de kop vatten, want dit weekend is het Europa Run weekend. Natuurlijk ook morgenochtend in het weekend is er, tussen 10 en 12, een korte update over wat er allemaal gaat gebeuren op deze 35e Europa Run, waarbij geld bij elkaar wordt gelopen voor palliatieve zorg, voor mensen die het langste van hun leven achter de rug hebben, maar ook die laatste fase van het leven nog iets moois willen doen. En daar is de Europa Run hartstikke goed voor. Morgen dus een korte update. En maandag is er vanaf 12 uur op Radio Rijnmond uitgebreid verslag voor de finish natuurlijk hier in Rotterdam. Van al die vele duizenden Europa Runners. En laten we hopen dat het allemaal goed gaat en dat er heel veel geld bij elkaar wordt gelopen. Wat is er verder nog meer te doen dit weekend? Nou, dat hoor je straks wel. Ik ga verder nog wel even wat agenda leuke dingetjes voor je zoeken. Vanavond trouwens, straks na vieren, Walter van de afgelopen dagen met Jet, maar straks Teun met Wendy. Ja, van 4 tot 7 in Afslag Rijnmond, de vrijdagmiddagborrel editie. Ik ga verder hier op Radio Rijnmond nu met een lekkere plaat van Sonjeu, de nieuwe single zelfs, Dark Before the Dawn, en daarna Lady Gaga en ook Simply Red staat voor de studio.

0: is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Met Ronald van Althuizen. Radio met een grote R.

muzikaal kunstwerkje uit 1983 van Donald Fagen, die we natuurlijk ook kennen van Steely Dan. Neil Frontier hoorde je, en daarvoor de Paperkites met een plaat van 2 jaar geleden, The Sweet Sound of You. Komen uit Australië, maken een beetje indie folk, zou je dat kunnen noemen. En ze waren onlangs nog in Nederland, eind februari, begin maart, in Tilburg en Amsterdam hebben ze een optreden gegeven. Ze zijn razend populair in Nederland trouwens. En hebben dit jaar ook nog een nieuw album uitgebracht. The Paperkites. Als je dat lekker vindt, duik even op de streamingdiensten en ga daar wat van luisteren. Het is prachtig. Prachtig. Dadelijk in het volgende uur, hier op deze vrijdag, wat is het? Hoeveelste? De kalender, kijk, 22 mei ook alweer, heb ik Sam Fender en Olivia Dean met die geweldige nieuwe single Rain Me In de tas gedaan. Sister Sledge ga ik ook draaien, want morgen mag ik weer kaarten weggeven voor het Good Times Festival dat in juni wordt gehouden in Rotterdam, in het Kralingse Bos. En daar zal ook Sister Sledge, jazeker, gaan optreden. Morgen tussen 10 en 12 mag ik de kaarten voor weggeven. Wat heb ik nog meer dan trouwens in uitzending? Natuurlijk een update van de Europa Run. Ik had het er net al over. Franciscus Gasthuis gaat iets doen met een infomarkt over mensen met heupproblemen. Daar wil ik het een en ander van weten, want dat hoor je steeds vaker om je heen. Ook op jongere leeftijd mensen met kunstheupen. En alles over het O-festival, het Opera-festival dat morgen in ieder geval heel veel gratis in Rotterdam laat zien en horen op het Metropolis 2126 festival. Dat gonst door de hele stad en dan zetten we de tijd 100 jaar vooruit in Rotterdam. Dat allemaal morgenochtend tussen 10 en 12 op Radio Rijnmond. En ik hoor nu de band al beginnen, dus straks

0: Radio Rijnmond. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op de plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Wat ga jij doen vanavond? Naar gitaarles? Op bezoek bij oma? Of een etentje? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
6: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura-showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
5: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
6: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
7: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
12: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
13: True Lease met Grenke.
14: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
13: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
14: Precies wat we nodig hadden.
13: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
15: Is dit allemaal van jou?
16: Alleen de belangrijke dingen.
17: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
13: Allsafe. Geeft ruimte. Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
18: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
19: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
18: Ik wel, bij NRV.
19: NRV?
18: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Het enige wat wij hoeven te doen is onze ideale route kiezen.
19: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
20: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
17: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
20: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
21: Het is bijna 3 uur. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk gaan we naar het tweede uur van de middag door met Ronald van Oudheusden. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Er is toch nog een bemanningslid van het cruiseschip Hondius besmet met het Hantavirus, zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Het gaat om iemand van het personeel die al in Tenerife van boord was gegaan. De persoon is dus niet met de Hondius naar Rotterdam gevaren. Het bemanningslid is direct vanuit Tenerife naar Nederland gebracht en zit sindsdien in isolatie. Daarmee komt het aantal besmettingen op 12. 3 mensen zijn overleden. Alle 3 zijn passagiers. Sinds de uitbraak begin deze maand bij de WHO is gemeld, zijn er geen nieuwe sterfgevallen geweest. De man die de 23-jarige Lisa uit Hoek van Holland aanreed terwijl ze aan het hardlopen was, heeft zo ongeveer alle verkeersregels aan zijn laars gelapt, zegt justitie tijdens een voorbereidende rechtszitting. De 46-jarige geboren Oekraïner reed de vrouw aan in Schravenzande en ging er daarna vandoor. De man had niet mogen rijden waar hij reed. De nieuwe laan was afgesloten met een wegafzetting. En ook reed hij tegen het verkeer in tussen zogeheten geleidebakens door. En daar was hij zo druk mee dat hij Lisa over het hoofd zag. De man blijft voorlopig vastzitten. De rechter acht de kans op herhaling groot. De zaak wordt half augustus inhoudelijk behandeld door de rechter. De politie heeft bij een controle op de A4 bij Den Hoorn deze week 600.000 illegale sigaretten gevonden in een auto. De bestuurster, een vrouw uit Den Haag, zit vast. Haar auto en telefoon zijn in beslag genomen. Ze wordt verdacht van het bezitten van sigaretten waarover geen accijns is betaald. De Belastingdienst zou daardoor €240.000 zijn misgelopen. De politie heeft het onderzoek overgedragen aan de FIOD. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat in op 21 juni. Tot 1 september kunnen mensen dan voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Het zomerabonnement kost normaal €128 per maand. Het kabinet legt het verschil bij. Dat kost naar schatting zo'n €120 miljoen. Het idee achter het zomerabonnement is dat mensen de auto vaker laten staan en de trein nemen. Ook moet het, gezien de hoge benzineprijzen, goedkoper worden om op stap te gaan. Het weer volop zomerweer met zon, temperaturen oplopend tot 27 graden. Vanavond en vannacht zit helder en droog, minimumtemperatuur dan 14 graden. Morgen is er opnieuw veel zon, droog en dan wordt het met 29 graden nog wat warmer dan vandaag. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie, ik lees de files met een vertraging langer dan 10 minuten. De A15 Rotterdam-Gorkum tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam, 7 kilometer. De A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en de Moerdijkbrug, 11. De A20 Hoek van Holland-Gouda tussen de Brechtseplein en Moordrecht, 6. De A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en Industriegebied Avelingen, 11. De A27 Utrecht-Breda tussen knooppunt Everdingen en Gorkum, 12 kilometer. De N57 Rotterdam-Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis Oudehoorn, 6 kilometer. De N214 dan Papendrecht-Leerdam tussen de afrit Bleskensgraaf en de afrit Gorkum, daar 3 kilometer, 20 minuten vertraging.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet...

0: Meubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
2: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
1: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
3: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
5: kozijnen. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
8: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
9: Wat een goed plan.
8: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
9: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
8: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
13: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
14: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.
15: Dit is Radio Rijnmond.
16: De middag door. Ronald van Oudheusden.

Miami was dat van Will Smith, zijn grote hit uit 1997. Ja, Will Smith was een paar jaar geleden ineens wereldberoemd. Hij ging echt viral. Ja, 4 jaar geleden was dat. Tijdens zo'n Oscar-uitreiking was dat, de Academy Awards. Toen sloeg hij ineens Chris Rock, de presentator van die avond, omdat hij een grap maakte over de haaruitvalziekte van de echtgenote van Will Smith. Ja, dat kun je leuk vinden of niet, maar om dan op te staan, het podium op te gaan, terwijl de hele wereld meekijkt en iemand echt vol in zijn gezicht te slaan met een platte hand, dat gaat ook wat ver. Nou, dat vonden ze daar ook, want hij heeft in ieder geval een verbod van 10 jaar gekregen om zijn gezicht nog op de Oscars te laten zien. Will Smith dus, een heet gebakerd standje dat toch een lekkere plaat had met deze Miami. Goedemiddag trouwens. Straks heb ik ook nog Sister Sledge in de aanbieding. En het leuke is, we hebben binnenkort in Rotterdam een nieuw festival. Nou, festival, het is het eendaags evenement. Het is eigenlijk een soort muzikale vrijdagmiddagborrel in het Kralingse Bos met live muziek, met food trucks, met amazing activiteiten. Het is het Feel Good Festival met de naam Good Times Festival. Het wordt voor het eerst gehouden, zal zijn op vrijdag 12 juni. En ja, ik ga zo Sister Sledge draaien. Die spelen daar. Dat zijn is ook de headliner. Candy Dulfer komt met de toeter langs. Glennis Grace heeft hopelijk al... ik ga geen grappen meer maken over haar bezoekje aan de supermarkt ooit in de hoofdstad. Nee, dat is allemaal achter de rug, dat is allemaal gladgestreken. En ze gaat haar geweldige strot gewoon gebruiken om Rotterdam aan de voeten te krijgen. Lijkt me een stuk verstandiger. Replay gaat ook weer uit de oude doos leuke dingen spelen. En er is een Treasure, dat is een Bruno Mars tribute band. Dus dat wordt lekker meezingen. En voor de rest zijn er allerlei leuke zaken die daar beginnen. Morgen mag ik weer kaarten weggeven tussen 10 en 12. Dus we willen er gratis heen. Gewoon even luisteren morgen naar Radio Rijnmond. En wie weet, ben jij wel de spekkoper dan? En dit is lekker hoor. Prachtige combinatie van twee giganten. Twee nieuwe giganten uit Engeland. Sam Fender en Olivia Dean.

Er was een tijd dat hij hit na hit scoorde. Toen werd het heel lang stil. Alan Clark, Blow Me Away uit 2008. Maar goed nieuws voor de liefhebbers van zijn prettige stem. In het najaar, na de zomer, gaat hij in de theaters optreden met een programma dat heet Date Night. Een soort intieme voorstelling met zijn bekende nummers en vooral verhalen over zijn leven en carrière. En hij zal ook in Rotterdam aanbelanden en wellicht ook elders in de regio. Ik ga dat nog een keertje voor je uitzoeken en netjes op een rij zetten tegen die tijd. Daarvoor hoorde je Sister Sledge. Vrijdag 12 juni dus in het Kralingse Bos gaan zij hun beste bandje voorzetten op dat nieuwe festival, dat eendaagse festival, het Good Times Festival. Een soort vrijdagmiddagborrel in het Kralingse Bos. En morgenochtend tussen 10 en 12 op Radio Rijnmond kun je weer vrijkaarten daarvoor winnen. Wat heb ik nog meer? Ja, Tineke Schouten speelt vanavond voor de liefhebbers. Niet alleen vanavond, maar ook morgenavond en ik geloof ook zondagavond nog in het nieuwe Luxor. Ja, het is niet mijn kop thee, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, er zijn heel veel mensen die daar ongelooflijk van houden, van Tineke Schouten. Sterker nog, ik trek het helemaal niet. En ja, ze heeft altijd van die grappige, dat dan weer wel, van die grappige dubbelzinnige titels voor haar theaterprogramma's. Vanavond heet het bijvoorbeeld Fam Vitaal. En andere shows, bijvoorbeeld De Schouten Schoenen Aantrekken. En Tien met een Gniffel. Of de One Woman Show. En wat heeft ze nog meer gedaan? Te veel om op te noemen. Ik geloof meer dan 25 programma's. Vanavond dus met haar nieuwe programma in het nieuwe Luxor. Voor de liefhebbers, zeg ik er maar bij. Vitaal als altijd. Van Vitaal van Tineke Schouten. Dit is, oh, dat was zo lekker. Ja, die plaat. Die dame ook trouwens hoor. Natalia Imbruglia. En dan moet ik altijd denken aan Naked on the Floor. Dat is zo'n citaat wat je bijblijft. Dit is Thorn, 1997. Och, mooie herinneringen aan hoor.

Roel van Velsen met zijn groot hit uit het jaar 2012. Ook al een tijdje niks van vernomen trouwens, muzikaal gezien dan. Daarvoor 1963, mijn geboortejaar. The Ronettes, lekker. Be My Baby. Goed dat wij ook hier op Radio Rijnmond af en toe een uitstapje maken naar de jaren 60. Want dat blijkt toch de bakermat van de popmuziek natuurlijk. Op deze vrijdagmiddag straks na vieren Wendy en Teun in de studio met de vrijdagmiddagborrel. Nu tijd voor Don Johnson, oftewel Sonny Crockett uit de serie Miami Vice natuurlijk. Dat is ook toevallig. Ik begon om even na tweeën met... dit uur begon ik met Miami van Will Smith. En nu ga ik naar Miami Vice met Don Johnson, Heartbeat. Ja, wat kan die man acteren, hè? Het was wel een hele grote hit. Hij bleek ook te kunnen zingen. Ja, echt. 1986. Even een sprong naar de 80's.

Zo, Jeroen van der Boom, lekker zo op deze vrijdagmiddag uit het jaar 2007. Jij bent zo, vind ik echt een hele leuke plaat, een Nederlandse vertaling. Het origineel is volgens mij gewoon keihard Italiaans. Ook Borsato vertaalde heel veel van die Italiaanse knijter van hits al daar in het Nederlands. Morgenochtend tussen 10 en 12 hoor je me weer in Het Weekend Is Er. Dan kun je in ieder geval ook kaarten winnen voor het Good Times Festival. Ik heb een update over de Europa Run die dit weekend gaat plaatsvinden. De 35e editie. En aanstaande maandag op de tweede Pinksterdag. Geen Rijnmondermiddag door. Maar alle aandacht vanaf 12 uur voor die Europa Run. Geweldig. Al die lopers die voor het goede doel hun beste beentje voorzetten. En morgen hebben we ook nog het laatste nieuws over het O-Festival in Rotterdam. Het Opera Festival, Theaterfestival. Dat ook vanavond een mooi programma heeft. Kijk maar even op rijnmond.nl/uitagenda. En jouw agenda wordt echt gevuld met leuke dingen. Dank voor het luisteren. Veel plezier zo bij Teun

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
3: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
2: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
3: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
4: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
7: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
8: Mijn naam is David Baden en ik ben kunstenaar. Al bijna 30 jaar werk ik met allerlei mensen aan sociale kunstprojecten. In de tentoonstelling We OK komt voor het eerst een groot deel van deze projecten bij elkaar. Verwacht kleurig energie en humor. We OK, nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
7: Wist je dat je oude matras geld waard is? Lever hem in bij Slaapboulevard Kwakernaad in Heinenoord en ontvang inruilvoordeel op je nieuwe matras. Alle voorwaarden vind je op slaapboulevard.nl.
8: Plan je bezoek aan

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te rennen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Het is 4:00, dit is Rijnmond, een hele goede middag. Ja, het is ongelooflijk heerlijk zonnig buiten, maar dat is niet het enige zonnige wat je vandaag nog gaat zien. Wat het dan ook is, dat vertel ik je zo. Eerst het nieuws, dat krijg je van Aris van Meteren. Aris, goedemiddag.
10: Goedemiddag. In een onderzoek naar cocaïnesmokkel via Schiphol heeft de politie in totaal 4 verdachten aangehouden. Uit Capelle aan de IJssel, Rotterdam, Vlaardingen en Maassluis. De drugs zijn al in januari onderschept in het vrachtruim van een vlucht naar Australië. Hoeveel cocaïne er is gevonden vertelt de marechaussee niet, alleen dat het een grote partij was. De meeste arrestaties waren deze week. Bij het doorzoeken van huis is een grote hoeveelheid contant geld in beslag genomen en ook zijn meerdere digitale gegevensdragers meegenomen. Er is toch nog een bemanningslid van het cruiseschip Hondius besmet met het Hantavirus, zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Het gaat om iemand van het personeel die al in Tenerife van boord was gegaan. De persoon is dus niet afgelopen maandag met de Hondius in Rotterdam aangekomen. Het bemanningslid is direct vanuit Tenerife naar Nederland gebracht en zit sindsdien in isolatie. Daarmee komt het aantal besmettingen op 12. 3 mensen zijn overleden. Sinds de uitbraak begin deze maand bij de WHO is gemeld, zijn er geen nieuwe sterfgevallen geweest. Het kabinet wil een boycot van producten uit illegale nederzetting in de bezette Palestijnse gebieden en de Syrische Golanhoogte. De ministers Berends en Sjoerdsma hebben een spoedadvies aan de Raad van State gevraagd. Het handelsverbod is een wens van de Tweede Kamer. Het kabinet wilde een importverbod in Europees verband regelen, maar daarvoor is onder andere landen te weinig steun. Het handelsverbod van Nederland moet 3 jaar gaan duren. En de gemeente Utrecht verbiedt een blokkade van het spoor. Extinction Rebellion wil het spoor oplopen morgen om station Utrecht daar om actie te voeren voor een embargo tegen Israël vanwege het aanhoudend geweld tegen Palestijnen. Maar demonstreren op het spoor is levensgevaarlijk, zegt burgemeester Dijksma. Ze heeft de politie opdracht gegeven om in te grijpen als Extinction Rebellion de blokkade morgenmiddag toch doorzet. Er was ook een sit-in aangekondigd op het station. Die mag wel, maar niet achter de poortjes. Het weer, heerlijk zomerweer vandaag. Volop zon, temperaturen 27 graden. Vanavond en vannacht het helder en droog. En het koelt dan uiteindelijk af naar een graad of 14. Morgen hebben we net zo'n dag als vandaag. Het wordt dan nog iets warmer, 29 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
9: Aris, dankjewel. Inderdaad, heerlijk zomerweer vandaag. Vertaalt zich dat ook naar de regionale wegen, Wendy?
11: Nou, dat denk ik wel, want het is al flink druk op de weg. Dus iedereen wil denk ik wel eerder naar huis. Je krijgt van mij de 3 langste files. En die zijn rond een half uur allemaal. De A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein. 12 kilometer, dik een half uur. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum. 9 kilometer, klein half uurtje, 24 minuten. De A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en de Moerdijkbrug. 16 kilometer, ook een klein half uur vertraging.
9: Nou, vele veilige kilometers namens ons. Sterkte daar. Hey, Abba heeft er ooit een liedje over geschreven en wij gaan er ook flink van genieten deze week. Maar wat dat dan is, dat vertel ik je naar Matthew Wilder. Break My Stride, hoor je zo.
12: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: De grootste collectie boksprings en matrassen...

0: Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
1: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
0: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: Afslag Rijnmond. De Teun Willems.
7: Radio met een grote R.

0: Je bent bij Rijnmond, waar het beste uit de jaren 80, 90 en van nu voor je voorbij komt met Matthew Wilder. Break My Stride natuurlijk ook van de partij. Hey, een hele goede middag. Wat fijn dat je de radio weer aan hebt staan, dat je er hier zo bij bent bij Radio Rijnmond. Ter Willems is de naam hier zo. Goedemiddag. Samen met z'n tweeën gaan we eigenlijk deze week afronden en het weekend ontvangen. En ik zeg samen, want dat doe ik met niemand minder dan Wendy Hoogendijk.
1: Nou, wat gezellig.
0: Ja, dat is voor ons de eerste keer samen zo, hè?
1: Zeker, ja.
0: Wat leuk, wat leuk. Ik heb er zin in. Hey, even gelijk een ander vraagje. Mm-hmm. Heb jij al op je rekening gekeken?
1: Ja, dat doe ik dagelijks.
0: En dat was hartstikke leuk, kan ik vanuit gaan.
1: Hoezo?
0: Nou, het vakantiegeld is binnen.
1: Ik krijg geen vakantiegeld.
0: Jij krijgt geen vakantiegeld?
1: Nee.
0: Dat is dubbel, want waarom krijg jij geen vakantiegeld?
1: Nee, ja, ik ben freelancer. Dus als ik vakantiegeld krijg, dan moet ik het toch aan mezelf geven.
0: Oh, dat vind ik nou eigenlijk best wel een beetje lullig dat ik dat aan je vraag. Ik heb het wel gekregen. Ik ben echt door dol heen.
1: Oh, jeetje.
0: Ja, heerlijk.
1: En heb je het al uitgegeven ook?
0: Nee, ik heb het echt, normaal gesproken is het echt gat in mijn hand. Dat gezegd is zo'n beetje voor mij ontwikkeld, denk ik. Maar ik ga dit jaar werkelijk waar aan een vakantie spenderen. Ik ga naar Kirgizië over een week. Ik hoor je denken, Kirgizië, waarom ga je daar naartoe? Ik heb geen flauw idee. Het lijkt me gewoon hartstikke leuk om daar een keertje naartoe te gaan. Ik ga die kant op. Maar
1: wat geweldig.
0: Ja, leuk hè?
1: Ja, maar wat kan je daar doen? Wat ga je daar doen?
0: Nou, daar kan je eigenlijk helemaal niks doen. Het is echt zo'n Oostblokland waar helemaal, ja, wat maak je daar eigenlijk mee? Die panden zijn eigenlijk allemaal foei lelijk. En er is veel natuur. Dat vind ik dan wel heel gaaf. Dus daar ga ik naartoe. Daar heb ik gigantisch veel zin in. Maar goed, jij hebt dus geen vakantiegeld. Dat is een beetje lullig.
1: Nou,
0: maar
1: heb je hem weer. Fijn.
0: Maar stel nou dat je het wel had. Had je dan al een idee waar je het aan ging spenderen?
1: Oeh, jawel. Ja, ik heb een hele leuke staakcaravan.
0: Ja, leuk.
1: Ja, lekker in het groen. Mm-hmm. En daar moet nog wat aan geklust worden. Kijk. Dus ik ga dat dan met mijn vakantiegeld, als ik dat zou hebben, zou ik het helemaal gezellig maken.
0: Om daar te leren. Ik ben ook wel benieuwd, als je nou aan het luisteren bent nu en je denkt, joh, ik heb ook even op de rekening gekeken. Daar werd ik ook enigszins vrolijk van. Weet jij al waar je het aan gaat spenderen? Mm. Ik ben wel benieuwd. Heb je al een idee waar je vakantiegeld aan gaat uitgeven? Laat het even weten. Rechtsboven in de Rijnmond-app. Je bent meer dan welkom.

0: Goedemiddag, je bent bij Radio Rijnmond, waar we de hele dag heerlijke muziek voor je draaien. Gezellig samen met mij, Teun Willems en Wendy Hogendijk vandaag.
1: Heel hoor.
0: Heerlijk, jawel. Nou, ik zit even te kijken, muziek van bijvoorbeeld Pnauw en ook Toto komt jouw kant op. Het is weer een dolle boel hier en je weet waar.
2: Je bent bij jouw Radio Rijnmond.
0: Dat dacht ik.
3: Sheesh. Girl, I'm about to

0: Het is toch eigenlijk bijna schrikbarend dat als je Toto opzoekt op Google, dat je dan eerst die gokwebsite krijgt en dan pas de band. En dat terwijl dit zo'n ongelooflijk groots en geweldige band is. Stop Loving You van Toto hoorde je op Radio Rijnmond. Hey, als je nou vakantiegeld hebt ontvangen, wat best wel aanwezig is, weet je al waar je het aan gaat spenderen? Ik ben wel benieuwd. Ik zelf twijfel misschien over het kopen van een nieuwe telefoon. Ik loop er al een tijdje tegenaan. Batterijtjes niet helemaal goed meer. Dus ik denk, ja, misschien is het wel tijd om mezelf eventjes te trakteren.
1: Misschien kan je er een in Kirgizië kopen.
0: Ja, nou, dus het is waarschijnlijk alleen maar van die prepaid dingetjes hebben, denk ik. Maakt allemaal niet uit, als het maar werkt. Dat is het allerbelangrijkste. Hey, we moeten het ook eventjes hebben over nieuwe muziek, Wendy. Want ik heb nieuwe muziek meegenomen van een vrouw. Nou, die lijkt wel niet ouder te worden. Het is bijna oneerlijk. Het is echt verschrikkelijk. Niet alleen in de uiterlijk overigens, ook in de muziek. Het blijft gewoon lekker fris, fruitig. Gewoon echt lekkere muziek. En dat bewijst ook maar eens in haar nieuwste. Nou, mocht je nu denken, joh, Teun, over wie heb ik het? Het gaat over deze vrouw. De Locomotion, natuurlijk. Ook van haar, fris en fruitig, Spinning Around. En haar allergrootste hit. Ja, je gaat vanzelf al meedansen, hè? Zo lekker is het. Gaat natuurlijk over Kylie Minogue. En ze heeft een hele lekkere nieuwe plaat, die overigens bij haar nieuwe documentaire hoort. Die zij 2 dagen geleden volgens mij heeft uitgebracht. Kylie op Netflix. En nog leuker nieuws. Ze gaat een jubileumtour doen. Want 40 jaar in het vak, dat heeft ze aangekondigd. Dus de kans is groot dat je deze nieuwste van haar daar ook gaat horen. De plaat heet Light It Up. En je hoort hem nu. Light Up, sorry, moet wel goed zeggen. De plaat heet Light Up. En je gaat hem nu horen op Radio Rijnmond.
2: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

Het is de allernieuwste van zoals een oud Rijnmond collega dat ooit tegen mij zei. Kili Minoki. Dat is natuurlijk bijna waar. Het is Kylie Minoki en haar nieuwste light-up van haar nieuwe Netflix documentaire Kylie. Ze gaat binnenkort ook toeren weer. Of ze naar Nederland komt, dat weet ik niet. Deze gasten in ieder geval niet, dat weet ik zeker. Dit zijn Pnauw en Kellet, The Hard Way op Rijnmond.

0: Nou, en Get It The Hard Way voor je op Radio Rijnmond. We gaan hem weer spelen.
1: De Stripjockey.
0: De Stripjockey. Een hit uit de jaren 80, 90 of van nu. Helemaal poedelnaakt, kunnen we eigenlijk wel zeggen. Alleen de tekst is overgebleven. En dan is het aan jou de taak. Joh, weet jij nou wie het is? Er wordt hard gelachen op de achtergrond. Dus het zal wel een leuk liedje zijn vandaag. Wat valt er te verdienen, Wendy?
2: Oeh, aan mij de eer?
0: Jazeker.
2: Nou, dat zijn hele mooie Rijnmond sokken.
0: Kijk.
2: Dus als je een antwoord goed hebt, dan komen die sowieso jouw kant op. En dat is natuurlijk met dit weer ontzettend handig.
0: Ja, zeker.
2: In ieder geval warme voeten. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog een maandprijs weg te geven.
0: Ja.
2: En dat is deze maand een buitenactiviteit met barbecue. En daarbij mag je ook nog eens 9 mensen meenemen.
0: Oh, dat is zalig zeg. Heerlijk. En als ik even goed reken en even naar de kalender kijk, is dat volgende week vrijdag al gaat hij eruit. Dus zoveel kans heb je niet meer. Doe dus gewoon lekker mee en laat weten wie is dit.
3: And there he was, this young one.
0: Ja, die komt mij wel bekend voor. Ik denk dat ik het wel weet. Nou, weet jij nou ook, rechtsboven de Rijnmond app, weet ons te vinden.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
6: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
7: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
6: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
8: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
6: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
9: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
10: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
9: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
10: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
0: Goedemiddag, het is 4:30. Je bent bij Rijnmond. Weer, verkeer en de hoofdpunten van het nieuws. Alles staat op een rijtje, net zoals de auto's. En die staan waar?
2: Nou, die staan onder andere op de A4 Den Haag richting Rotterdam, tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein. 9 kilometer, een dik half uur vertraging. De A16 Rotterdam richting Breda, tussen knooppunt Ridderkerk en de Moerdijkbrug. 15 kilometer, 28 minuten vertraging. En de A27 Utrecht richting Breda, tussen Lexmond en Werkendam. 11 kilometer, 24 minuten. En dat zijn dus de 3 langste files in de regio.
0: Het is hartstikke druk, sterkte daar. En probeer nog een beetje van het weer te genieten, want vanavond is er volop zon. De nacht verloopt helder en droog bij minimaal rond de 13 of 14 graden. Staat weinig wind. Morgen zaterdag veel zon, droog. In de middag trekken ook nog een paar wolken voorbij. En het wordt nog warmer met temperaturen die lokaal tot 29 graden kunnen oplopen. Geniet er dus van. De hoofdpunten van het nieuws, Aris van Meteren. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. 2 chauffeurs van de Roadapp zijn op staande voet ontslagen omdat ze expres op peperdure auto's zijn ingereden. Niet omdat ze zo'n hekel hadden aan de bolides, maar om de verzekering te tillen. Ze zouden dat de afgelopen 2 jaar 21 keer hebben gedaan, zegt de gemeente. Samen goed voor schadeclaims van in totaal €800.000. Nou ja, dat ging na verloop van tijd toch een beetje opvallen. De politie doet inmiddels onderzoek, de gemeente ook. Want hoe kan het dat de chauffeurs 2 jaar lang hun gang konden gaan? De man die afgelopen februari de 23-jarige Lisa uit Hoek van Holland aanreed, stond vandaag voor het eerst voor de rechter. Justitie zegt dat hij zo ongeveer alle verkeersregels aan zijn laars heeft gelapt. De man reed ergens waar hij niet had mogen rijden. De straat was afgezet, maar de autobestuurder reed er toch tegen het verkeer in tussen zogeheten geleide bakens door. Daar was hij zo druk mee dat hij de hardlopende Lisa over het hoofd zag. Die raakte zwaar gewond. De zaak gaat in augustus verder. In het Radboud ziekenhuis in Nijmegen ligt een patiënt die mogelijk ebola heeft, laat het RIVM weten. De patiënt ligt op een speciaal ingerichte afdeling voor ernstige infectieziekten. Of de persoon daadwerkelijk ebola heeft, moet nog blijken. De recente uitbraak van ebola in het oosten van Congo heeft nu naar schatting aan 180 mensen het leven gekost. Zo'n 750 mensen zijn ziek, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Het is de 17e geregistreerde ebola-uitbraak in Congo sinds 1976.
0: Het is wel lekker infectieziekteperiode, hè, deze tijd van het jaar. Goeie.
11: Nou, inderdaad. Zou je niet zeggen als je naar buiten kijkt naar het weer.
0: Nee, dat niet. Nou goed, dankjewel.
11: Alsjeblieft.
12: Dit is Radio Rijnmond.
0: Let een beetje op elkaar, dat is misschien wel belangrijk. Muziek ook trouwens. Talk Talk nu voor je op Rijnmond.

0: valt toch wel op als je naar bands gaat kijken tegenwoordig. Dat die vaker namen hebben als Imagine Dragons en Direct en Kensington bijvoorbeeld. Maar dat als je naar de jaren 80 gaat kijken, dat er toch vaak bands zijn die een voorliefde hadden voor twee keer hetzelfde woord. Dus je had bijvoorbeeld Duran Duran, Wet Wet Wet was er ook eentje die je had. En dus deze die zojuist hoorde, Living in Another World van Talk Talk.
1: De Stripjockey.
0: We zitten midden in het spelletje De Stripjockey. Maar voordat we daar verder mee gaan, wil ik nog eventjes Phil aanhalen. Phil Kort, want die stuurde een berichtje, Wendy, als het goed is, over vakantiegeld, waar hij het aan wil besteden.
2: Ja, dat klopt. En daar was hij heel duidelijk over.
0: Oh.
2: Hij zei, ik wil mijn geld uitgeven rond appelscha.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Zeer specifiek.
2: Dat is toch leuk? Weet je waar dat ligt?
0: Dat ligt in het... Ligt het nou in het zuiden van het land?
2: Nee, noorden.
0: Noorden. Ik zit goed in de buurt. Topografie, goed vak voor mij.
2: Ja, volgens mij... Ik moet ook even graven. Volgens mij in de provincie Friesland.
0: Ja.
2: Maar ik hoor het graag van de luisteraars als ik ernaast zit. Liefst van Phil natuurlijk. En Phil zegt er nog bij... Als ik misschien een dikke portemonnee erbij krijg... Dan graag met de kinderen naar Schotland.
0: Dat moet geweldig zijn.
2: Ja.
0: Naar Schotland. En met de kinderen is ook altijd gezellig... Wel een regenjasje mee, denk ik.
2: Ja, dat is wel handig in Schotland.
0: En misschien als je van Schotse whisky houdt... een paar paracetamolletjes op zak, kan ook geen kwaad. Goed, De Stripjockey, daar waren we gebleven. Een hit uit de jaren 80, 90 of van nu... die wij dusdanig hebben gestript dat er alleen nog de tekst over is. En is dan jou de vraag, ja, wie is dat dan?
3: And there he was, this young one.
0: Hij... is te doen, denk ik.
2: Ja, ik denk
0: echt
2: het ook.
0: Zou ik hem nog één keertje doen, voor zekerheid?
2: Nog één keertje.
3: And there he was, this young one.
0: Wat valt er te winnen, Wendy?
2: Ja, natuurlijk die prachtige Rijnmond sokken. En we hebben ook de maandprijs die er al bijna uitgaat. En dat is een bijzondere buitenactiviteit. En daarbij mag je ook nog 9 vrienden of familieleden of je buren... mag je zelf weten, die mag je meenemen.
0: Zo, dat is geen kattenpis.
2: Oh ja, en je krijgt er een barbecue bij.
0: Ach, het wordt alsmaar beter. Het is ongelooflijk. Goed, daar wil je kans op maken. En dat kan door eventjes rechtsboven te sturen... wie jij hebt gehoord in De Stripjockey.

0: Jesse Dekker, Idali en Ronnie Flex op Radio Rijnmond. Wij krijgen nog een reactie van Phil Kort op onze vraag. Waarom wil je nou eigenlijk je vakantiegeld uitgeven in appelscha?
1: Ja. Nou, precies. We kregen trouwens eerst even bevestigd dat het inderdaad het Fries-Drentse Wond.
0: Ja.
1: En hij wil het uitgeven aan het gevangenismuseum.
0: Maar natuurlijk, daar geef je je geld uit, het gevangenismuseum. Ik ben er nog nooit geweest, lijkt me wel interessant.
1: Ik ben nou wel benieuwd, ja.
0: Ja, dat is wel leuk. Goed, we zijn ondertussen ook nog druk bezig met het spelletje De Stripjockey. En daarvoor hebben wij iemand gevonden die vanaf de camping in Rokanje aan de telefoon is gekomen.
2: Dat ben ik.
0: Dat ben ik. En wie is ik?
2: Ik ben Leo.
0: Dag Leo, hallo. Jij bent heel van het weer aan het genieten.
2: Ja, we zijn heerlijk aan het genieten met dit weer.
0: Geweldig. Ben jij dan iemand die dan echt vol in de zon gaat zitten? Of ben jij meer een beetje een schaduwgenieter?
2: Nee. We wisselen het hier af. We gaan fietsen, we gaan wandelen en we gaan in de zon zitten. En dan weer terug in de schaduw. Zo wisselen we het af. Want anders, vanavond moet je ook weer slapen. Ja. Als je de dag in de zon gezeten hebt, dan moet ik hulp krijgen bij het omdraaien.
1: Ja, precies. Hey, en Leo, ik zie hier in jouw WhatsApp een foto van een hele lieve witte hond. Is die van jou?
2: Ja, die is van ons, ja. Nee, dat lijkt een hele lieve witte hond. Hij heet Happy, maar we noemen hem Happy.
1: Happy.
0: Oh jee.
1: Want hij hapt zo je hand eraf als je mij heet.
2: Ja, als je die oppast.
0: Die is er ook bij.
2: Ja, maar hij ligt nu ook weer te slapen. Heerlijk.
0: Oh, heerlijk.
1: Lekker.
2: En hij is al op het strand geweest.
0: Kijk, dus die is helemaal uitgeteld voor de rest van de dag.
2: Ja, gelukkig wel. En wij hebben weer rust, hè.
0: Zo is het. En dan kan je dus meedoen met het spelletje, Leo, wat je gedaan hebt. Wie heb jij gehoord?
2: We hoorden de Fugees met Killing Me Softly.
0: Ja, dat klopt natuurlijk als een busman.
2: Ja.
0: Heerlijk. Was wel te doen, toch?
2: Ja, nee, zeker weten.
0: Daarom.
2: En dan inderdaad, ik moest keihard lachen. Je kunt nu sokken verdienen. Ik denk sokken.
1: Ja, maar Leo, je had wel een goed idee voor die sokken.
2: Ja, die kan ik op mijn ogen doen, maar liever die zonnebril.
0: Weet je, Leo, ik ga eens even een beetje puzzelen en we gaan kijken of je die zonnebril al kan op kunt.
2: Nee, dat is maar een geintje hoor. Dat is maar een geintje, maar wel top.
0: Kijk, leuk man. Hey Leo, ik wil heel veel plezier wensen daar op Rokanje. Doe er goed aan Happy en aan de rest die met wie allemaal daar
2: bent. Dank Caroline. En jullie hartstikke bedankt voor de mooie programma's die jullie ons bezorgen op de camping.
0: Maar natuurlijk, wat een mooi compliment. Dankjewel. Hey, geniet van de zon.
1: Fijne vakantie.
0: Yo.

0: De mannen die de ska zo'n beetje uitgevonden hebben. Madness, One Step Beyond op Radio Rijnmond.
1: Vanaf vandaag verandert Rotterdam voor de komende 10 dagen in eigenlijk één gigantisch groot podium voor het O-festival. 10 dagen lang kan je overal in de stad van grote theaters tot onverwachte locaties eigenlijk wel genieten van dingen zoals opera, muziek en theater, dat soort dingen allemaal. Een festival die net zo rauw en divers is als de Rotterdammer zelf, mogen we wel zeggen. En daarover spreken we de directeur van het hele feest, Hans Blik. Goedemorgen. Of middag is het al, hè? Jongens, ik leef.
2: Ja, bij mij is het al middag, maar goedemorgen. Nee, goedemiddag. Sorry, hallo.
1: Goedemiddag. Allereerst, het O-festival. Waar staat dat voor, O?
2: Ja, O staat eigenlijk, komt het van opera vandaan. Wij heten vroeger Operadagen Rotterdam. Mm-hmm. Dat zijn onze roots. En op een gegeven moment dachten we moeten iets opener worden. En ook iets meer dan opera zijn. En toen zijn we eigenlijk uitgekomen op O. En O met een punt erachter, waardoor je daarachter van alles kunt invullen. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, het festival draait om muziektheater en dan vooral om vocaal muziektheater. Dus alles rondom de zangstem. Mm. Zeg maar van lokale koren tot internationale sterren. Dus dat is zeg maar het O-festival. Ja.
1: Oh, kan je zo'n internationale ster eens noemen?
2: Nou, Clara McFadden is weer van de partij dit jaar. Zij is eigenlijk een soort ambassadeur van het festival. Zij loopt al jaren mee, ze komt hier heel graag. Mm-hmm. En als je dan een lokale core hebt, de Space Choir doet hier mee. Zo zijn er een aantal partijen die vaak meedoen en dit jaar ook in professionele voorstellingen staan.
1: Vaste prik, ja.
3: Zo, het is dus 10 dagen lang. Hoeveel voorstellingen op hoeveel verschillende locaties zijn er?
2: Nou, ik weet het niet precies, want soms raak ik je tel wel een beetje kwijt. Maar je moet denken aan ongeveer 150, 160 uitvoeringen van zo'n 50 verschillende soorten voorstellingen. Mm-hmm. En wat het echt Rotterdams maakt en wat het ook echt soms rauw maakt, wat je net al zei in de introductie, is dat we we zijn ongeveer op 40 verschillende locaties in de stad. Zo. Dus we zitten in alle theaters, denk aan Theater Rotterdam, de Luxor, Theater Zuidplein, maar ook in parken zoals in het Kralingse Bos of op het Brienoord Eiland, hebben we een schemeropera. Mm-hmm. We zitten in de Piekfabriek, wat vroeger de Hunter Douglas was, op Zuid, bij de Piekstraat.
1: Ja.
2: En het M4H-gebied bij het Katoenhuis en bij Brutus. Dus je hoort het over de hele stad zitten verspreid.
1: Hans, wat een ongelofelijke logistieke puzzel allemaal.
2: Ja, ik ben blij dat ik heel veel hulp heb. En dat nou zit ik met jullie te praten. Maar ik weet dat heel veel mensen nu heel druk bezig zijn om het allemaal goed voor elkaar te krijgen. Wat wel een voordeel is voor al die buitenlocaties, dat in ieder geval de zon is gaan schijnen sinds vandaag.
1: Ja, heerlijk.
2: Dus dat is heel mooi.
1: Ja, je hebt het wat dat betreft getroffen.
2: Ja, zeker voor die buitenproducties is het fantastisch. We hebben ook heel veel gratis programma voor de Rotterdammers. En dat is ook veelal buiten. Dus beter kan het eigenlijk niet als het gaat om dat programma.
3: Hey, en Hans, wat vind jij nou echt de meest unieke plek waar iets is geprogrammeerd?
2: Nou, wat ik heel mooi vind, we gaan morgen een gratis programma doen in en rondom het Stationsplein, het Wena en Hofplein.
1: Oh.
2: En we hebben eigenlijk jongeren gevraagd, hoe ziet de wereld over 100 jaar eruit? Dat project heet Metropolis 2126. Mm-hmm. En het publiek kan dan in de gebouwen, de kantoorgebouwen rondom het Wena, in het station, in de Delftse Poort. Maar ook met de Urban Guides 100 jaar terug in de tijd met VR-brillen. Kijken hoe zag het Wena eruit 100 jaar geleden. Ten tijde van de film Metropolis, waar het dus op gebaseerd is. Mm-hmm. Dat vind ik echt een heel mooie plek. Juist omdat het ook zo midden in de stad is, op een plek die iedereen wel kent eigenlijk. Maar die je nu vanaf de achterkant leert kennen.
1: Ja, geweldig man. Hans Blik, directeur van het Oostfestival. Dankjewel dat je ons even te woord wilde staan.
2: Graag gedaan en ik zou zeggen, kom allemaal. Vanavond hebben we de opening met een gratis preview-programma in Theater Rotterdam.
1: Geweldig, dankjewel. Hans Blik, directeur.
2: Oké, dag.
1: Jojo.

0: Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van der Linde in Waddinxveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
3: Ja, ook bij Van der Linde.
4: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
5: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
7: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
8: En ook nog eens gratis parkeren.
9: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
10: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
11: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
14: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
13: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
16: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
17: 5 uur, dit is je Vrijmibo. Op Radio Rijnmond natuurlijk, de plek waar je zo nog muziek gaat horen van Sienna, Sparrow en ook Ilo komt eraan. Eerst even het nieuws, dat krijg je van Aris van Meteren. Aris, goedemiddag.
18: Goedemiddag. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 roadtrap-chauffeurs. De vuilnisophalers zouden in 2 jaar tijd 21 keer op vaak dure auto's zijn ingereden. Het doel was het tillen van de verzekering. De schadeclaims liepen op tot ruim €800.000. De gemeente heeft de 2 op staande voet ontslagen. Mogelijk is er ook een garagebedrijf betrokken bij de fraude. De politie onderzoekt dat nog. De gemeente bekijkt nog intern hoe het kan dat de chauffeurs 2 jaar lang hun gang konden gaan. In een onderzoek naar cocaïnesmokkel via Schiphol heeft de politie in totaal 4 verdachten aangehouden uit Capelle aan de IJssel, Rotterdam, Vlaarding en Maassluis. De drugs zijn al in januari onderschept in het vrachtruim van een vlucht naar Australië. Hoeveel cocaïne er is gevonden, vertelt de marechaussee niet, alleen dat het een grote partij was. De meeste arrestaties waren deze week. Bij het doorzoeken van huis is een grote hoeveelheid contant geld gevonden en ook zijn meerdere digitale gegevensdragers in beslag genomen. De gemeenteraad van Rotterdam is aan zet om te bepalen hoe het nu verder moet met de formatie in Rotterdam. De partijen moeten daar maar tijdens de Pinksterdagen goed over nadenken, zegt Tim Versnel van de VVD. Vandaag werd bekend dat de VVD niet verder wil praten met Pro-Rotterdam, D66 en DENK. Volgens Versnel zijn de onderlinge verhoudingen goed, maar ging het in de gesprekken te weinig over economie en veiligheid. Daarom zien de liberalen ook weinig in een hervatting van de formatie met D66, Pro-Rotterdam en DENK. Praten met andere combinatie van partijen ziet de VVD wel zitten. En het Radboud ziekenhuis in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Het zou gaan om een lage verdenking, dus met kleine kans dat het ook echt het dodelijke virus is. De patiënt ligt op een speciaal ingerichte afdeling voor ernstige infectieziektes. Op die plek wordt nu nog onderzocht of de patiënt besmet is. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen is een grote uitbraak van de zeldzame variant van ebola. Er zijn inmiddels tientallen verdachte sterfgevallen geregistreerd. Het weer dan. Het is volop zomerweer. Het is warm, 27 graden vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar 14 graden. Morgen opnieuw een dag met veel zon, droog. En dan wordt het nog iets warmer, 29 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
17: Aris, dankjewel. Dan nog even de fileinformatie. Waar staan ze op een rijtje, Wendy?
0: Ja, het is druk op de weg. Je krijgt van mij de drie langste files in onze regio. De eerste staat op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen knooppunt Hofvliet en Rijswijk. 8 kilometer, kwartiertje. Komt door een ongeluk. De rechter rijstrook is daar dicht. De A16 Amsterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en de Moerdijkbrug. 15 kilometer, half uurtje. Komt ook door een ongeluk. En op de A27 Utrecht richting Breda tussen knooppunt Everdingen en Werkendam. 20 kilometer, dik half uur vertraging.
17: Sterkte op de weg daar. En ja, ben je nou daar op de weg? Zet je raam open.

0: Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
1: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
1: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
5: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura-showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
6: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
5: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
10: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
11: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
13: Dit is Radio Rijnmond.
14: Afslag Rijnmond. Met Teun Willems.
13: Radio met een grote R.

0: Electric Light Orchestra, All Over the World op Radio Rijnmond. Teun Willems hier, een hele goede middag. Het is nou bijna 5:12. En ik zit hier in de studio van Rijnmond samen voor het eerst in de geschiedenis met Wendy.
1: Hey, hallo.
0: Hallo daar. Heb je het nog een beetje naar je zin?
1: Ik heb het warm.
0: Ja.
1: En ik heb het heel erg naar mijn zin.
0: Het is bloedheet, hè? Het is ongelooflijk. Het is een terugkerend fenomeen hier zo. Jij zit er waarschijnlijk ook lekker warmpjes bij. Maar die studio hier, het is echt zwetende okkels. Dat is niet normaal meer. Ja, het is echt. Ik heb hier een klein ventilatortje staan. Als je meekijkt via de Visual Radio, dan
1: weet
0: je
1: het even zien. Hij wel.
0: Maar ja, je mag hem hebben hoor. Het werkt echt voor geen meter. Oh. Het ziet er leuk uit. Het is leuk decor. Maar ja, je hebt er echt geen zak aan. Goed, mag de pret niet drukken. Zit jij er nou ook warmpjes bij? Laat het even weten in de Rijnmonter app. Waar ben je deze eerste warme dag van dit weekend aan het vieren? Misschien zoals Leo op de camping in Rokanje. Samen met hond Happy. Hartstikke gezellig. Fotootje is ook altijd welkom hoor. Alleen maar leuk. Kunnen we zien waar jij terecht bent. Hey, eventjes hele andere verhalen eigenlijk. De coalitie van Rotterdam is vandaag naar buiten gekomen. Dat is geklapt. De VVD die heeft de stekker eruit getrokken. Ik weet er de fijne kneepjes nog niet van. Gelukkig hebben wij een politiek verslaggever, Herman Vriend, ons zo gaat bijpraten over de stand van zaken in het Rotterdamse coalitieakkoord. Dat zo. Eerst nog even heerlijke muziek. First Class ga je zo horen. Booba's tanken. Nu de nieuwste van Sienna Spyro. Material Lover op Rijnmond.

0: Heerlijk, zo'n beetje rauwe Britse vrouwenstem. Geweldig. Sienna Spyrou krijgt het allemaal voor elkaar. Material Lover hoorde je op Radio Rijnmond. Haar allernieuwste. Dan eventjes wat anders, namelijk over het Rotterdamse coalitieakkoord. Onder leiding van Diederik Samsom begonnen die verkiezingswinnaars Pro-D66, Denk en VVD 5 weken geleden met de onderhandelingen over dat coalitieakkoord voor Rotterdam. En vandaag kwam naar buiten dat die overleggen die zijn stuk gelopen. Politiek verslaggever Herman Vriend in de studio, goedemiddag.
1: Hey, Teun.
0: Ja, wat is er gebeurd?
1: Ja, de VVD is ermee gestopt. Heeft de stekker eruit getrokken.
0: Ja.
1: Kwam toch onverwachts. Mm-hmm. Anderzijds, als je naar de partijprogramma's kijkt, ook weer helemaal niet als een grote verrassing. Nee, maar de VVD, na 5 weken praten, was de conclusie van, ja, verschillen zijn echt te groot. We kunnen niet de dingen realiseren in zo'n coalitieakkoord die we zouden willen en waarmee we de stad dan 4 jaar gaan besturen. Ja. Dus is het maar beter dat we ermee gaan stoppen. Wat zei partijleider Tim Versnel? We hebben een paar duidelijke prioriteiten voor de stad. Een hele sterke economie waarin ondernemers de ruimte krijgen. Forse inzet op veiligheid, want het gaat niet goed met het veiligheidsgevoel van mensen. En we willen de lasten en met name de woonlasten van Rotterdammers beperkt houden. Nou, ze hebben daar dus niet kennelijk dingen kunnen bereiken die ze wilden bereiken. En dus stoppen maar.
0: Want welke verschillen zijn er dan zo te noemen? Heb je daar een voorbeeld van?
1: Nou ja, neem nou die veiligheid. Als je naar het verkiezingsprogramma van de VVD kijkt voor de raadsverkiezingen van half maart. De VVD zegt, we willen er 200 handhavers bij.
0: Ja.
1: Want het veiligheidsgevoel, hè, wat ik net al zei, dat zit niet goed bij die Rotterdammen. Dus stevige repressie, stevig optreden. Mm-hmm. Nou, Denk en Pro, voorheen GroenLinks Partij van de Arbeid, denken daar heel anders over. Die hebben meer zoiets van, ja, wij moeten meer energie steken in preventie. Het voorkomen van misdaad. Mm-hmm. Nou, ander punt. VVD wil heel graag een derde Maasvlakte, zodat de bedrijven kunnen groeien, et cetera. Waarbij GroenLinks PvdA dus Pro zegt, ja, wij willen de haveneconomie verduurzamen. We moeten nog maar zien of daar een derde Maasvlakte voor nodig is. Mm-hmm. Nou, dat zijn van die dingen. En hebben we het nog eens over wonen gehad, waarbij Pro en Denk heel veel betaalbare woningen willen bouwen. En de VVD zegt, doe dat nou niet. Doe ook voor midden en top. Ja. Kortom, best wel veel beren op de weg.
0: Ja.
1: En als ik dit zo vertel, dan is het ook wel, ja, dan denk je van, ja, waarom zijn ze überhaupt aan die gesprekken begonnen?
0: Het komt niet echt uit de lucht vallen.
1: Nee, maar toch dachten ze, we waren allemaal van goede wil, we gaan het gewoon proberen. Maar het is niet gelukt.
0: Ja, wat hebben Pro-D66 en Denk daarover te zeggen? Is daar al iets over duidelijk?
1: Eigenlijk is de enige die heeft gereageerd Pro zelf. Niet voor de microfoon, niet voor de camera. Gewoon een verklaring. Ze zijn teleurgesteld in de stap van de VVD. Maar, zeggen ze, het is met de combinatie van deze partij niet gelukt. Maar Pro ziet nog steeds een sterke basis voor een progressief stadsbestuur.
0: Oké.
1: Dat is wel, moet ik je zeggen, Teun, wel lastig. En dat komt door de grote versnippering in de Rotterdamse gemeenteraad. De VVD heeft 4 zetels. Je hebt er in Rotterdam 23 nodig voor een meerderheid. Mm-hmm. Dus Pro moet misschien wel met 3 of 4 partijen extra gaan onderhandelen om tot een meerderheid te komen. Want CDA, ChristenUnie, SP, Partijen voor de Dieren, allemaal 1 zetel in de Rotterdamse gemeenteraad.
0: Oké, nou, de combinatie van Pro, D66, Denk, VVD is dus niet gelukt. Wat Pro zelf wil, wordt ook een lastig verhaal. Hoe nu verder?
1: Ja, wat altijd nog kan, is de oude coalitie die er nu nog zit.
0: Ja.
1: Dan ruil je Pro, die bij de verkiezingen nipt de grootste werd met 11 zetels, in voor Leefbaar Rotterdam. Die nipt tweede werd met ook 11 zetels. Heb je ook een meerderheid. Dus dan ga je verder met Leefbaar Rotterdam, D66, VVD en Denk. En partijleider Ronald Buit, die heeft al gezegd, ik heb met enorme instemming kennis genomen van het klappen van de onderhandelingen. Wij zijn nu aan zet. En ik ga in overleg met allerlei partijen om misschien wel tot een coalitie te komen. Maar hij praat een beetje voor zijn beurt. Officieel is nu de gemeenteraad aanzet volgende week, uiterlijk over 2 weken, een debat over de ontstaande situatie. En hoe nu verder? Nou. En het zou kunnen zijn dat als het Buit lukt om met VVD, Denk en D66 tot een soort van overeenstemming te komen, van zullen wij nou verder gaan praten?
0: Ja.
1: Nou, dan gaat dat gebeuren. En dan gaat de ploeg die er nu zit misschien nog wel 4 jaar verder.
0: Oké. Om het af te ronden, VVD heeft de stekker eruit getrokken. Wat laten zij zelf weten? Staan zij open ook voor gesprekken?
1: Ja, Tim Versnell heeft gezegd, als de oppositie wordt ook prima, is ook belangrijk. Daar hou ik gewoon rekening mee. Het gaat me niet om de baan, maar wij willen gewoon onze dingen realiseren. Maar ook wij staan open voor andere combinaties.
0: Oké. Herman Vriend, politiek verslaggever, dankjewel.

0: beste van de jaren 80,
1: 87,
2: 90
0: en nu.
3: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
4: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
5: Niet heel veel aandacht trekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
6: Goeie kerel.

0: voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijk en Nisse en Hubo Lombardije.
4: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijk en Nisse, Rotterdam.
5: Goedemiddag, bijna 17:30. Dit is Radio Rijnmond, waar je het weer, het verkeer en de hoofden van het nieuws gaat krijgen. En we beginnen lekker bij het verkeer vandaag.
6: Zeker, en het is druk op de weg. Je krijgt van mij de drie langste files in onze regio. De A27 Breda richting Gorkum tussen Oosterhout en industriegebied Avelingen. 15 kilometer, 20 minuutjes vertraging. De A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. 10 kilometer, klein half uurtje vertraging. En de N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam. 12 kilometer, 3 kwartier vertraging.
5: Zo, sterkte daar, vele veilige kilometers namens ons. Dan gaan we kijken naar het weer. Stefan, zo'n dag als vandaag is voor ons heerlijk, maar voor een weerman heel saai.
7: Ja, voor mij is het een beetje saai inderdaad. Ik ben wel het brenger van het goede nieuws.
5: Dat is
7: al is niet iedereen even blij met een mooi zomerweer. Dat is echt zo. Maar goed, we staan aan het begin van een warm en zonnig Pinksterweekend. Vandaag was dus al echt een zomerdag. Op veel plaatsen vanmiddag temperaturen rond of iets boven de 25 graden. En dat is nog maar slechts het begin van wat gaat komen de komende dagen. Vanavond een mooie zonsondergang, gevolgd door een heldere nacht. Temperatuur daalt niet verder dan zo'n 13 of 14 graden. Er staat weinig wind. En morgen is het opnieuw zonnig en warm. In de middag misschien een paar stapelwolkjes, maar het blijft overal droog. Landinwaarts wordt het warmer dan vanmiddag. Het wordt 28 of lokaal 29 graden.
5: Zo.
7: En op de stranden wellicht morgenmiddag wat verkoeling door een windje van zee. Nou, zondag ook volop ruimte voor de zon. 24 graden langs de kust en 26 graden landinwaarts. Het houdt dus niet op. Want ook na het weekend blijft het zomeren in onze regio. Maandag en dinsdag worden zelfs weer flink warme temperaturen. Ja, tussen de 26 en 29 graden met erbij een stralende zon. Alleen langs de kust is het soms een paar graden koeler door een windje van zee. Ja, en ook woensdag blijft het nog zonnig en droog, maar dan gaat de wind draaien naar het noorden. Er zit allemaal wat koudere lucht vanaf de Noordzee. Maar is het nog altijd helemaal prima met middagtemperaturen van een graad of 20.
5: Kijk, een zonnig Pinksterweekend dus.
7: Zeker weten.
5: Heerlijk, man. Ja, Stefan, de brenger van goed nieuws. Geweldig, dankjewel.
7: Oké.
5: Okay. Nou, fijn weekend. Fijn weekend. Vind je zelf ook van, hè? Oi, oi. Oi. Dan de hoofdpunten van het nieuws, Ries van Meteren. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Temptation IJsland heet het ook wel. Temptation Island, maar dan in het IJsland ziekenhuis.
5: Aris, dat ik jou dit nog mag horen zeggen, dat is toch heerlijk. Ik zou je niet van de
8: Nou, het is behoorlijk serieus nieuws. Want op de afdeling interne geneeskunde van het Kapelse ziekenhuis hadden meerdere artsen relaties met artsen in opleiding. En in enkele gevallen leidde dat tot zwangerschappen. De zaak kostte in 2019 een leidinggevende van de afdeling zijn baan. Maar de man was zelf niet betrokken bij de affaires en hij eist een afvloeingsregeling. Daarover diende vandaag een rechtszaak. De man eist tonnen schadevergoeding van het ziekenhuis. De VVD zet de deur op een kier naar Leefbaar Rotterdam na het klappen van de formatiegesprekken. Volgens VVD-partijleider Tim Versnel zijn de eerdere verwijten allemaal van tafel. Ronald Buit van Leefbaar was er niet blij mee dat de VVD aanschoof bij gesprekken met pro-Rotterdam, D66 en DENK.
9: Ronald en ik zijn vrienden. Dat waren we, dat blijven we. En natuurlijk, daar is het ook gebotst en heeft het geclashed. En hij heeft mij dingen verweten en ik hem. Dat hoort erbij, maar dat kunnen wij. Dat speelt al geen rol meer tussen ons.
8: zegt partijleider Tim Versnel van de VVD. De vorige coalitie bestond uit VVD, D66, Denk en Leefbaar Rotterdam. Versnel zegt dat er ook andere combinaties mogelijk zijn dan een voortzetting van het oude stadsbestuur. En de partijen moeten daar komende Pinkstervakantie maar eens hun knopen over tellen, zegt Versnel. En een ondernemer uit Biddinghuizen wil komend weekend tijdens het religieuze evenement Opwekking genoeg geld inzamelen om de Ark van Noach te kunnen kopen. De Ark, bekend van Dordrecht waar die jaren lag, is nu afgemeerd in Krimpen aan de IJssel. De man zamelt al maanden geld in en heeft inmiddels ook zijn huis en zijn bedrijf verkocht. Het doel is om de Ark weer toegankelijk te maken voor publiek, mogelijk bij het voormalig attractiepark van ondernemer Henny van der Most hier in Rotterdam. En uiteindelijk wil de man met de Ark naar Israël.
5: Oké, maar hij heeft zijn huis ook verkocht.
8: Zijn huis. Hij zegt, nou ja, voor de stichting, die koopt die boot. En dan krijg ik gewoon een kamertje op die boot. En dat wordt dan mijn huis.
5: Hard voor de zaak in ieder geval.
8: Dat is gewoon meer.
5: Dankjewel, Ries.
8: Asje.
10: Dit is Radio Rijnmond.
5: Je huis verkopen, zou jij doen?
6: Nee.
5: Nee, hè? Nee. Nou goed, deze meneer wel. Gefeliciteerd.
10: Radio met een grote R.

0: Als je vroeger als kind achter in de auto zat op weg naar Frankrijk. Geen airco van die skylederen banken, weet je, waar je dan verschrikkelijk aan vastplakte. 30 graden buiten en dat je dan je ouders zeiden, nee, maar we zijn er bijna. En dat je dan naar buiten keek en dan het bordje van België zag passeren. Ja, dat voelde ook echt ongelooflijk als een Endless Road. Time Bandits hoorde je op Radio Rijnmond. Gelukkig niet meer in de skyleren auto's. Gewoon allemaal goed verzorgd. Hoop ik in ieder geval. Dat is team Ja Toch Niet Dan voor de Europa Run. Die nu is aangekomen in Frankrijk. En van dat team Menno nu aan de telefoon. Menno, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het daar in het mooie Frankrijk?
1: Het is heel erg warm. Maar we hebben een boetepot, dus ik mag niet klagen.
0: Je mag niet klagen, want stel nou dat je wel klaagt, wat komt er dan bij in de boetepot?
1: Ja, dan ben je een eurotje beschuldigd. Dus we hopen aan het einde van deze 2-3 dagen nog wat extra binnen te halen.
2: Maar, ja, een mooie afspraak.
0: Teammate, ja toch niet dan? Dat zal wel een behoorlijk potje worden dan, denk ik.
1: Ik hoor net dat ik nu een euro moet betalen.
0: Geweldig. Hey, Menno, vertel, jullie zijn vandaag aangekomen in Frankrijk. Hoe is de rit gegaan die kant op?
1: Een hoop file, maar uiteindelijk hebben we het gered. We hebben wel nog één akkefietje onderweg gehad. Een van onze busjes heeft een lekke band, dus die zijn wat later. Maar dat mag de pret niet drukken. We gaan zo meteen lekker barbecue met z'n allen en dan gaan we ons klaarmaken voor morgen.
0: Ja, hoe kijk je naar morgen toe? Heb je er zin in? Het wordt warm weer. Zijn er nog bepaalde zorgen?
1: Nou, nee, zorgen niet meer. We hebben ons echt wel heel goed voorbereid. Mijn vrouw werkt toevallig spoedeisende hulp van het Erasmus. Dus die heeft mij heel veel tips gegeven wat we moeten doen. Mm-hmm. Dus we hebben heel veel ijs, heel veel water. We hebben alle diverse voorzorgmaatregelen genomen. We hebben zelfs onderweg wat kinderbadjes gaan we klaarzetten met wat ijs erin. Kijk. Dus nee, dat komt allemaal goed.
0: Kijk, super. Vanuit de organisatie van de Europa Run, hebben jullie daar nog adviezen van gekregen over het warme weer?
1: Ja, zeker. Zeker. Ja, de afgelopen dagen heel veel zelfs. Ik zit ondertussen, er gaat heel veel zweet in mijn ogen, maar we hebben 12 vandaag ook een hele lijst met tips en adviezen gekregen. En eigenlijk, we hebben een soort van team captains app met vanuit alle teams. En ook daarin wordt heel veel adviezen gegeven. Dat komt vast wel goed.
0: Kijk, dus jullie staan aankomende maandag gewoon met z'n allen op de Volsingel.
1: Daar gaan we wel vanuit. Weet je, uiteindelijk moet je. Het gaat er wel. Je wil wel heel aankomen. Dus tuurlijk. Wat er ook gebeurt. De tempo's gaan dan naar beneden. Misschien wel s'nachts wat omhoog. Mm-hmm. Maar het belangrijkste is dat we heel aankomen.
0: Ja, dat is ook het belangrijkste. Want waarom is het zo belangrijk dat jullie aankomen? Waar doe je dit nou voor, Menno?
1: Ja, uiteindelijk doen we dit voor de Stichting Europa Run. En Europa Run doet elk jaar geld geven aan diverse goede doelen, zoals hospice en dergelijke. Nou, eigenlijk is het motto het leven toevoegen aan de dagen. Waar dagen niet meer toe kunnen, kan het leven. Ja. Dus vooral voor de palliatieve zorg. En daar halen we elk jaar heel veel geld mee op.
0: Ja, geweldig man. Menno van Team Ja Toch Niet Dan. Ik wil je heel veel succes wensen. En voor de mensen die meeluisteren op de achtergrond bij jou, heel veel sterkte met dat pleuris weer, krijg je van mij een eurootje.
1: Dankjewel.
0: Top. Hoi, hoi. Heel veel succes.
1: Dankjewel.
0: Hoi, hoi.

0: Dua Lipa op Rijnmond.
1: Ja, groot nieuws uit de Rotterdamse cultuurwereld. Want vanaf 1 september is Maarten Bakker de nieuwe algemeen directeur van Theater Zuidplein. Hij volgt Emily Matthijssen op, die na bijna 10 jaar het stokje overdraagt. Maarten is een bekend gezicht in de theaterwereld, want hij stichtte Studio De Bakkerij op in Rotterdam-Noord. Maarten, je bent aan de telefoon.
2: Ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, Studio De Bakkerij, dat fijne, knusse theater in Rotterdam-Noord. Dat ga je denk ik toch wel een beetje met pijn in je hart verlaten.
2: Ja, zeker. Dan ga ik dat met pijn in mijn hart verlaten. Dat is een beetje mijn kindje. Hè. Dat heb ik 15 jaar geleden zelf opgericht in een periode dat het niet zo goed ging in de cultuur. En overal werd bezuinigd. En toen dachten wij, we gaan zelf een theater beginnen. En dat is 15 jaar één groot avontuur geweest. Zo nu en dan een rollercoaster waar je op je kop hing. En dan ging het weer heel lang, heel lekker. En nu dacht ik, het is goed. Het kind is volwassen en ik kan het los gaan laten.
1: Mooi. Dan maak je nu de stap naar Theater Zuidplein, Rotterdam-Zuid. Waarom heb je voor deze stap gekozen?
2: Ja, het is. Misschien weten de mensen in Rotterdam het niet, maar ik ben ook al 10 jaar directeur van een theater in Den Haag, van Theater Dakota. Een iets groter theater dan De Bakkerij. Mm-hmm. Maar beide plekken werken heel erg aan het verbinden van mensen die niet zo snel in contact komen met kunst en cultuur, die wat verder van kunst en cultuur afstaan, die zich niet altijd gehoord of gezien voelen of gerepresenteerd voelen op het podium. En Theater Zuidplein werkt natuurlijk ook op die manier. En is daarin ook altijd een groot voorbeeld geweest. En is daar een van de eerste geweest in Nederland die daar natuurlijk al heel veel mee bezig is geweest. En ja, toen ik deze kans zag langskomen, dacht ik, ja, dit is volgens mij het goede moment om de volgende stap te zetten. En al mijn kennis en ervaring die ik heb opgedaan de afgelopen jaren, om daar ook Zuidplein weer verder mee te helpen. En daar weer hele mooie dingen te gaan doen.
1: Ja, want hoe je naar Theater Zuidplein omschrijft, is dat de koers die je ook wilt doorvaren? Of heb je ook hele andere plannen met het theater?
2: Nou, ik ben heel erg van het succes waar De Bakkerij en Dakota ook op hebben gevaren de afgelopen jaren. Is dat je heel goed luistert en kijkt, wat is er nodig? Wat wil een wijk? Wat wil een stadsdeel? Welke mensen wonen daar? Dus daar ga ik mee beginnen in september. Ik ga eerst even heel goed kijken, heel goed luisteren. Wie zijn daar? Wat is daar nodig? En ja, ik denk dat we wel kunnen zeggen dat in Rotterdam de groepen die gewoon niet altijd te zien zijn op het podium of zich niet herkennen in podiumprogrammeringen die er op de podia te zien zijn, om die koers door te zetten, dat ga ik zeker doen. En dat doet Zuidplein natuurlijk al heel goed. Dus daarin hoop ik dat er gewoon nog heel veel verborgen communities zijn die we ook kunnen bereiken, die we ook kunnen verleiden om mee te gaan doen met kunst en cultuur.
1: Wat mooi. En daarbij ook jonge makers natuurlijk een kans te geven om hun werk te maken en te spelen.
2: Ja, het Zuidplein heeft natuurlijk een hele mooie tak. Lab Z heet dat. Dat is een broedplaats voor talent. En daar ben ik bij De Bakkerij ook veel mee bezig geweest. Er zijn ook heel veel makers die bij De Bakkerij zijn begonnen, die weer bij Zuidplein door zijn gestroomd.
1: Oh ja.
2: Dus dat is heel leuk. Ik denk ook dat we daar in Rotterdam nog veel beter de handen in elkaar kunnen slaan om juist de voedingsbodem voor die jonge talenten en theatermakers veel sterker te laten zien. En daar kan denk ik een theater als Zuidplein ook echt een hele grote rol in spelen.
1: Heel gaaf. Tot slot, het theater heeft volgens mij voor jou ook een speciale betekenis.
2: Ja, het is ook heel grappig. Ik heb ook gewoon een sollicitatiebrief geschreven. En toen zei ik eigenlijk mijn eerste stappen als kind, of als puber, heb ik ook gezet op het Theater Zuidplein. Nog natuurlijk wel in het oude gebouw. Maar mijn middelbare school die organiseerde daar altijd de culturele avonden. Dus twee avonden per jaar, daar werkte je helemaal naartoe. En daar stond ik dan als puber op het podium. En ook overigens met theatergroep Rotjong. Dat is voor misschien luisteraars die misschien iets ouder zijn. Die kennen dat misschien nog. Dat was vroeger echt een jeugd- en jongerengezelschap in Rotterdam.
1: Ja.
2: En die had ook Zuidplein vaak als thuisbasis.
1: Is daar voor jou de liefde voor theater ook ontstaan?
2: Ja, wel een beetje. Daar in dat mooie rode gebouw op die houten planken is de liefde voor theater zeker is daar gevoed en ontstaan.
1: Mooi. Dan is de cirkel toch weer rond.
2: Is rond. Zeker.
1: Dankjewel Maarten. Vanaf 1 september ben jij de algemeen directeur. Heel veel succes.
2: En, dankjewel.
1: We gaan je weer spreken.
2: Is goed. Dag Wendy. Hoi hoi.
1: Doeg.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: En we mogen weg.
0: Tweede Pinksterdag is de dag van zweet, tranen en doorzettingsvermogen. Op Radio Rijnmond. De finish van de Europa Run. Samen met Europa Run Radio beleven we de finish van honderden teams die vanuit Twente en Frankrijk meer dan 500 kilometer hebben gezwoegd.
4: Wat zijn die paar meters nou?
0: Het doel? Geld ophalen voor mensen die moeten leven met kanker. Al 35 jaar lang.
5: Wij gaan deze Europa Run weer even nelen.
0: 25 mei, vanaf 12 uur. De Europa Run. Live op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl.
6: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
7: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
8: En ook nog eens gratis parkeren.
9: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
10: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Vivere de Jager in Alblasserdam geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
11: Ja, bij Vivere de Jager.
12: True Lease met Genke.
13: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
12: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
13: Precies wat we nodig hadden.
12: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
14: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
15: Oh, wat betekent dat voor mij?
14: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
15: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
14: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
15: En moet ik verder nog ergens op letten?
14: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
12: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
16: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
17: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
16: Ja, werkt wel.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
21: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
22: Het is 6:01. Je bent bij Rijnmond. Goedenavond. Het is je weer gelukt. De week is weer voorbij. Het weekend is hier. En wat voor een weekend zeg. Het is echt verschrikkelijk lekker weer. De Europa Run voor de boeg. Ook hartstikke leuk. En heb je zelf dan nog leuke weekendplannen? Deel ze vooral in de Rijnmond app. Je bent meer dan welkom. Wij gaan je muzikaal op weg helpen naar die plannen toe. Maar eerst eventjes het nieuws van 6:00. Dat krijg je van Aris van Meteren. Aris, goedenavond.
23: Goedenavond. In het Kapelse IJsseland ziekenhuis is op de afdeling interne geneeskunde jarenlang sprake geweest van grensoverschrijdend seksueel gedrag. Meerdere artsen hadden relaties met artsen in opleiding. In enkele gevallen leidde dat tot zwangerschappen. De zaak kwam aan het licht in 2019. De leidinggevende van de afdeling werd toen ontslagen door het ziekenhuis omdat hij zich niet aan de afspraken zou hebben gehouden. Maar de man was niet betrokken bij de affaires en hij heeft nooit een afvloeiingsregeling gekregen. Daarover diende vandaag een rechtszaak. De man eist tonnen schadevergoeding van het ziekenhuis. Spoorvervoerders roepen de Rotterdamse burgemeester Schouten op om het voorbeeld van haar Utrechtse collega Dijksma te volgen. Dijksma verbiedt een demonstratie morgen van Extinction Rebellion op het spoor bij Utrecht Centraal. Volgens Dijksma is een spoorblokkade levensgevaarlijk. Spoorvervoerders zijn het daarmee eens, maar tot hun frustratie mogen actievoerders al 10 dagen op rij de havenspoorlijn blokkeren met honderdduizenden euro schade. Burgemeester Schouten zegt dat de acties vallen onder de vrijheid van demonstreren. Het kabinet werkt aan een wet die regelt dat mensen bij de politie kunnen checken of hun partner een geweldsverleden heeft. De wet moet de Nederlandse versie worden van de zogeheten Clare's Law uit Groot-Brittannië, die daar is ingevoerd om huiselijk geweld te voorkomen. Het kabinet had de wet al aangekondigd in het coalitieakkoord en ook de Tweede Kamer is er voorstander van. Maar het is nog niet duidelijk hoe de wet er precies uit gaat zien. Er lopen nog onderzoeken. Minister Van Weel denkt volgend jaar een wetsvoorstel klaar te hebben. En het Pinksterweekend zorgt voor topdrukte op de weg. Aan het eind van de middag stond er in heel Nederland bijna 1000 kilometer file. Veel mensen trekken er met Pinkster op uit en het is daardoor druk op wegen naar het zuiden. Er zijn ook tal van evenementen komende dagen die voor drukte zorgen, zoals opwekking in Biddinghuizen, een race-evenement in Zandvoort, de Friese fiets-Elstedentocht en concerten van Suzanne en Freek in Arnhem en Harry Styles in Amsterdam. Het weer zonnig, droog, 27 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Het blijft droog, minimumtemperatuur uiteindelijk 14 graden. Morgen hebben we opnieuw een dag met veel zon, droog. En het wordt dan met 29 graden zelfs nog wat warmer. Dat is over het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
22: Aris, dankjewel. De ANWB fileinformatie nog even. Wendy, waar staan ze in een rijtje?
1: Ja, Aris zei het al, het is druk op de weg. Je krijgt van mij de 3 langste files in onze regio uiteraard. De A27 Utrecht richting Breda tussen knooppunt Everdingen en Werkendam 16 kilometer. Bijna 40 minuten vertraging. Dan hebben we de N57 Rotterdam richting Middelburg tussen afrit Brielen en Haringvlietdam 10 kilometer, dik een half uur vertraging. En de N210 Schoonhoven richting Rotterdam tussen knooppunt Krimpen, of tussen Krimpen aan de IJssel en de aansluiting met de N219. 3 kilometer, maar wel een half uur vertraging.
22: Sterkte daar, wat zijn je weekendplannen in dit Pinksterweekend? In de Rijnmond app ben je meer dan welkom.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Thuis eten zoals aan de Mediterraan met een tagine van Keuken.

0: Bierensverf. De verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
1: Luxor presenteert Topbola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
0: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
2: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: True Lease met Genke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.
4: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Dit is Radio Rijnmond.
9: Afslag Rijnmond.
8: Radio met een grote R.

0: Er zijn gewoon van die platen waarvan je zeker weet, ja, over 50 jaar horen we deze gewoon nog steeds. Dat komt niet omdat een of andere waarzegger dat heeft gezegd of omdat het in de sterren staat geschreven. Gewoon omdat een plaat een gevoel geeft dat je denkt, ja, dat blijven we gewoon luisteren. En dit was er absoluut zo eentje. Rhythm is a Dancer van Snap. Wat vind ik het eigenlijk jammer dat ik niet in de tijd ben geboren dat dit een gigantische hit was, zodat dit in de discotheek kon draaien. Dat zou toch heerlijk zijn? Rhythm is a Dancer.
1: Ja, je kan het altijd als verzoeknummertje vragen, toch, in de club?
0: Jawel, maar het is gewoon... Dat is een beetje mijn generatie-dingetje, denk ik. Is dat gewoon niet heel veel mensen kennen dit nog van mijn generatie. Ik zal het zeker over 50 jaar nog steeds luisteren. Want ja, hallo, laten we wel wezen. Het is gewoon een ongelooflijk goede plaat. Maar nee, ze zijn meer van de Roxy Dekker en de broederliefde. Als je niet weet wat het is, je hoeft het niet op te zoeken. Het is in ieder geval niks zoals Rhythm is a Dancer. Vind je broederliefde wel leuk? Lekker luisteren, ik vind het ook wel leuk, eigenlijk stiekem. Maar dit wordt gewoon niet meer gedraaid, Rhythm is a Dancer. Vind ik jammer, vind ik echt jammer. Maar goed, dat terzijde. Over draaien gesproken, wat gaan we draaien? Dat is aan jou, afslag 1 of 2. En vandaag hebben ze allebei iets te maken met ene Jessie.
2: Nemen we afslag 1?

0: nemen we afslag 2.
1: Joshua. Ook met Jesse. By now I should know better. Your dreams are never free. Wat gaat het worden? Afslag 1. Dat is Madonna met Dear Jesse. Of ben je toch meer van Joshua Kerensen? Dan ga je voor gewoon Jesse. Dat is afslag 2. Laat het even weten in de Rijnmond App. Nogmaals. Afslag 1. Dear Jesse Madonna. Afslag 2. Jesse Joshua Kerensen. Dit is Alex Warren. Dat nog niet hoor. Volgens mij is dat zijn kind lacht. Dat begint, het babytje.
2: Ja?
1: Ja. Maar wie het dan wel is. Dit is Alex Warren.

schuitmaker gaat horen. Maar ik wil van jou weten, welke afslag moet het nou gaan worden? Wordt het afslag 1, Madonna met Dear Jesse? Of zeg je, nee joh, nee, nee, nee, gaan we niet doen. We gaan voor Joshua Kenenson. Ook met Jesse overigens. In de Rijnmond App ben je meer dan welkom. Nogmaals, Madonna, afslag 1, Dear Jesse. Of Joshua Kenenson, afslag 2, met Jesse. In de Rijnmond App ben je welkom. Dit is Dr. Alban.

0: heel vrolijk liedje over, wat zei jij nou, Wendy?
1: Wat zei ik?
0: In slaap vallen achter het stuur.
1: Oh ja, daar gaat het nummer over. Ja. Ja, dat klopt. Ja, mijn moeder die belde mij laatst, want ik ben laatst een keer in slaap gevallen in de auto, echt heel erg, op de snelweg. En toen hoorde mijn moeder dit nummer op de radio en toen zei ze, oh Wendy, dat gaat echt over dat moment. Het is zo'n mooie tekst, zei ze.
0: Ja, dat is toch schattig.
1: Ja, ook, zeker.
0: Heerlijk. Engelbewaarde Marco Schuitmaker, hoorde je. Hey, het eerstvolgende nummer wat we gaan draaien, dat is de uitslag van de eerste, nou, afslag 1 of 2.
1: Ja, zeker.
0: Wat mag het worden?
1: Het mag worden afslag. Moet ik het nog een beetje spannend maken?
0: Of? Maak het lekker spannend, joh.
1: Nou, oké. Okay. We hebben reacties van onder andere Annette, Sylvia, Arie, Phil, Arietta, Els, Jeroen, Sandra en Leo. En deze mensen en nog heel veel andere mensen hebben allemaal unaniem voor afslag 2 gekozen. Gelukkig.
0: Ja, gelukkig.
1: Zo mooi. Ja, ik vind het zo'n mooi nummer.
0: Ja, dit is ook prachtig, hè? Schitterend, het geluid van Joshua Caddis. Jesse voor je. Afslag 2 won dus.

0: uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op dé plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
2: De Jura Inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
3: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmol Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmolalexandrium.nl. Laat het groeien.
2: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
4: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Dreyen Interieur in Hardingsveld geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
5: Ja, ook bij Den Dreyen.
6: Goedenavond, het is 6:30. Je bent bij Rijnmond. Weer, verkeer en ook de hoofdpunten van het nieuws, allemaal voor jou. Klaar. Eerst de files nog.
7: Zeker, het wordt al iets rustiger op de weg. Je krijgt van mij de drie langste files op het moment. De A27 Utrecht richting Breda tussen knooppunt Everdingen en Werkendam. 17 kilometer, klein half uurtje. De A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein. 8 kilometer, 20 minuutjes vertraging. En de N57 dan richting Middelburg. Tussen afrit Brielen en Haringvlietdam. 10 kilometer, maar nog wel 40 minuten vertraging.
6: Sterkte daar nog even. Als je nou dan inmiddels na die 40 minuten thuiskomt, wees gerust. Want vanavond is er nog volop zon. De nacht verloopt ook helder, droog bij minima rond de 13 of 14 graden. Weinig wind ook, dus het wordt wel een warme nacht, dat wel. Dan morgen ook veel zon en droog. In de middag trekken er ook een paar wolken voorbij en het wordt dan nog warmer. Met temperaturen die oplopen tot 29 graden. Ongelooflijk warm. En die dagen daarna ook droog, veel zon, temperaturen. Nou, ergens tussen de 25 en de 28 graden. Je kan je pret dus niet op. Goed, de hoofdpunten van het nieuws, zeg je van Meteren. Goedenavond.
8: Goedenavond. Het kabinet is bereid om de plannen voor de sociale zekerheid aan te passen. Maar dan moeten vakbonden en werkgevers wel meedenken over hoe de AOW, de WW en de WIA in de toekomst betaalbaar kunnen blijven, heeft premier Jette gezegd. Jette hoopt de partijen volgende week met een openingsvoorstel aan de onderhandelingstafel te krijgen. Maar uiteindelijk wil het kabinet toch gewoon 6,5 miljard euro korten op de sociale zekerheid. Vandaag riepen de werkgevers nog op om de bezuiniging van tafel te halen. Spoorbeheerder ProRail heeft een boete van 2,75 miljoen euro gekregen. Er waren vorig jaar te veel grote storingen. Er zijn afspraken gemaakt en daarin staat dat er maximaal 520 van dit soort storingen mogen zijn. Maar het waren er volgens ProRail zelf meer dan 580. Staatssecretaris Bertram wil dat de spoorbeheerder aan de bak gaat. Slechte sporen moeten hersteld en zwakke plekken in de bovenleiding aangepakt, vindt ze. Het aantal grote storingen op het spoor stijgt al jaren. En een Nederlands echtpaar wordt ervan verdacht dat ze hun minderjarige dochter jarenlang hebben uitgebuit. Het meisje moest vanaf jonge leeftijd 7 dagen per week uren achter elkaar werken in de marktkraam van haar ouders. De inmiddels meerderjarige dochter deed zelf aangifte. Ze moest tussen haar 13e en 18e jaar meewerken. Ze stond zo vaak in de kraam dat ze ook moest stoppen met school. En als ze ziek was, moest ze ook gewoon meedraaien. De arbeidsinspectie spreekt van een zeer ernstig strafbaar feit en heeft het over mensenhandel. En als het echtpaar daarvoor wordt veroordeeld, dan kunnen ze 15 jaar cel krijgen.
6: Aris, dankjewel.
9: Dit is Radio Rijnmond.
6: Straks 2 afslagen met een persoonlijk tintje. Komt er allemaal aan. Eerst NXS.
9: Radio met een grote R.

0: NXS, Need You Tonight. Hij zei nog wat, maar dat was niet meer te verstaan. Excuus daarvoor. Hey, jij hebt een verhaal, Wendy. Jij begon het vanmiddag te vertellen. Je zei, ja, er is iets gebeurd. Ik ben eigenlijk ergens ingetrapt en ik vind het stiekem een beetje gênant. Waarop ik zei, ho, stop, je gaat het mij niet vertellen. Je gaat het namelijk live in de uitzending.
1: Ja, een beetje gênant. Ik vind het echt heel gênant. Ja, weet je, je krijgt toch heel vaak van die spammailtjes, hè? Ja, ja. Ik zeg altijd, nou, ik trap daar nooit in. Ik druk nooit op een link. Ja, heb jij dat wel eens gedaan, trouwens?
0: Nee, gelukkig niet.
1: Nee, daar word je natuurlijk ook volop voor gewaarschuwd. Ja. Dus dat, nou, doe ik niet. Maar ik ben dus in de meivakantie in een echte scam-situatie getrapt. Gewoon op straat.
0: Oké, vertel, hoe ging het?
1: Oké, ik was met mijn familie in Italië.
0: Leuk.
1: In Genua. Mm-hmm. Heel leuk stad. En we gingen met zo'n heel klein treintje gingen we naar boven. Naar een mooi uitkijkpunt.
0: Ja.
1: En dan moesten we €2 betalen voor een treintje dat ons naar boven bracht.
0: Tuurlijk.
1: En we konden eigenlijk net zo goed met het rap gaan, want daar zat je echt 1,5 minuut in.
0: Oké.
1: Maar goed, die machine die daar stond, die accepteerde geen bankkaarten en geen briefgeld. Alleen muntjes. En wij konden we waren met 8 en wij konden voor 3 personen konden we kaartjes kopen.
0: Okay.
1: En toen zat daar toevallig een hele lieve oude meneer naast die automaat. En die zei, oh, ik heb nog wel 5 kaartjes toevallig in mijn binnenzak.
0: Ja, maar
1: dus die kunnen jullie van mij kopen voor €10. Wij dachten, nou, dat klopt precies.
0: Ja.
1: 5 keer 2 is 10, dus nou, €10. Wij naar boven met die kaartjes. Werden we daar dus gecontroleerd.
0: Oh.
1: En hadden we dus geen geldig vervoersbewijs. Want die kaartjes waren al, die waren volgens mij geldig ergens in april 2023. En toen kregen wij dus allemaal een boete van, hou je vast, €40.
0: Ah nee, dat is toch ongemakkelijk.
1: 5 keer €40 moesten we even aftikken.
0: Zo.
1: Ja, en dat was een soort, soort boa-achtige, hè, soort net geen politie, maar wij dachten van ja, dat gaan we toch niet betalen. Nou, ze spraken geen woord Engels.
0: Opeens niet meer.
1: Deden ook helemaal niet hun best. En ja, wij moesten betalen. Uiteindelijk met handen en voeten hebben ze ons heel erg gematst. Moesten we 2 boetes nog betalen. Ze uiteindelijk nog €80 moeten betalen.
0: Ja,
1: voor 2 minuten in dat treintje. En toen dachten we, ja, die meneer. En deze mensen hier.
0: Kijk, gewoon samen, joh.
1: Dat is gewoon een scam.
0: Tuurlijk, dat is gewoon.
1: En we zijn er gewoon ingetrapt.
0: Hey, wat leuk. Jij, om het naar de muziek te trekken. Je hebt er een plaat bij gezocht bij deze situatie.
1: Ja, zeker. Ja. Ik dacht, zij hebben dat geld toch wel een beetje op een smerige manier verdiend.
0: Ja.
1: Dus ik dacht aan Dirty Cash van Adventures of Stevie V.
0: Dat is deze. Ze hebben je wel echt genaaid, hoor.
1: Ja, best wel.
0: Goeiedag.
1: Kan je veel voor doen, hoor. €80.
0: Ja, zo. Knetter. Oké, jij hebt deze plaat erbij gekocht. Dirty Cash.
1: Ja. En jij?
0: Ik heb er ook een plaatje bij.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, jij hebt natuurlijk geld betaald voor eigenlijk helemaal niks.
1: Helemaal niks.
0: En dan kom je al gauw uit bij deze klassieker. Oh, wat is dat zalig zeg. Dire Straits met Money for Nothing. Ja, heerlijk. Maar wij kunnen er samen niet uitkomen wat we gaan draaien. Dus de vraag ligt nu bij jou. Wat gaat het worden? Is het Dirty Cash, omdat de beste man het toch op een beetje een vunzige wijze heeft gekregen? Of zeg jij, nee, ze hebben betaald voor niks. Dus het wordt Money for Nothing van de Dire Straits. Laat maar weten in de Rijnmond app. Wordt het Dirty Cash of Money for Nothing? Wij zijn heel erg benieuwd, want nou ja, nogmaals, we komen er niet uit. Je bent wel goed ingetrapt, hoor.
1: Ja.
0: Goeie smorgens, hè. Afijn, kan gebeuren, kan de beste overkomen. Wat moet het worden? Wordt het Dirty Cash of wordt het Money for Nothing? Ik hoor het van je. Dit is Miss Montreal.

0: Matt Simons, We Can Do Better. Wendy, jij bent hartstikke opgelicht.
1: Ja, nogal ja. Dat kan je zeggen.
0: Op vakantie met je familie wilde jij graag in Guinea, volgens mij. Wilde jij een bergje op waar je prima met de trap had gekund. Maar ja, er waren ook liftjes. Je kon die kaartjes alleen maar kopen met muntjes. Totdat, als een soort engel, een meneer zei, maak je niet druk. Ik heb nog kaartjes voor je. Hier, voor €2 de neus heb je ze. Nou, jij hartstikke blij. Doe het dol heen. Kaartjes kopen. Op naar boven. En boven zeggen ze, laat de kaartjes maar even zien. En die meneer zegt, die zijn niet meer geldig. Dat wordt dan €40 de neus.
1: Per persoon. Ja, precies. En we waren met z'n achten.
0: Het is toch een behoorlijke slok op een borrel zo'n
1: ja, dan. Dat gaat al je vakantiegeld.
0: Ja, nou uiteindelijk heb je het weten te afdingen naar €40.
1: Ja, we moesten €80 betalen en daar waren we flink gebatst.
0: Het zat niet mee in ieder geval. Maar goed, jij dacht, die vent heeft het op een vervelende manier verkregen. Dus ik ga voor Dirty Cash, dat nummer. Ik zei, nou ja, je hebt betaald voor eigenlijk helemaal niks. Dus wat mij betreft is het Money for Nothing van de Dire Straits. De keuze lag bij de luisteraar en het is geworden.
1: Het is geworden. Nummer 2.
0: Ja. Hij komt als goed is in. Hij bouwt langzaam op. Oh, het is zo'n heerlijk.
1: Nel, Anita, Arjan, Annette, Els, Jeroen, Sandra, Ari. Allemaal gekozen voor nummer 2.
0: Ja, dat is deze. Ik ga er niet te lang doorheen praten, want het is zo'n ongelooflijk goed nummer. Wendy, dankjewel voor vandaag.
1: Jij ook, was gezellig.
0: Zeker, fijn weekend, fijn Pinksterweekend.
1: Fijn weekend.
0: En voor jou ook, luister. Fijn Pinksterweekend.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
3: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

0: voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Hey, Remon!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Het is 7 uur en dat betekent weekend. Straks hoor je mij, Tenny Tenzer, in de afterparty met leuke gasten. We gaan het hebben over kunst en eten. En er is ook lekkere muziek uit de jaren 80, 90 en van nu. Maar nu eerst het nieuws met Aris van Meteren.
7: In het Kapelse IJsseland ziekenhuis is op de afdeling interne geneeskunde jarenlang sprake geweest van grensoverschrijdend seksueel gedrag. Meerdere artsen hadden relaties met artsen in opleiding. In een enkele gevallen leidde dat tot zwangerschappen. De ziekenhuisdirectie kreeg er in 2019 lucht van. De leidinggevende van de afdeling werd toen ontslagen door het ziekenhuis omdat hij zich niet aan de afspraken zou hebben gehouden. Maar de man was niet betrokken bij de affaires en hij heeft ook nooit een afvloeingsregeling gekregen. Daarover diende vandaag een rechtszaak. De man eist tonnen schadevergoeding van het ziekenhuis. Een ondernemer uit Biddinghuizen wil komend weekend tijdens het religieuze evenement Opwekking genoeg geld ophalen om de Ark van Noach te kunnen kopen. De Ark, bekend van Dordrecht waar die jarenlang lag, is nu nog afgemeerd in Krimpen aan de IJssel. De man zamelt al maanden geld in en heeft inmiddels ook zijn huis en bedrijf verkocht. Het doel is om 1,5 miljoen euro op tafel te leggen. Dat is nodig voor de aankoop van de Ark en het onderhoud dat inmiddels nodig is. Het doel is om de Ark weer toegankelijk te maken voor publiek. De houten boot zou mogelijk een plek kunnen krijgen in de Rotterdamse Maashaven bij het voormalige attractiepark Rivoli van de failliete ondernemer Henny van der Most. Uiteindelijk wil de man uit Biddinghuizen met de Ark naar Israël. Spoorvervoerders roepen de Rotterdamse burgemeester Schouten op om het voorbeeld te volgen van haar Utrechtse collega Dijksma. Dijksma verbiedt een demonstratie morgen van Extinction Rebellion op het spoor bij Utrecht Centraal. Volgens Dijksma is een spoorblokkade levensgevaarlijk. Spoorvervoerders zijn het daarmee eens, maar tot hun frustratie mogen actievoerders al 10 dagen op rij de havenspoorlijn blokkeren met honderdduizenden euro schade. Burgemeester Schouten zegt dat de acties vallen onder de vrijheid van demonstreren. Het kabinet is bereid om de plannen voor de sociale zekerheid aan te passen, maar dan moeten de vakbonden en werkgevers wel meedenken over hoe de AOW, WW en WIA in de toekomst betaalbaar kunnen blijven, heeft premier Jette gezegd. De bonden willen de bezuiniging van tafel. Als dat niet gebeurt, komt er volgende maand een staking in het openbaar vervoer. Jette hoopt de partijen volgende week met een openingsvoorstel aan tafel te krijgen. Het weer zonnig, droog, 27 graden. Vanavond en vannacht is het helder, droog. Minimumtemperatuur dan 14 graden. Morgen hebben we opnieuw een dag met veel zon. Droog, dan wordt het 29 graden. Nog wat warmer dan vandaag dus. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie, de A16 Rotterdam-Breda tussen Hendrikido Ambacht en de Moerdijkbrug 10 kilometer. De A27 Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Werkendam 8. De N57 Rotterdam-Middelburg tussen de afrit Brielen en de Haringvlietdam 10 kilometer. En dat is 23 minuten vertraging.
8: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Luxor presenteert Topmola, de driehoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
10: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
1: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: De Vrij Mibo Afterparty.
11: Met nieuw Rijnmonds talent. Hier is Danny Tenzer. Radio met een grote R. Yeah.

0: tijd verspillen. Welkom, welkom, beste luisteraar, bij de Afterparty. De show die je langzaam losweekt van de werkweek. En je zachtjes het weekend induwt.
1: De Vrijbibo Afterparty. Hier is Danny.
0: En dat doe ik met mijn gasten. We zenden live uit van studio De Doelen. Het is mooi weer. Sommigen zouden zeggen rokjesdag. Ik zie veel rokjes. Ik zie veel topjes. En ik heb leuke gasten in de studio. Kunstenaar Felix Kops en chef Manuela González Tavares, mede-eigenaar van het Nieuwe Instituut. Fijn dat jullie er zijn. We gaan het over eten en cultuur hebben de komende 2 uren. Want Felix, je hebt onlangs je debuut gemaakt als kunstenaar in de buitenruimte. Een licht kunstwerk op een school in Rotterdam-Zuid. Daar komen we zo op. En Manuela, jouw pindasoep wordt opgenomen in de erfgoedcollectie van de Bibliotheek Rotterdam. Dat klinkt best belangrijk. Wat betekent dat precies?

0: beelden. En daar staat nu ook een hele mooie beeld van mijn pindasoep erbij en een verhaal eromheen.
1: Mooi. Krijg je dan ook royalties of hoe werkt zoiets?
0: Heb ik niet naar gevraagd, maar ik ga het nog wel
1: rijk van worden of is het een beetje net als de kapsel? Je bedenkt iets en ja,
0: ik
1: je
0: heb
1: gaat
0: eigenlijk
1: platzak,
0: geen idee.
1: Het graf in.
0: Maar ik ga het wel even navragen.
1: Ken jij de pindasoep, Felix?
2: Nee, maar ik heb begrepen dat we zo gaan proeven, toch?
1: Zeker. En wat past nou bij pindasoep? Wat voor drank?
0: Rood wijntje. Fruitig, zacht. Met niet zoveel tannines.
1: Nou, volgens mij is dat een Merlot.
0: Jee.
1: Toch? Toevallig dat ik die ook mee heb genomen. Ja, we gaan dadelijk verder praten over jullie projecten. En we gaan natuurlijk ook proeven. Dat is belangrijk.

0: Maar jongens, ja, ik heb een vraag voor jullie. Als ik zeg dit nummer, waar denken jullie dan aan? Is dat Tribe Called Quest of Lou Reed?
1: A Tribe Called Quest, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké, nou gaan we zo zien.

0: Crystal Fighters met Plage. Ben je een beetje een strandpersoon, Felix?
1: Soms. Ik kan het wel waarderen. Ik weet wat ik ook echt heel nice vind. Ken je die snackbar aan het einde van de Maasvlakte?
0: Ja, zeker.
1: Dat, daar. Dat is gewoon mijn lievelingsplek op aarde ongeveer.
0: Poort van Europa? Nee, hoe heet
1: het balkon
0: dan?
1: Van Europa. De smikkel in het balkon van Europa. Balkon helemaal aan het einde van de wereld. Dat is wel mijn strandplek. Ja.
0: Het duurt ook wel vanaf centrum van Rotterdam misschien 50 minuten om daarin
1: te komen. Ja, beter dan Scheveningen.
0: Beter dan Scheveningen. Nee, Maasvlakte vind ik ook wel mooi. Zeker dat Naakstrand. Ooit voor Rijnmond een reportage daar gedraaid.
1: Hij stuurt wel eens foto's,
0: toch? Luisteraars, we moeten even een ontboezeming doen. Felix en ik die kennen elkaar al wat langer. Dus daarom kan het een beetje een frivole uitzending worden.
1: Sorry.
0: Manuela ken ik ook al wat langer, want... Ja, wij hebben ooit het podium gedeeld bij Nou en Wauw.
2: Ja, toen waren we nog jong.
0: Jong en wild.
2: En slank. Ja,
0: ik had Ted Langbach nog laatst in de uitzending.
2: Oh, echt?
0: En daar hadden we het ook nog over. Dat was toch een gouden tijd. Ja, Nou en Wauw in Rotterdam-West.
2: Ja, dat was echt wel supermooi.
0: Ja. Nou, mooi. Maar we gaan het over andere mooie dingen hebben. Kunst en eten natuurlijk. Felix, laten we het over jouw werk hebben. Je bent regisseur, je maakt liedjes, podcastpresentator. En nu je onlangs je debuut gemaakt als kunstenaar in de buitenruimte.
1: Ja.
0: Op een school in Rotterdam-Zuid staat sinds een paar maanden... Ja, hoe zeggen dat? Gigantische voetzolen met die licht geven. Ja. Skywalk heet het. En volgend jaar onthul je een ander kunstwerk, Generations. Dat is ook een licht kunstwerk. Laten we het over het eerste werk hebben wat nu al staat.
1: Skywalk.
0: Ja. Wat heb je met lichtkunst?
1: Weet ik eigenlijk niet. Het is meer gewoon ontstaan. En ik denk in een wereld waar heel veel licht is. Als je geen licht doet, dan val je weg. Ik denk dat het nodig is om op te vallen. En met licht en met animaties erin kan je zoveel mooie dingen maken. Je kan scènes bepalen, je kan sferen bepalen. En dat vind ik het mooie, denk ik, daar.
0: Ja, want als we het een beetje kunnen omschrijven... het is aan de muur van een school. Je loopt... onder en
1: het is eigenlijk een...
0: Reflecteert op jezelf ook.
1: Ja, dus het is eigenlijk een muur van 30 bij 8 meter... waar we eigenlijk gigantische lichtgevende schoenzolen hebben gemaakt. Dus je beleeft het vanaf... je staat eronder. En vanaf daar zijn de onderste schoenzols 4,5 meter... zitten duizenden ledlampjes in. En steeds hangt er een paar meter hoger een schoensol... die kleiner is, waardoor je het gevoel krijgt dat je naar de hemel loopt... of naar... Sky's the limit, zeg maar.
0: Sky's the limit.
1: Dat is een beetje het verhaal.
0: Ja,
1: en elke avond geeft het eigenlijk een andere lichtshow. En je creëert eigenlijk een soort theater op die stoep. Dus een stoep van 30 meter. Waar als je daar loopt en denkt, gaat paars, groen, blauw. Mensen gaan omhoog kijken. En dat vind ik het tof of zo. Soms ga ik daar gewoon zitten, ga ik gewoon kijken naar mensen. Dan staan ze lopen daar zo op hun telefoon te kijken. In één keer zo zijn ze belicht, zo helemaal rood, groen, paars. En dan gaan ze gewoon zo kijken. En ja, dat is zo vet.
0: Ja, en wat zijn de reacties van mensen?
1: Ja, ik vind het allemaal heel kut. Nee. Ik krijg een hele mooie reactie. Het is een gekozen kunstwerk. Hè? Dus we mochten voorstellen doen. En in de plint van het gebouw, de onderste lagen, zit een school. En die kinderen mochten stemmen en de buurtbewoners mochten stemmen. Dus het is niet een kunstwerk zo neergepleurd. Hey, kijk maar, ik ben een kunstenaar, gooi een kunstwerk neer. Kijk maar, het is voor mij. Nee, het is gewoon mensen hebben gekozen naar iets wat zij tof vonden. En dat is het mooiste wat er is, denk ik.
0: Is het ook heel eervol, toch? Dat jouw werk door de buurt wordt omarmd.
1: Absoluut. En ik heb het samen met Paul van Laak gemaakt. Ik heb het niet alleen gedaan. Ik had het absoluut niet alleen kunnen doen ook. Ik kan nog niet eens een spijker in een plank slaan, laat ik dat zo zeggen. Dat het zo omarmd wordt, het is gewoon, dat is absoluut eervol. En je bedenkt iets tofs en na heel veel bloed, zweet en tranen... denk ik 1,5-2 jaar later, sta je daaronder en... heb je opeens een fucking, mag ik dat zeggen? Groot kunstwerk, piep, hangen aan de muur. Het snap je, het is niet een klein beeldje of een schilderij of een dingetje. Het is gewoon totaal uit de hand gelopen eigenlijk.
0: Mm, ja, mooi toch? Dat je ook iets creëert voor de buitenruimte... wat in ieder geval de komende 50 jaar zal blijven bestaan.
1: Ik hoop het wel, ja. En we hebben al getest. Storm, sneeuw, het is er nog steeds.
0: Mm, ja. Ja, Manuela, let jij een beetje op kunst in de buitenruimte?
2: Jawel.
0: Heb je ook een favoriet? Wouter Buttplug.
2: Ja, die sowieso.
1: Dat is wel nice. Is
2: wel nice. Ik dacht, hou het beetje netjes. Ja, weet je wat het is? Ik zie heel veel, maar ik weet vaak niet wie het heeft gemaakt en wat het is. Slecht, hè?
1: Nee, maar dat maakt ook helemaal niet uit. Of je vindt het nice of je vindt het niet nice.
2: Ja, en sommige dingen vind ik ook wel echt lelijk. Er staat bij Blaak.
1: Ik weet precies welke je gaat zeggen.
0: Ja, je bedoelt niet dat het niet de robot, hè? Maar dat andere
1: nee.
0: ding, een soort van
1: een soort marshmallow ding. Ja. Ja, ik weet precies.
2: What is that?
1: Hij is ook een keer gesloopt, is hij weer opnieuw gebouwd ook. Ja, ja. Dat weet ik wel. Ja, ik ben ook wel benieuwd wat dat ding is.
2: Maar ja, het doet wel wat me elke keer als ik daar
1: voorbij loop. Het is ook wel nice om gewoon iets lelijks te zien. Ja. Dat is ook gewoon cool.
0: Wanneer is iets lelijk?
1: Huh? Wanneer nou ja, lelijk, sorry, je bent ook niet afkraken. Of, gewoon dat je denkt, precies dit. Dat je dan, weet ik, ding staat er al 20 jaar, 30 jaar. Ja. Dat je dan nu erover hebt van, what the fuck is dat ding?
2: Ja.
0: Ja, mooi. Nou, mooie gesprekken, jongens. We gaan verder praten. Dadelijk gaan we ook proeven. Ik hoop dat het nog een beetje...
2: ik voel
0: warm is,
2: even...
0: Vinger erin.
2: Het is lauwig.
1: Eten is de ultieme kunst, hè? Chef is de ultieme kunst. Die prikkelt alle zintuigen. Ja. Dus,
2: wij zijn ook artists.
1: Vind ik wel.
0: Yes, mooi gezegd. Nou, we gaan verder met muziek. Deze is van Bob Marley. Zijn laatste nummer wat hij ooit heeft gedaan op het podium.

0: Genicht in die staat van Julian Wedding. Toco 94, Toco Trash en Coco Rotterdam. Dat zijn allemaal restaurants van jou, Manuele, uit het verleden. Daar heb je ook de pindasoep serveerd.
1: Yes.
0: Ja, en ondertussen gaan ik en Felix het proeven. Maar kan je dan vertellen wat er in de soep zit?
1: Twee soorten pindakazen. Wat kokosmelk. Verschillende soorten kruiden.
0: Welke kruiden?
1: Nee, dat ga ik je niet vertellen. En ja, heel veel liefde.
0: Lekker romig is het.
1: Ja, en voor jullie heb ik kip erbij gedaan. In het nieuwe café serveren we hem vegan. We doen daar niet aan vis en vlees. En jij zei dat ik mede-eigenaar ben van het nieuwe instituut. Maar dat is natuurlijk niet zo.
0: Foutje, wat was
1: want
0: het
1: dan? Want dan was ik super rich geweest.
0: Wat was het wel dan?
1: Ik ben horeca-partner van het nieuwe instituut.
0: Dat bedoelde ik. Ja, maar heerlijk.
2: Heel lekker.
1: Ja?
2: Heel spicy, heel okay. Kruidenvol.
0: Dat is het.
2: Heel lekker.
0: Nou, die spice komt pas later.
1: Ja, dat is de Madame Jeanette.
0: Nou, en hoe ben je ook op dit gerecht gekomen?
1: Toen de tijd, 2002 of zo, 2003. Toen was ik samen met Niels en Scotty. Die hadden eigenlijk al het idee om een toko te beginnen in Rotterdam. Maar dan een toko waar je niet onder TL ligt zit en met een Fernandes blikje. Het mocht iets meer zijn. En ja, ze hadden mij erbij gevraagd. Dus we gingen dat met z'n drieën doen. En toen moest ik een menukaart gaan maken. Dus ik ben in Caribische kookboeken gedoken. Surinaamse kookboeken. Jamaicaanse kookboeken en zo. En toen kwam ik de pindasoep tegen. Die wilde ik heel graag maken. En ik had hem al een paar keer zelf gemaakt. Maar toen was ik toch niet zo tevreden. En toen de tijd werkte Joey bij ons. Volgens mij ken je Joey wel.
0: Ja, Joey McNack, de DJ. Maar ja. Tante Truus op Drill, die kent dat niet. We gaan verder.
1: Maar goed, hij is Surinaams. En op een gegeven moment kwam zijn vader uit Suriname. En die is toen met ons een middag in de keuken gaan staan. En van die twee heb ik eigenlijk geleerd hoe je pindasoep moet maken. En toen heb ik daarna een beetje mijn eigen twist aangegeven.
0: Dus het is eigenlijk ook een cultureel gerecht, als ik je zo hoor.
1: Ja, het wordt gegeten in Suriname, maar ook in Ghana, Senegal, Indonesië. Dus afhankelijk van waar het vandaan komt, kan het heel dik zijn. Bijna zoals een stoof of een soep. Dus dat ligt eraan.
0: Mm-hmm, ja.
1: Ghana had ik al genoemd, hè?
0: Mm-hmm.
1: Ja. Daar wordt het ook gegeten.
0: Ja, en dan kijk ik naar Felix. Daar liggen jouw roots ook, toch?
2: Ja, klopt.
1: In Suriname?
2: Ja, ook.
1: Echt?
2: Ja.
0: Je zou het niet zeggen, luister.
2: Waarom ben je zo verbaasd?
1: Oh, nou. Oké, vertel.
2: Ik ben een culturele mix. Mijn opa komt uit Suriname.
1: Mm-hmm.
2: Zijn voorouders komen uit China en van het Afrikaanse continent. Maar ik heb een hele witte huid.
1: Is niet erg hoor.
2: Nee, want ook mijn moeder heeft een donkere huid. En toen ik geboren werd, dacht ze ook van... is dit zeg maar? Wie is deze witte baby?
1: Oh, dat vind ik wel heel leuk.
2: Ja, mijn vader is Nederlands, dus daar zit er gewoon een mix in. En ja, klopt. Dus daar liggen ook mijn wortels.
1: Tof.
0: En eet jij ook dan uit die hoeken van de wereld?
2: Graag. Ja, ik denk dat de Surinaamse keuken de ultieme keuken is. Want daar zijn zoveel culturen. Een soort best of is het. Weet je wel, gewoon van.
0: Ja.
2: En door hele nare redenen zijn daar de mensen samengekomen. Maar ze hebben wel gewoon de lekkerste dingen meegenomen.
1: Ja,
2: de lekkerste recepten. En dat maakt die keuken gewoon ultiem.
0: Wat is je favoriet?
2: Ik denk wel. Pom.
1: Oh.
2: Pom. Ja.
1: We moeten een beetje huilen.
2: Ja.
0: Pomtire.
2: Pom.
1: Vandaag moest ik.
0: Voor de luisteraar die het niet weet, pom is.
2: Ja, het gemaakt van een wortel. Sinaasappelkip. Ik weet eigenlijk niet.
0: Heeft dat Joodse invloeden?
2: Ja.
1: Joods-Surinaams. Ja. En pomtire is een soort van wortel. En dat wordt geraspt. Maar ik moest een beetje huilen, want ik moest vanmiddag voor 300 mensen poms bakken.
2: pom, pom, pom, pom, pom.
1: Wel vegan pom.
2: Ja. Ja, ik vind dat toch wel moeilijk. Ik eet het wel eens, ik zie het wel, het wordt wel steeds beter, maar als ik gewoon, hoe mijn oma dat maakte, overigens mijn Nederlandse oma die pom maakte, wel van Surinamers geleerd, was echt sick. Was echt gewoon echt de beste ooit. Ja.
1: Ik vind dat jij van de week bij mij even een stukje vegan pom moet
2: pak je agenda, halen. Pak je agenda.
1: Ja, dat vind ik helemaal leuk. Jullie mogen allemaal komen. Ja.
0: Ja, we hebben publiek hier in de studio, mensen. Manuel heeft ook gekookt voor het publiek. Wat vinden jullie ervan? Lekker? Ja, er wordt hier lekker geroepen. Ja, heerlijk, lekker. Nou, mooi. Ja, we gaan dadelijk verder met het gesprek, Felix, over jouw werk. Manuela, over jouw werk en natuurlijk over Rotterdam. Maar eerst moet

0: Feeling van Five. Ja, we zijn er nog steeds uit vanuit de Doelen Studio in de Plint. Dus ja, je kan gewoon langslopen en zwaaien, wat ook veel mensen doen. Manuela en Felix nog steeds te gast. Ja, als we nou naar buiten kijken. De zomer heeft zijn intrede gedaan.
1: Zo lekker, toch?
0: Lekker.
1: Zo lekker.
0: Van, Felix, je hebt slippers aan?
1: Ik kwam thuis. Ik kon alleen nog maar denken onderweg naar huis aan mijn badslippers.
2: Ja, jij bent heel blij. Ik in slippers.
1: Heb ik zo zin in?
2: Wel lekker.
0: Hey, wat doen jullie op een vrijdagavond als het dit weer is en jullie niet in de radiostudie zijn?
2: Ja, ik denk toch met de meiden lekker op het terrasje zitten. Oestertje, wijntje. Oh. En ja.
0: Wat terras?
2: Marseille zitten we vaak. Even nadenken. Rotaal. Nou ja, nee, ik moet niet liggen. Bar 3. Ja, dat. Een beetje in de buurt.
0: Zijn er ook nieuwe bars in Rotterdam?
2: Al slijmen dood.
0: Terrassen.
2: Ik ga heel weinig weg. Jij?
1: Ik ga wel weg, maar ik ga liever naar oude barren en terrassen. Of zo. Van die oude kroegjes. Dat vind ik eigenlijk altijd heel leuk.
0: Cijf.
1: De Comedie.
0: De Comedie, waar is dat?
1: Ja, helemaal Schieweg. Zo ergens zo. Een paar van die oude Feyenoord of Spartanen die daar zo'n zo'n barretje. Dat vind ik altijd wel mooi. Om gewoon naar die mensen te luisteren. Dat vind ik eigenlijk leuker dan. Soms kom je bij die plekken en dan ga je zitten. En dan komt er iemand aan tafel en die zegt: bent u bekend met ons concept? En dan denk ik: oh, okay, dan ga ik weer naar huis.
2: Bent u bekend met
1: natuurwijn? Dat, ja, natuurwijn. Ja, dat.
2: En weet je wat ik ook heel leuk vind? De tuin van. Tuinterras van Stoeders Van House. Ook lekker zitten. Die zitten op de Goudse Singel. Een paar deuren verder bij. Hoe heet die ontbijttent nou?
0: Bij Dormus?
2: Ja, een paar deuren verder. En die is ook heel lekker zitten. Ze hebben hele goede biertjes, bijzondere biertjes. Goede burgers. Ja, fan.
0: Ja. Oké. Okay. Ja, over bruine oude kroegen gesproken. Een paar weken geleden hadden we Rick Arnold hier in de studio. Die maakt een fotoboek over bruine kroegen.
1: Nice.
0: Ja, omdat het nou eenmaal uitsterft. En bij Rempel, als ik buiten kijk, dan zie ik gewoon een Rijnmond-verslaggever rondlopen.
1: Kijk hem, Rob.
0: Van social media.
1: Topper.
0: Ik niet de radio aanstaan. Maar dus de bruine kroeg, dat is ook wel interessant. Enerzijds ja, sterft het toch uit. Ze worden er steeds minder. Maar in Rotterdam-Noord heb je Taras van de Voorde, die een bruine kroeg heeft overgenomen. Ja. Of gaat overnemen. Café Bel. Dus dat is ook weer zo'n mooie.
1: Ah, nice.
2: Dat is een hele oude kroeg, toch? Bel?
0: Ja. Een hele oude, ja. Zeker.
1: Ja. Maar nee, leuk. Ja, het is wel als, nou, we hebben het over de pindasoep die opgenomen wordt in een soort cultural erfgoed. Ja, dat is die bruine kroeg ook.
2: Ja, mee eens. Ja.
1: Ik was vroeger taxichauffeur en dan kom je af en toe... Ja, vond ik leuk na studies. Het zou ik eigenlijk nog steeds een avond in de week willen doen. Dat is zo leuk. En er hing ergens ook zo'n tegeltje in zo'n kroeg. En er stond, de kroeg is de hoeksteen van de samenleving.
2: Mm-hmm.
1: En dat is ook al een klein beetje zo.
2: Ja.
0: De pub.
2: Weet je welke bruine kroeg ik ook leuk vind? Maar ik kom bijna nooit meer op Witte de Wit. Waar al die kunstenaars hangen.
1: Schouw.
2: Ja, precies.
0: Ja. Oh, de Schouw. Van Journalistencafé ook.
2: Ja, ja, dat vind ik ook wel een leuke bruine kroeg.
1: Journalistencafé? Dat wist ik niet eens.
0: Ja, nee, zeker. Ja? Daarom kom ik er niet.
2: Dan kom je al je collega's tegen.
0: Precies, ja. Hey, mooie gesprekken. We gaan verder met muziek, jongens.

0: Ja, wat een uithaal van Christina Aguilera, Lady Marmalade en ook met Little Kim. Daarvoor de band Robin Cook met Just Around the Corner. We gaan straks verder praten over kunst en eten, twee van mijn favoriete dingen. Maar eerst de boodschappen.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of de Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
5: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
0: Het is 8:01. Straks gaan we verder met de afterparty. Met mijn gasten natuurlijk, kunstenaar Felix en chef Manuela. En muziek natuurlijk van Somber, onder andere Charlie XCX. En een van mijn favorieten uit de jaren 90, Guns N' Roses. Mijn eerste nieuws met Aris van Meteren.
6: Demonstranten die worden opgepakt bij rellen tegen asielzoekerscentra komen er vaak vanaf zonder straf. Of ze krijgen een geldboete, meldt RTL Nieuws. De redactie keek naar AZC-rellen in 20 gemeenten van de afgelopen 2 jaar. Er werden daarbij 175 mensen opgepakt en het kwam maar in 16 gevallen tot een veroordeling. De Vereniging Nederlandse Gemeenten spreekt van terreur, maar in de rechtszaal valt iemands bedoeling maar heel moeilijk aan te tonen, zeggen experts tegen RTL. En bij veel protesten zijn er geen aanhoudingen, zoals in februari in Bleskensgraaf, waar de ME moest worden ingezet. Het kabinet werkt aan een wet die regelt dat mensen bij de politie kunnen checken of hun partner een geweldsverleden heeft. De wet moet de Nederlandse versie worden van de zogeheten Clare's Law uit Groot-Brittannië, die daar is ingevoerd om huiselijk geweld te voorkomen. Het kabinet had de wet al aangekondigd in het coalitieakkoord en ook de Tweede Kamer is er voorstander van. Maar het is nog niet duidelijk hoe de wet er precies uit gaat zien. Er lopen nog onderzoeken. Minister Van Weel denkt volgend jaar een wetsvoorstel klaar te hebben. Spoorbeheerder ProRail heeft een boete van 2,75 miljoen euro gekregen. Er waren vorig jaar te veel grote storingen. Er zijn afspraken gemaakt en daarin staat dat er maximaal 520 van dit soort storingen mogen zijn. Maar het waren er volgens ProRail zelf meer dan 580. Staatssecretaris Bertram wil dat de spoorbeheerder aan de bak gaat. Slechte sporen moeten hersteld en zwakke plekken in de bovenleiding aangepakt, vindt ze. Het aantal grote storingen op het spoor stijgt al jaren. En de Verenigde Staten schorten een wapenlevering op aan Taiwan om ervoor te zorgen dat er genoeg wapens zijn voor de oorlog tegen Iran. Dat heeft de Amerikaanse minister van Marine gezegd. De wapens zouden alleen tijdelijk niet naar Taiwan gaan. Taiwan zegt van niks te weten. Het gaat vooral om luchtdoelraketten ter waarde van 14 miljard dollar. De levering wacht al maanden op goedkeuring van de Amerikaanse president Trump. Die bracht vorige week nog een bezoek aan China. En na afloop zei Trump dat het wapenpakket een goed onderhandelingsmiddel is. Het weer vanavond en vannacht is helder, droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 14. Morgen hebben we een dag met zon, droog en 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie, er staat een file op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Noordeloos en Everdingen. 10 minuten vertraging, de rechterrijstrook is dicht. Er is sprake van iemand die achter het stuur onwel is geworden. En er staan nog wat files richting het zuiden. De N57 Rotterdam-Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis. 5 minuten vertraging. De N57 Rotterdam-Middelburg tussen de Haringvlietdam en Goede Rede. Daar 10 minuten. En de N59 Hellegatsplein-Zierikzee tussen Hellegatsplein en Den Bommel. 6 kilometer.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: De Jura Inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura-showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste euro-voorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
8: Luxor presenteert Topbola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
7: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
9: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
5: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
10: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
1: Dit is Radio Rijnmond.
11: De Vrij Mibo Afterparty.
1: Met nieuw Rijnmonds talent. Hier is Tenny Tenzer. Radio met een grote R.

0: Welkom terug bij de afterparty met gasten kunstenaar Felix en chef Manuela. Dat was Right Said Fred met I'm Too Sexy. Ja, over sexy gesproken. Het is rokjes en topjesdag als ik naar buiten kijk. Want het is bloedheet. Morgen wordt het 29 graden, jongens. Wat gaan jullie doen?
1: Ik moet werken. Ik heb een hele leuke catering in het Stedelijk Museum Schiedam. Voor Mandy Franca en Lou Loebers. Dus voor mij wordt het lekker zweten in de keuken.
0: Sorry, dan is een keuken lekker. Extra heet.
1: Hot.
2: Sowieso bij jou, toch?
0: Toch?
2: Ik heb net die pindasoep gehad. Morgen Japanse vlag.
0: Wat kan je nou eten? Wat kan je nou eten tegen de hitte?
2: IJsklontjes.
0: Mm. Ik heb ook wel eens gehoord dat je als je peper eet, dan zweet je en dat is lekker als het warm is.
1: Ja, dat heb ik ook wel eens gehoord.
0: Is dat een gerucht of?
1: Ik denk wel dat het een fabeltje is.
0: Onderbouwd.
1: Denk ik. Wat denk jij?
2: Danny, probeer het morgen.
0: Ik eet elke dag pittig. Dus ik kan heel goed tegen zitten.
1: Wat eet jij dan?
0: Een beetje van alles. Maar de laatste tijd, ik ga wel een beetje mee in die hele crispy chili oil hype. Maar wel de echte van bijvoorbeeld de Hunky of zo. Ik vraag dan altijd extra pot om het mee te nemen.
1: Die van Taiwo is ook goed, hè?
0: Ja, dat maakt ze gewoon
1: maar
0: zelf.
1: Maar die van Hunky vind ik wel lekkerder dan die van Taiwo.
0: Hoe komt het nou dat het de laatste tijd zo gewild is?
1: Weet ik niet, maar toen ik volgens mij een jaar of 15 geleden, toen ging ik bij Hunky eten met vriendinnen, waren we heel
0: Hunky
1: dronken.
0: Is een Chinees restaurant.
1: En toen had ik zo'n potje sambal meegenomen.
2: Meegenomen?
1: Ja, die had ik gewoon gestolen.
0: Wat een dief.
1: Ja.
2: Maar je gaat toch meestal eten bij Hunky na het stappen? Had je hem dan de hele nacht gewoon dat potje sambal
1: nee,
2: bij je?
1: Nee, wij gingen daarna naar huis. Maar ik kwam ook gewoon om 4 uur 's middags naar Hunky, hoor.
2: Nice.
1: We zijn nog steeds vrienden, hoor. Ik bedoel.
0: Oké. Nou ja, dit horen ze natuurlijk.
1: Ja. Volgens mij heb ik een paar dagen later het lege potje wel teruggebracht.
0: Het lege potje, ja.
1: Yes. Ja, soms doe je rare dingen.
0: Hey, maar Manuela, je kookt al echt al heel lang. Mm-hmm. Waar heb je dat geleerd?
1: Op de kokschool, de zomerhofschool. Ik was vroeger een beetje vervelend, dus ik was al van een paar scholen weggestuurd. En toen brak er zo'n moment aan dat ik eigenlijk nergens meer welkom was op een school, behalve de kokschool. Ja, en toen moest ik wel. En ik vond het zo erg. Ik vond het verschrikkelijk. Ik vond het helemaal niet leuk. Banketbakken vond ik toen wel leuk, omdat we dan de taartjes mochten opeten en de cakes na de les. Maar ja, ik heb het daar in het begin wel moeilijk gehad, omdat ik het gewoon echt niet leuk vond. En pas toen ik stage ging lopen, toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk best wel leuk en interessant. Ik ging stage lopen bij de Engel, bij Herman de Blijker. Dus ik kwam gelijk in een toptent terecht. En van daaruit is de liefde gaan groeien voor het koken.
0: Nou, mooi. Mooi dat eerst waar je misschien niks of weinig mee had, dat dan uit zich groeit tot een passie eigenlijk.
1: Ja.
2: Kan je dan ook nog thuis koken? Vind je dat dan
1: nice? Hell no.
2: Nee, dat dacht ik wel.
1: Ja. Ik kook echt nooit thuis. maar dat komt ook. Mijn keuken thuis is heel klein. En sommige dingen, dat heb ik gewoon niet thuis. En op de zaak wel. Dus thuis, mocht ik een keer koken, dan kook ik 15 minuten gerechten.
2: Van knor?
1: Nee, niet van knor. Eikel.
0: Maar dat is een wokgerecht of zo?
1: Nee, maar gewoon hele simpele dingen. Dan ga ik meestal naar de Chinese supermarkt en dan koop ik lekker gnocchi paddenstoeltjes. En wat vis, wat rijst, kailan. Nou,

0: dan heb je binnen 15 minuten... Chinese broccoli.
1: Ah ja.
0: Dan heb je binnen 15 minuten heb je echt iets lekker.
1: Ja.
0: Een visballetje erbij. Nou.
1: Een vispannetje?
0: Visballetje.
1: Oh, visballetje.
0: Gaat ik echt zo onduidelijk?
1: Ja, die kan je gewoon halen bij, in de vriezer, toch?
0: Ja. Dus nee, thuis vind ik het niet leuk om te koken.
2: Dat snap ik wel, Ja.
1: Nou mooi, we gaan dadelijk verder praten. Maar eerst muziek. Dit is Somber. Home Wrecker. Somber staat ook op Lowlands. Ken je wel toch, Felix?
2: Hoe?
1: Lowlands.

Ja, we dalen steeds verder het weekend in met hele mooie muziek. Ja, waaronder deze. Ja, dit is gewoon jaren 90 in optima forma. Guns N' Roses, Knockin' on Heaven's Door.

0: Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door.
1: Ja, Felix, jij zei net heel erg terecht. Origineel was van
2: Bob Dylan.
1: Bob Dylan, hoe weet jij dat allemaal?
2: Ik denk door Hitster.
1: Hitster, ja, dat muziekspel, hè, waar Rijmond ook een versie van heeft. Hey Felix, we gaan verder praten over jouw nieuw project. Wat volgend jaar wordt onthuld. Generations. Ook een licht kunstwerk. Dat is een beetje jouw trademark geworden, kan ik wel zeggen.
2: Dat is een tweede, hè? Een tweede. Dus rustig aan. Rustig aan.
1: Trademark. Wat is het precies?
2: Het is een gedenkteken. Een monument. Het gaat over het koloniaal verleden. En wil je, hoe het eruit ziet, bedoel je? Of wat de achterliggende...
1: Wat is de idee erachter?
2: Nou, het is eigenlijk een... Het concept is eigenlijk een bloemvorm. Maar dan een meter of 11 hoog. De inspiratie is ooit uit een paardenbloem gekomen. En als je kijkt naar het koloniaal verleden en het postkoloniaal verleden, zijn mensen over de wereld verspreid door derden, om het zo maar te zeggen. En als je bijvoorbeeld... Die inspiratie haalde ik uit een paardenbloem. Die blaast en het verspreidt zich over de wereld. En dat vond ik een hele mooie symboliek. Om voor al die culturen, al die gemeenschappen bij elkaar te brengen en daar iets voor te maken.
1: Gemeenschappen zijn, je bedoelt gemeenschappen die linkt hebben met het slavernij en koloniaal verleden. Ja, dus dat is zowel het Caribisch gebied, Suriname, maar ook voormalig Nederlands-Indië, wat nu Indonesië is.
2: Juist.
1: Voor die groep maak je dat, dat kunstwerk.
2: Het zijn mensen die door de slavernij en de postslavernij, de slavernij werd afgeschaft, daarna naar Suriname zijn gekomen ook. Of gehaald, om het zo te zeggen. Voor al die groepen mensen is dit. Ja. Ja.
1: Maar ik kan me ook wel indenken dat het ook wel een beladen werk is.
2: Dat maakt het ook doodeng. Het is zeker een beladen. Maar het is ook vooral een werk wat omhoog doet kijken. Wat positief moet zijn. Van, weet je, daar is een hele heftige geschiedenis met z'n allen. Maar we zijn hier nu. En we hebben die keuken die gemixt is. En weet je wat hier in Rotterdam gebeurt. En dat verleden is heftig en is verschrikkelijk. Maar we zijn hier nu en we maken echt prachtige dingen met z'n allen. En dat is eigenlijk wat het nog meer zou moeten bevorderen. Dat is het idee. Ja. En je zegt maar, je kan er dus ook op zitten. En je zit eigenlijk onder een soort bol met lichtjes. En die kunnen alle kleuren. Het wordt een soort sterrenhemel. En het is ook een soort voorouderverheerlijking. En denk je aan je voorouders, dan kijk je vaak naar boven en naar de sterren. En dat is eigenlijk een soort tweede laag die daarin zit. En zitten, zeg maar, de wortels van het kunstwerk komen ook boven de grond. Dat staat voor de voorouders. En die bol, dat is een bloem, dat is de nieuwe generatie. En die voorouders hebben gekke wegen moeten bewandelen. Voor die nieuwe generatie, en dat denk ik doen we allemaal voor onze kinderen, voor jezelf en voor je kinderen, om dat een mooiere toekomst te creëren.
1: Mm-hmm. Ja, mooi ook omdat jouw roots liggen ook niet alleen maar hier, maar ook elders.
2: All across the world. Ja, ik ben ook die roots gaan onderzoeken. Er zijn letterlijk een paar keer de oceaan overgestoken. Je hebt de diaspora, hoe mensen zich verspreiden over de wereld. Die zijn we eigenlijk voor onze familie. Heb ik samen met mijn zusje, zangeres Anne Vee, gedaan. Zijn we die weg terug gaan bereizen. Naar slavenforten in Ghana. Naar de plantage waar mijn voorouders als slaven tot slaaf gemaakt hebben gewerkt. Plantage Peperpot. Naar Curaçao, naar Aruba. Zouden ook naar China gaan, maar toen kwam corona. En zijn we daar gewoon gaan kijken, hebben we familie ontmoet, hebben we muziek gemaakt, we hebben een heel theaterstuk Riaspora gemaakt. Hele gekke reis om te ervaren. We hebben op die plantage een concert georganiseerd en er komen mensen op je af en dat blijkt familie van je te zijn. En dat zijn hele bijzondere ontmoetingen.
1: Ja. Dat is ook dan wel een beetje een thema dan, hè? In jouw werk, jouw vorige werk dan ook. Heritage, afkomst.
2: Ja, dat ben ik toch? Dat is wat je bent.
1: En, niet iedereen doet dat.
2: Nee.
1: Dus is dat dan ook inspiratiebron voor jou als kunstenaar?
2: Tuurlijk. Maar dat is wat je bent, wat je onderzoekt. Waarom is je... Weet je, mijn opa is als heel jong, heel vroeg de armoede na de slavernij ontvlucht. Is naar Nederland gekomen en weet je, als een in een witte wereld een zwarte man die hier zijn plek moest vinden en hij heeft nooit iets verteld over de cultuur. Hij heeft niks doorgegeven, want hij wilde dat zijn kinderen zo Nederlands mogelijk zouden zijn. Mm. Maar hij heeft wel gewoon proefschrift geschreven, afgestudeerd. Hij heeft gewoon, dat is een magier, weet je wel. Hij is gewoon vanuit van positie -10 naar 10 gegaan, snap je? En dat vind ik inspirerend. En dan wil ik weten van waarom doe je dat? Je kan ook gewoon dat niet doen, zeg maar. En die drijfveer zijn we eigenlijk gaan onderzoeken. En dat is ook het thema van het kunstwerk, veerkracht, weet je wel. Als je vanuit een donkere, duistere, in een donkere, duistere plek zit en je ziet ergens een klein lichtje en daar ga je naar. Die volg je gewoon. Je weet van, ik ga daarheen, hoe lang het ook duurt. Ik kan het beter maken. En dat is prachtig mooi als je dat hebt. Mm-hmm. Als dat kunt.
1: Ja, mooi verhaal.
2: Dankjewel.
1: Toch, Manuela? Ja. Je zit aandachtig te luisteren naar dit verhaal. Wat zijn jouw roots dan? En hoe zie je wat terug in jouw eten bijvoorbeeld?
3: Nou ja, eigenlijk zie je mij. Cavadiaanse roots niet zoveel terug in mijn koken op dit moment. Sowieso denken veel mensen dat ik Surinaams ben. Dus ik zeg altijd ja hoor, ik ben Surinaams helemaal goed.
1: Hoe rijk is de Cavadiaanse keuken? Ik ken alleen maar grog en ketchup. Dus drank en,
3: ja, grog is natuurlijk super populair. Gemaakt van suikerriet, super heftig spul. Ik ga er altijd heel goed op. Maar ja, je moet er wel een beetje voorzichtig mee zijn. Ja, de Cavadiaanse keuken bestaat veel uit vis. Ketchupen inderdaad, bonengerechten, maar ook aardvruchten zoals cassave, zoete aardappel. Cavadia is gekoloniseerd geweest door Portugal, dus je ziet ook wel veel Portugese invloeden terug.
1: Wat dan?
3: Bacalhau de Natas bijvoorbeeld. Ja, dus het is best wel een rijke keuken. Er zijn natuurlijk ook veel dingen aangepast. Na het slavenverleden zijn de gerechten veel rijker geworden met veel meer lekkere dingetjes erin. In Rotterdam heb je volgens mij een stuk of 5-6 Cavadiaanse restaurants. Mm-hmm. Volgens mij zitten er 2 of 3 ervan al op de Binnenweg. Mm-hmm. En je hebt veel Cavadiaanse cateraars, valt mij op de laatste paar jaren. Mm-hmm. Ja.
1: Ja. Als je dat verhaal van Felix nou hoort, hè, die is in zijn werk heel erg op zoek gegaan naar zijn roots. Is dat iets wat jij ook wel eens hebt gedaan?
3: Ja, tuurlijk. Daarom is tokologie ontstaan. Want ik ben natuurlijk naar de kokschool geweest.
1: Tokologie, moet je even uitleggen wat dat is?
2: Goede term. Het klinkt echt goed.
3: Tokologie. Dat betekent een soort van nieuwe ontdekking van de producten van de toko's op de Binnenweg en de Kruiskade die eigenlijk worden ondergewaardeerd. Dus het is een soort van een nieuwe journey of zo, hè, waar vroeger, toen hoorde ik vaak op school, maar ook bij zaken die ik heb gewerkt, ja, met die producten kan je toch niet koken. Dat is toch gewoon voor de straten.
2: Doe maar klassiek Frans.
3: Ja. Ja, een broodje kip curry en zo. Terwijl.
1: Een beetje minderwaardig over gedaan.
3: Terwijl de zwarte keuken heeft heel veel mooie producten. Heel aards, heel intens. En dat, daar werd altijd een beetje lullig over gedaan. En ik was toen nog vrij jong. Ik denk 17, 18, 19. En toen dacht ik altijd, wacht maar, als ik groot ben, ga ik mijn eigen zaak openen. Dan ga ik allemaal dingen maken met cassave en bakbanaan en bacalhau en zo. Dus zo is Toko 94 ontstaan. Dus ook.
1: Op de Witte de Wit.
3: Ja, dus ook wel iets strijdsbaar dat ik wilde laten zien van, het hoeft niet altijd een broodje kip curry te zijn met Van Anders en TL-balken, weet je wel. Dus ja, daar komt mijn kookstijl vandaan eigenlijk.
1: Tokologie.
3: Ja, tokologisch.
1: Hebben we dat zelf verzonnen?
3: Ik met Niels en Scotty.
1: Niels en Scotty zijn.
3: Ken je Niels en Scotty niet?
1: Freddy in Barendrecht kent dat niet.
3: Oh,
2: shout-out naar Freddy.
3: Ik denk dat jullie Niels kennen van... Oh, hij zit in een bekende band waar ik nu de naam niet van...
2: Arp Freak.
3: Oh, ja. Wie zei dat? Ja.
2: Niels Nieborg.
1: Oude collega's van je.
3: Ja, dus met Niels en Scotty zijn wij Toko 94 begonnen. Ja.
1: We horen trouwens nu een beetje muziek, want in de ruimte hiernaast is er een muzikaal evenement. Ja, dat krijg je als je in de studio zit naast de doelen.
3: Ja. Ik ben even de draad kwijt. Waar hadden we het over? Ja,
1: tokologie, die term die je hebt bedacht.
3: Ja, samen met Niels en Scotty, want wij hadden natuurlijk al bedacht... wij gaan Toko 94 gaan wij starten. En dat moesten we natuurlijk wel een beetje body geven. Dus na een avond met een wijntje en een jointje... toen kwamen we dus op Toko 94 en de term...
1: Tokologie.
3: Tokologie, de herontdekking van de ondergewaardeerde schotten van Toko.
2: Staat je al in de Vandalen?
3: Nee.
1: Is de pindasoep iets wat uit de tokologie is ontstaan?
3: Nee, want tokologie voor mij is het eigenlijk ook dat ik heel veel bestaande gerechten, zoals de pom bijvoorbeeld, dat ik die helemaal opnieuw op mijn eigen manier heb gemaakt. Dus toen de tijd in Toko 94 hadden we een pom met red snapper. En dan werd ik op Kruiskade echt door Surinaamse vrouwen aangesproken. Ja, pom hoort niet met red snapper. Hè. Waarom doe je dat? Dat
1: is vis in plaats van kip.
3: En je bent nog ineens Surinaams en je zit onze gerechten te verpesten. Dus tokologie betekent ook van hoe maak ik iets nieuws van iets wat al bestaat, maar het gerecht wel in zijn waarde laten. Dus de pom die we nu ook vegan maken, maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn een bloedworst met kimchi. Ja, we hebben heel veel aparte combinaties gehad door de loop der jaren. Maar ik probeer het wel altijd dat het wel... dat het geen confusion wordt. Wel fusion, maar geen confusion.
2: Nice.
3: Ja.
1: Mooi. Een mooi gesprek zo op de... op de vrijdagavond. Mooi ook dat we de diepte ingaan. We gaan naar muziek. En deze is aangevraagd door een vriend van mij. Björn Plooster. Want die is helemaal gek van Charlie XCX. Love it. Iconapop.

0: Olivia Rodrigo. Zij sloot vorig jaar Glastonbury af, het grootste festival van Europa, denk ik toch wel. Felix, Manuela, wat zijn jullie plannen deze zomers? Festivals, vakanties?
1: Ik ga niet op vakantie, maar ik heb 2 diners gepland staan voor daklozen. We gaan voor daklozen koken.
0: Oh.
1: Ja, die gaan we in het nieuwe café gaan we die uitnodigen. Dan gaan we lekker voor ze koken. Ze krijgen een goodiebag. We laten kappertjes komen. Dat ze lekker hun haren kunnen laten doen.
0: Wat goed.
1: Wat ik nog meer heb voor deze zomer.
0: Wanneer is dat?
1: Uit mijn hoofd 6 juli is de eerste. Mm-hmm. En dat doen we dan in samenwerking met de Pauluskerk.
0: Ja.
1: En ja, dat vind ik gewoon ook leuk om te doen. Ja. Ik vind dat ook belangrijk.
0: Ja. Waarom vind je het belangrijk om dat te doen voor de medemens die niet veel heeft?
1: Omdat ik gewoon vind... Ja, dit heb ik vroeger, deed ik dit vaker. Ja, en die mensen zijn dan zo dankbaar. Die hebben dan gewoon een fijne dag. Ze krijgen nieuwe kleren, nieuwe haartjes. En dan, ja, ze stralen dan. En dan straal ik ook.
2: Ja. Nice.
0: Mooi.
1: We gaan danslessen geven bij ons op het terras. In samenwerking met Compension. Dat is compa dansen. Dat is een dansstijl uit Haiti. Dus dat dans je samen. Daar ben ik zelf vorig jaar mee begonnen. Toen ben ik een beetje in die scene terechtgekomen. En toen dacht ik, oh, ik ga het lekker hosten op mijn eigen terras deze zomer. Er komt nog een expositie aan deze zomer in het Stedelijk Museum Schiedam over food. Dus, ja,
0: waar jij aan verbonden bent ook.
1: Ja, ja, met een paar andere makers. Dat wordt echt heel interessant. En voor de rest heb ik niet superhete plannen.
0: Je werkt dus in de horeca. Hè? Betekent mm-hmm. dat dan dat je vaak dan juist op feestdagen aan het werk bent, in het
1: mm-hmm.
0: weekend?
1: Mm-hmm.
0: Ja. Ben je vriend daarvan?
1: Ja, wij werken samen. Dus die heeft altijd op kantoor gewerkt. En toen wij verkering kregen een paar jaar daarna... Toen dachten we van, ja, misschien moet je ook gewoon lekker mee komen werken. En hij had helemaal geen horeca-ervaring. Dus hij is echt begonnen als glazen halen, afwasser. Toen werd hij een beetje barista, biertjes stappen, borden wegbrengen. En nu doet hij eigenlijk meer de achterkant en ik doe de voorkant. Ja. Leuk, maar soms ook niet.
0: Maar het is een mooie plek, het nieuwe instituut. Zeker als het mooi weer is.
1: Zeker, ja.
0: Hoe zien we jouw signatuur terug op de kaart?
1: Pindasoep. De pindasoep staat op het kaart. Ja, we koken daar vegan en vegetarisch. Daar ben ik 5 jaar geleden daarmee begonnen. Was wel even een uitdaging. Maar die ging ik graag aan. En nu ben ik het zo gewend om niet met dieren te koken. Dat ik het soms, dan krijgen we opeens een coco-catering. En dan moeten kilo's kalfsperrips gaan bestellen en dode kippen. En dan denk ik wel van, Dus ja.
0: Ben je zelf ook vegetarisch dan?
1: Nee, maar sinds dat ik vegan ben gaan koken en vegetarisch... doen wij thuis eigenlijk niet meer zoveel dode dieren eten.
0: Ja, Felix is ook een tijdje vegetarisch geweest.
2: Heel lang eigenlijk, ja. Heel lang, ja. De laatste tijd eet ik weer een beetje vlees. Omdat mijn lijf dat lijkt te vragen. Of zo. Ja.
0: Die eiwitten.
2: Ja, ja. Ja.
0: Snak je lichaam maar.
2: Ja, ja.
0: Wat zijn jouw plannen voor de zomer, Felix?
2: Het is nog rustig. Ik ga met mijn vriendin op vakantie. We zijn al een beetje... Toevallig staat ik aan Verdi ook op het optielijstje.
1: Yes.
2: Hoog, vrij hoog. Ik heb eigenlijk voor het eerst ook geen festivals erin staan. Ik ben een beetje geontfestivald.
0: Ja, hoe komt dat? Dat is iets wat ik vaker hoor. Dat de groep een beetje uitdunt. En dan blijft nog maar 1 of 2 personen over, zoals ik. Toch, Felix?
2: Het is een plaatje voor me van jou en je eentje voor je tentje. Zo. Ja, ik weet niet. Ik vind het wel leuk om... Ik ga waarschijnlijk nog wel even ergens heen. Maar gewoon die drang om alles mee te maken en al die dingen te... is minder of zo. Ik heb gewoon... Je bent ook een beetje gebonden, toch? Als je die zomer al die dingen hebt gepland. Ik denk dat ik deze zomer gewoon veel meer zin heb om de camper te pakken. En gewoon naar gekke plekken te rijden of te vliegen. Even weer wat andere dingen. Ik heb die dranghekken en grote massa's en dingen wel misschien een beetje gezien.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, maar dat zie je ook vaker bij festivals. Hè? Ze verkopen niet uit.
2: Ja.
0: Dus die trend is er gewoon dat er steeds minder mensen naar festivals gaan. Hoe komt dat, denk je?
2: Ik weet niet, is het een trend? Ik weet dat grote festivals moeilijker hun kaartjes verkopen. Maar ik denk ook dat het is omdat er gewoon veel meer festivals zijn.
0: Je hoort ook veel duurdere kaartjes, maar dat komt ook omdat zoiets als de hekken, de tenten zijn ook gewoon gestegen.
2: Ja, al vond ik dat wel gezellig op de camping of zo. Maar nou ja, je weet het ook, Danny. Soms vond ik het eigenlijk het meest gezellig gewoon voor de camper zitten en gewoon niet de camping afkomen. Ja, dan kan je net zo goed aan camping, toch?
0: Ja, precies.
1: Ik ga eigenlijk al een tijdje niet meer naar festivals. Behalve BOA ga ik eigenlijk helemaal niet meer.
0: BOA, wat is dat?
1: Baruch Open Air.
0: Oké. Okay.
1: In het...
2: Zuiderpark?
1: Ja, Zuiderpark. En dit jaar is het 2 dagen in plaats van 1.
0: Okay, ja,
2: met camping ook, met camping.
1: Nee. No camping.
2: Metal camping, ja.
1: Sorry, wat zei je?
0: Is dat dan metal?
1: Het is metal, punk, rock. Maar ook elektronische muziek. Wel hard. Dus niet Ibiza-vibes. Dus wel meer...
2: De live saxofoon bij een DJ.
1: Het harde werk. En dit jaar is voor het eerst dat het 2 dagen achter elkaar is.
0: Ja. Maar ik zag ook dat het Doenja-festival ook weer terugkeert.
1: Ja.
0: Naar Rotterdam in het Zuiderpark. Het soort van cultureel festival wat ooit in het park werd gehouden heel vroeger. Was altijd mijn eerste festival ooit, omdat het gewoon gratis was.
1: Ja.
0: Zijn jullie daar wel eens geweest, Doenja Festival?
1: Ja, zeker.
0: En ze hadden altijd een soort van de vloek dat het altijd regende op het Doenja Festival. Inderdaad. Waar het zomercarnaval altijd zonnig was, was het Doenja Festival altijd regen.
2: Maar was het heel vroeg in het jaar? Of
0: ik denk ook gewoon in de zomerperiode.
2: Bad luck. Ik weet ook in Rotterdam dat luck, de parade in Rotterdam, theaterfestival, de parade ook van alle parades, altijd in Rotterdam regende het of zo. Bad luck.
0: Ja, en dan ook weer concurrentie van het WK of EK.
2: Ook. Wel zin in.
0: In het EK of WK?
2: WK, ja, wel zin in. Ja.
0: Gaan we ver komen?
2: Nou, dat denk ik niet. Maar ik vind het tof dat Curaçao meedoet. Is Capverdi is ook
1: nog? Ja.
2: Ik vond het heel jammer dat Suriname niet... Ik dacht, dat worden alleen maar feestjes in de stad. Dat wordt gek, weet je wel. Ja. Maar ik vind het heel tof. Ja.
1: Het is echt wel een ding onder de Kaverdiaanse gemeenschap.
2: Ja, geloof ik.
0: Het zou toch mooi zijn, halve finale, Nederland-Kaverdi. Ja.
2: Curaçao geloof ik, eerste wedstrijd tegen Duitsland, weet je wel, gewoon nice.
0: En tegen iemand Kaverdi?
1: Oh, afslijmen dood, dat weet ik niet.
0: Nou, mooi. Hey, mooie gesprekken. We gaan gewoon weer naar muziek. En dit is een hele lekkere track die ik speciaal voor een heel speciaal persoon in mijn leven ga draaien.

0: van frivol naar serieus. Ja, dit was hem weer. Tot de volgende keer. En fijn weekend, iedereen.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: En we mogen weg.
1: Tweede Pinksterdag is de dag van zweet, tranen en doorzettingsvermogen op Radio Rijnmond. De finish van de Europa Run. Samen met Europa Run Radio beleven we de finish van honderden teams die vanuit Twente en Frankrijk meer dan 500 kilometer hebben gezwoegd.
4: Wat zijn die paar meters nou?
1: Het doel? Geld ophalen voor mensen die moeten leven met kanker. Al 35 jaar lang.
5: Wij gaan deze Europa Run weer even nemen.
1: 25 mei, vanaf 12 uur. De Europa Run. Live op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl.
6: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
7: Het is 9 uur, goedenavond, je bent bij Rijnmond. De afterparty non-stop, zo dadelijk eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. Demonstranten die worden opgepakt bij rellen tegen asielzoekerscentra komen er vaak zonder straf vanaf. Of ze krijgen een geldboete, meldt RTL Nieuws. De redactie keek naar AZC-rellen in 20 gemeenten van de afgelopen 2 jaar. Er werden 175 mensen opgepakt en het kwam in 16 gevallen tot een veroordeling. De Vereniging Nederlandse Gemeenten noemt de relschoppers terroristen. Maar in de rechtszaal valt iemands bedoeling maar heel moeilijk aan te tonen, zeggen experts. En bij veel protesten zijn er helemaal geen aanhoudingen, zoals in februari in Bleskensgraaf, waar de ME moest worden ingezet. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 Roadtap-chauffeurs. De vuilnisophalers zouden in 2 jaar tijd 21 keer op vaak dure auto's zijn ingereden. Het doel was het tillen van de verzekering. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De gemeente heeft de 2 op staande voet ontslagen. Mogelijk is er ook een garagebedrijf bij de fraude betrokken. De politie onderzoekt dat nog. En de gemeente bekijkt intern hoe het kan dat de chauffeurs 2 jaar lang hun gang konden gaan. Het kabinet wil een boycot van producten uit illegale nederzetting in de Palestijnse gebieden en de Syrische Golanhoogte. Ministers Berends en Sjoerdsma hebben een spoedadvies aan de Raad van State gevraagd. Het handelsverbod is een wens van de Tweede Kamer. Het kabinet wilde een importverbod in Europees verband regelen, maar daarvoor is onder andere landen te weinig steun. Het handelsverbod van Nederland moet 3 jaar gaan gelden. De Verenigde Staten schorten een wapenlevering op aan Taiwan om ervoor te zorgen dat er genoeg wapens zijn voor de oorlog tegen Iran. Dat heeft de Amerikaanse minister van Marine gezegd. De wapens zouden alleen tijdelijk niet naar Taiwan gaan. Taiwan zegt van niks te weten. Het gaat vooral om luchtdoelraketten ter waarde van $14 miljard. De levering wacht al maanden op goedkeuring van de Amerikaanse president Trump. Die bracht vorige week nog een bezoek aan China en na afloop zei Trump dat het wapenpakket een goed onderhandelingsmiddel is. Het weer vanavond en vannacht is het helder, droog, minimumtemperatuur 14 graden. Morgen is er een dag met veel zon, droog en 29 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
8: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
9: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
8: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
9: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
11: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
4: non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: 80, 90 en nu. Radio met een grote R.
1: In the year of our Lord, 992.

0: Radio Rijnmond.
1: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
2: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
5: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
4: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
6: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een ondernemer uit Biddinghuizen wil komend weekend tijdens het religieuze evenement Opwekking genoeg geld ophalen om de Ark van Noach te kunnen kopen. De Ark, bekend van Dordrecht waar die jaren lag, is nu nog afgemeerd in Krimpen aan de IJssel. De man zamelt al maanden geld in en heeft inmiddels ook zijn huis en bedrijf verkocht. Het doel is om 1,5 miljoen euro op tafel te leggen. Dat is nodig voor de aankoop en het onderhoud van de Ark. Het doel is om de Ark weer toegankelijk te maken voor het publiek. De houten boot zou mogelijk een plek kunnen krijgen in de Rotterdamse Maashaven bij het voormalige attractiepark Rivoli van de failliete ondernemer Henny van der Most. Uiteindelijk wil de man uit Biddinghuizen met de Ark naar Israël. Het kabinet is bereid om de plannen voor de sociale zekerheid aan te passen. Maar dan moeten vakbonden en werkgevers wel meedenken over hoe de AOW, de WW en de WIA in de toekomst betaalbaar kunnen blijven, heeft premier Jette gezegd. De bonden willen de bezuinigingen van tafel. Als dat niet gebeurt, komt er volgende maand een staking in het openbaar vervoer. Jette hoopt dat de partijen volgende week, na een openingsvoorstel van hem, aan tafel komen. In Colombia is een Nederlander opgepakt voor internationale drugssmokkel. Volgens Colombiaanse media zou de man het brein zijn achter drugstransporten naar Europa. En ook zou hij degene zijn geweest die manieren bedacht om de drugs te verstoppen. Bij zijn arrestatie in een huis in de Colombiaanse hoofdstad Bogota zouden 10 kilo cocaïne, een revolver, munitie en voor ruim een ton aan cash geld zijn gevonden. Nederland zou om zijn uitlevering hebben gevraagd, schrijven media in Colombia, maar justitie kan dat niet bevestigen aan nu.nl. Het aantal besmettingen met geunerreu en syfilis stijgt naar recordhoogte in Europa. Ook in Nederland lopen de cijfers hard op. In 10 jaar tijd is het aantal gevallen van geunerreu verdrievoudigd. Dat komt deels door het afnemend condoomgebruik. Vooral onder jongeren, zegt SOA AIDS Nederland. Maar ook de kennis over SOA schiet tekort. Deels door desinformatie op social media. Zo gaan de verhalen dat wie geen klachten heeft, niemand zou kunnen besmetten. Maar dat klopt niet, zegt SOA AIDS Nederland. En ook zijn niet alle online SOA-tests even betrouwbaar. De onderzoekers roepen overheden op om meer te investeren in goede voorlichting, testen en toegankelijke zorg. Het weer vanavond en vannacht is helder. Het koelt af naar 14 graden. En morgen krijgen we een prachtige zomerse dag met volop zon, droog en 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
7: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.